waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Canada. Yeah. Now let that guitar fall in. Oh, yeah.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisie-spelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkle Bell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkle Bell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor 110 miljard dollar koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Take this. Goud van oud. De hits van nu en muziek in je eigen taal. RTV Slos draait het allemaal. Oeka, tjaka, oeka, oeka, oeka, tjaka, oeka.

0: zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: break out if you want to. We just gonna keep going till the lights go out. Click. Baby, you're the greatest.
1: Kom even zitten. Kom even liggen. Kom je wat dichterbij. Kom even bij me. En hou me vast. Een nieuw begin voor jou en mij.

0: De beste muziekmix.
1: De beste muziekmix.
0: En steeds het actuele regionieuws. Je hoort alles op RTV Slos.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon en het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.

0: assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de Italiaanse Alpen zijn drie bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de twee anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. We'll be right back.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel.

0: aan de Coinput Singel 25 in Steenwijk. Meer info zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in, tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

onder de arm rennen. Go, go! Zo snel je kunt. Look what you've done. Weer een ruitje kapot. Bij de buurman natuurlijk, hè. Sleet 1972. Welkom bij een nieuw uur in dit programma. Werkelijk heel bijzonder dat u erbij bent, want wij presenteren u weer een heel aparte verzameling. Gouden en soms wat minder gouden, maar vooral wel oude plaatjes. Met andere woorden, we kijken weer lekker om. Een potje over onze linkerschouder en een potje over onze rechterschouder. Anders dan krijgen wij namelijk spierpijn. Dat is helemaal verkeerd. Maar wat we wel doen is leuke platen draaien, zoals deze uit 77. De Spinners.

0: zeggen, wist jij dat?
1: Lang leven de algemene ontwikkeling. Want dan gaan we nu weer even wat aan doen, zo tussen de gouden oude plaatjes door. Daarnet hadden we The Impressions, 1976, 75, weet ik veel. Daaromtrent ergens hier of daar in de Engelse hitparade te vinden. Met First Impressions. En voor de mensen die het allemaal gemist hebben, het afgelopen kwartier hebben we ook nog gedraaid. Debbie met Superman, Petula Clark. En zij zat in de metro nog een beetje na te dutten van de Spinners. Want daar begonnen we mee, zo straks Rubber Band Man. En de allereerste was van Slate. Nou, ben je er helemaal bij. Look what you done. Kie, gaan we dan. Waar gingen we het over hebben? Oh, ik ben helemaal de weg kwijt. Kijk, daar hebben we de pagina weer. Kortom, lees maar. Ja, zo gaat dat. De techniek staat voor niks.
2: Wist jij,
1: hoe lang mensen al met cijfers in de weer zijn, zeg maar officieel opgeschreven en wel? Al heel lang. Namelijk al lang voordat men begon te schrijven, telden de mensen hun bezittingen enzovoort al. En een manier waarop ze dat deden was door te krassen en te kruisen in bijvoorbeeld een stok of een boom. Vroege manieren van tellen ontwikkelden zich geleidelijk tot het gebruik van echte cijfers. En in het begin had men 24 tekens nodig om het getal 24 aan te geven. Oeps, een beetje lastig natuurlijk, zeker als je een biljoen dingetjes hebt. Fit maar eens een boom om een miljoen streepjes op. Nou ja, klaar, daar word je niet wijzer van. Rond 3400 voor Christus hadden de Egyptenaren een beter systeem ontwikkeld. Met verschillende symbolen voor 1, 10, 100 enzovoort. En met dit systeem konden ze het getal 24 schrijven met maar 6 tekens. 2 x 10 en 4 x 1. En tegenwoordig doen wij het nog veel handiger. We schrijven het gewoon als 24. Vraag me niet hoe dat komt, maar dat leg ik misschien binnenkort nog wel een keer uit in dit programma.
3: De tijd van toen beleef je weer. Flashback party, Bert van der Laan. Hey, ken je deze nog?

0: Don't touch that dial. We'll be right back after these brief words from our sponsor.
1: All the info and stays, the best of music. Yo, and
2: wel mooi natuurlijk. Daarnet twee platen uit 1970. In één en dezelfde hitparade te vinden. Zomaar The Shuffles, met toen nog Albert West als liedzanger uit Rosmalen. Met het fraaie Bitter Tears. Was dat niet de opvolger van Shalala I Need You? Ik dacht het wel. Maar goed, wat hadden we daarna? The Birds met Roger McGuinn. En al die andere beroemde mannen. Of zaten die er toen niet meer bij? Bij die. Er staat veel verlopen in dit groepje, dat weet ik wel. Jesus Is Just Alright. Een paar jaar later ook nog eens zeer verdienstelijk gecoverd. Een beetje wat steviger en wat meer tempo zou erin door de heren Doobie Brothers. Welke versie vind je mooier? Mail het maar. bert@flashbackparty.nl. Laat horen wat je ervan denkt. Ah, nee joh, schiet op. Geniet gewoon. Kan schelen. Bijvoorbeeld van de volgende. Een plaat uit het Limburgse land. 1976 van...

Zo. Doe maar dan. Zo kan die ook nog klinken, deze klassieker van The Beatles. Niet op single uitgebracht, tenminste aanvankelijk door de heren Beatles zelf. Dus dat bood mogelijkheden voor andere beatbandjes uit Engeland. Zoals The Naturals, I Should Have Known Better. Meteen naar Pussycat uit 76 met Georgie. Nee,

0: 1974.
1: Oh jee.
2: Wat gebeurde er nu weer?
1: Ik kan bijna niet wachten. Vertel het ons.
2: Ja, vertel
3: het. Oké, omdat je zo aandringt. Ik bedoel, wie ben ik dan om nee te zeggen? Meteen naar Peaches on a Tree van Nick McKenzie. Ook productie trouwens van Jack de Nijs. Die was helemaal drukkende weer met Nick McKenzie midden jaren 70. En dat resulteerde in diverse hele leuke hitjes. En Peaches on a Tree was er eentje van. Odie Cody, daar gaan we dan met 1974. Wat gebeurde er in dat jaar? Nou, Stephen King. Ja, je weet wel, die meneer van die horrorboeken en zo, die publiceerde zijn eerste novelle. Het eerste boekje onder zijn eigen naam. Daarvoor had hij al als ghostwriter van alles gedaan en zo. Maar Carrie kwam uit op 24 april. Is er ook niet zo'n hele enge film van gemaakt. Maar wel, hè, dat meisje wat aan alles kan laten bewegen en zo. Een heleboel in de soep laat draaien. Er vallen dooien bij het leven. Dat is een rare uitspraak, geloof ik. Maar dit is in ieder geval wel ongeveer de essentie van de boeken van Stephen King. Het is erg griezelig en de dooien vallen bij bosjes. Altijd leuk. Om te lezen of om te zien. Wat gebeurde er nog meer? Bijvoorbeeld, rook. In Frankrijk op 8 maart werd een vliegveld geopend vlakbij Paris, de hoofdstad Parijs. Charles de Gaulle Airport. Dat moet ik je wel zeggen met een Franse accentje. Anders gelooft niemand er natuurlijk wat van. Enfin, pijl daalt alweer. Hoognodig tijd voor muziekmuzak. Wat dacht je van de volgende? Tipje uit 1978. Sean Cassidy, het jongere broertje van, halfbroertje zelfs, van David Cassidy. Hier is hij met Hey Dini.

0: muziek uit je jeugd is terug bij Bert van der Laan.
1: Wij draaien onze hand nergens voor om, zelfs niet voor The Equals 1968 daarnet. Zometeen nog een mooi prematuur plaatje van Ike en Tina Turner, 1962. Helemaal aan het begin van de carrière van het spul. Maar eerst even deze, de Special AKA. En wat een fraaie titel. Luister naar de volgende.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden.

0: De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na een tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Goedemorgen, het is zaterdag 13 juni van het jaar 2026. Het is 5 over 10. Van harte welkom bij Kopwijzer. Wij zijn bij u tot 12 uur. Ik geef het onderwerp tot 11 uur. We gaan praten over de herenboeren op Kolderland. Dirk Brands komt daar live vanaf vandaan en gaat in gesprek met Gerda Heijs. Grietje Bakker. En misschien neemt ze nog wat mensen mee. Die komen praten over de, over de eerste groene winkelstraat in Steenwijk. Tussendoor het lokale nieuws. Maar wij starten met Ronnie Lasche. Is al aangeschoven. Goedemorgen, Ronnie.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Van de CPB. En we gaan het natuurlijk hebben over de nieuwe coalitie en het nieuwe coalitieakkoord. Dat in het eerste uur van Kopwijzer. Fijn dat je tijd vrij kon maken, Ronnie. Drukke tijden. Alleen maar overleggen, kan ik me zo voorstellen, de laatste weken.
1: Nou, het is, nou goed, we doen het natuurlijk allemaal zelf. En er hoeft ook geen beklag mee of zo. Maar ik zat laatst alleen maar aan het nadenken. Ik denk van ja, het is eigenlijk vanaf begin maart. Is het wel hurry up, ja.
0: Ja, precies, is, vanaf begin maart. Ja. Dus dan heb je maart, april, mei en we zijn niet.
1: Nou ja, het gaat zo door. Maar in ieder geval, ja, je hebt dan die verkiezingen. En eerst campagne, dan verkiezingen. En een uitslag ligt het dan. En dan begint de hele formatie gebeuren. En wat voor kant gaat het dan op?
0: Ja, zo begin maart, laten we even teruggaan naar begin maart. Toen ooit bedacht dat het zou lopen zoals het nu gelopen is?
1: Dat is een goede vraag. Goh, dat vind ik echt een wel een goede vraag. We hadden natuurlijk best wel een we waren met hele goede moed begonnen aan de verkiezingen.
0: Ja.
1: En we wisten ook van tevoren dat het niet makkelijk zou worden bij de kiezers waar wij zeg maar in zitten in die groep. En dat kwam natuurlijk ook door de komst van Forum voor Democratie dan. Dus en dat wisten heel veel partijen die wisten dat wel en wij ook. Maar hoe groot werd die invloed? Ja, dat weet je niet. Er komen twee zetels bij. Nou, we hebben gewoon een goede campagne gedraaid met elkaar, gewoon hartstikke goed. Helemaal niks mis mee. Ook in een goede sfeer. Ja, en dan krijgen die uitslag dan. En was hij verrassend? Ook weer niet helemaal. Nee. Maar goed, wij gingen toen van 5-4. Dus dan, nou ja, dat wil je niet. Je wilt gewoon minimaal stabiel blijven. Nou, dat lukte niet. Nou ja, goed. Dus ja, en wat krijg je dan? Hè? Dan op dat moment ligt er een uitslag. Dan, nou ja, goed. En dan zie je al meteen op de avond zelf al allerlei mogelijkheden. En ook onmogelijkheden. Nou ja, en toen een week na de verkiezingen, toen was er dus de splitsing bij Forum. Ja, en dan liggen de kaarten automatisch
0: anders,
1: toch weer anders dan. Maar goed, het is dan ook niet aan ons. Niet, want wij gaan net als iedere andere partij die gesprekken in. Je mag wel weten, ik heb toen wel tegen mezelf gezegd, echt van het moet nu wel gebeuren. Als het nou niet gebeurt, dan daar was ik wel gaan twijfelen. Dat meen ik serieus. Mm-hmm. Van, ik loop al best wel een poosje mee. En de vorige keer is nog maar 4 jaar geleden. En dat moeten we ook loslaten. Maar dat is best wel heel erg stevig geweest, wat er toen is gebeurd.
0: Kwam ook nog vaak terug.
1: Van 3-5 zetels en dan helemaal niet meedoen. En ook eigenlijk zonder een duidelijke argumentatie naar buiten toe. Dat hadden onze kiezers ook verdiend. Dus toen is er heel veel over me heen gekomen. Toen ook van onze eigen achterban. En dan, er ligt dan nu deze uitslag er. Ja, en dan mogen we gaan kijken van, wat kun je hier dan mee? En nou goed, ik heb met Kees Bijl ook een aantal keer een gesprek gehad. Net als ieder ander, niks meer, ook niks minder.
0: Formateur.
1: Ik heb toen ook wel gezegd van volgens mij moeten we er gewoon bij zitten. Nu ook op basis van de laatste 4 jaar. Hoe wij erin zaten na een hele moeilijke start. Hoe diep wij weggekomen zijn na een hele zware teleurstelling. Hoe je dan pakt met elkaar. Hoe je dan dingen voor elkaar krijgt. Dat hij dat toch probeert constructief te zijn. Als tweede partij in Steenwijkerland. En daar heb ik ook gewoon gezegd van wij moeten er nou gewoon bij. Maar ik wist ook, dat zeggen zij en anderen natuurlijk net zo hard. Ja. Dus het blijft afwachten.
0: Ja.
1: En als het dan lukt, dan ben je wel blij. Dan. Maar dan krijg je de volgende fase.
0: Ja, dan krijg je de volgende fase. Ja. Nou ja, gefeliciteerd voor het daarbij zijn.
1: Ja,
0: dan krijg je inderdaad de volgende fase. Kan ik nog vragen, van heb je die nacht dan... op het moment dat bleek dat jullie erbij zaten... heb je dan heel goed geslapen? Of begint dan het volgende malen nou weer?
1: Nee, het volgende begint meteen.
0: Ja.
1: Het volgende begint meteen. En dan ga je ook weer denken van... goh, wat willen we nu eigenlijk? Wat zijn onze speerpunten? Hoe vliegen we het aan?
0: Ja, want het uitwerken daarvan, daar komt het dan op neer natuurlijk.
1: Nou ja, precies. Maar je zit dan, wij waren dan, er waren drie gevestigde partijen en wij kwamen daarbij.
0: Ja.
1: En dus dan ga je ook een beetje tactiek bepalen. Van nou, wat is de juiste opstelling en zo. Maar goed, ik ben van mezelf denk ik meer een bestuurder dan een oppositieleider. En dus ik zit eigenlijk wat dat betreft wel goed op mijn plek. Dat oppositieverhaal. Ja, ik wil het ook niet tot dagtaak verheven of zo niet. Maar ja, dat is toch wat een andere rol.
0: Mm-hmm.
1: En dit past ons als partij, denk ik, ook heel goed op dit moment.
0: Toen kwam daar natuurlijk de wethouderskandidaat nog om de hoek kijken. Maar ik bedoel, dat was ook nog wel een ding. Want je kan ook denken, Ronnie Lasche,
1: klopt,
0: man op de eerste plek, gaan.
1: Nou, je stelt goede vragen. Er is gewoon heel veel gebeurd in dat traject. En er was ook een bepaalde... Lag hier en daar best wel, dat voelde ik ook wel een bepaalde... Ja, moet ik dat zeggen? Er waren best wel mensen die zeiden van... Ronnie, joh, je moet het nou gaan doen. Dan ook vanuit onze achterban. Maar goed, je gaat dan ook nadenken dan. We hadden vier kandidaten zo aan. Hè, zo gingen we richting die formatie. Ik heb toen goed nagedacht... En mezelf een aantal vragen gesteld van ben ik daar aan toe? Word ik gelukkig op het gemeentehuis? Is dit het juiste moment? Worden mensen gelukkig met mij? Dat is ongeveer weer zoiets dan.
0: Ja, maar het allerbelangrijkste is wel, word je er zelf gelukkig van?
1: Ja, precies. Je wilt
0: dat is toch het belangrijkste.
1: Hebben. Ik heb gewoon een prachtige baan, zit heel veel uitdaging in. Heb ik ook mijn ja-woord gegeven daar.
0: Ja.
1: En hebben ze mij ook het vertrouwen gegeven. Maar ik heb ook ontzettend, daar heb ik heel veel kansen gekregen daar. En die verantwoording, die draag ik ook. Ja, toen kwam dit zo. En we hebben wel intern stevig overleg gehad van... jongens, we maken nou een goede kans. We moeten nou de goede dingen doen. Maar goed, dat heeft ook nog wel het een en ander aan overleg intern.
0: Ja, logisch. Ik bedoel, je hebt ook Wim Brus, die is al eerder wethouder geweest.
1: Ja.
0: Daarvan waren een aantal mensen van de partijen... waar jullie samen coalitie mee vormen... die hadden zoiets van, nou, nog niet nog maar een keertje, meneer wethouder Brus. Misschien is het dan toch slimmer van de CPB om iemand anders voor te gaan dragen.
1: Nou ja... Goed, dat wordt allemaal niet zo uitgesproken.
0: Nee,
1: zo gaat
0: maar achter de schermen...
1: Ik kan er verder ook niet zo heel veel over zeggen. En dat wil ik ook niet. Alleen, wij zaten er toen gewoon goed bij op dit moment. En dan moet je de juiste dingen doen. En het is gewoon ook een team wat aan de slag moet. En je bent met z'n vieren. En ik heb in dat hele proces wel heel veel geleerd van... mensen moeten samenwerken met elkaar. En dat is gewoon heel belangrijk. Dat die kans op succes gewoon... optimaal is. En goed, we zijn er met elkaar denk ik op een hele volwassen manier uitgekomen.
0: Ja.
1: En dat moest ook. Maar,
0: en het was dan een verrassing voor Tilke Genna... die dan nu uiteindelijk jullie wethouderskandidaat is... en ook wethouder al is. Deze week geïnstalleerd, hartstikke mooi. Op de een of andere manier verbaasde de meeste mensen niks. Past het wel bij hem, die functie?
1: Ja, nou goed, hij draait natuurlijk ook al een poosje mee.
0: Ja, zeker.
1: Heel veel mensen kennen hem ook vanuit de wijkvereniging... Ja. Van Veilig Verkeer Nederland, hier de afdeling... bestuurlijk actief binnen het waterschap geweest. Bij de CPB draait hij al een hele tijd mee. En volgens mij eerst begon als burgerraadslid en toen raadslid. Maar in ieder geval, het is gewoon wel iemand die een bestuurder, bestuurlijke ervaring heeft. Die goed van het woord af kan komen. Ook wat duidelijk is, maar ook goed in schriften is, bijvoorbeeld. En... op een gegeven moment valt het zo. Kijk, en hij was natuurlijk ook kandidaat. En als je je kandidaat stelt en er komt de vraag, dan kun je natuurlijk, dan kan die vraag ook komen natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: En die kwam. En het was toen ook goed. Alleen het gaat dan wel, hij dan kijkt naar zijn werkgever. En dat dan
0: toen heeft Tilco een paar nachtjes wat minder goed geslapen waarschijnlijk.
1: Die werkgever die staat in één keer wel voor voldongen feit van... Ik word wethouder en ik word waarschijnlijk 11 juni of zo geïnstalleerd. En dan is er nog 4-5 weken te gaan. Ja. Dus, maar dat lost zich ook wel weer op. Maar ja, zo gaat dat wel. Hetzelfde geldt trouwens mij ook een beetje voor Steven Bunt, net zo goed daarin. Dus ja.
0: Maar goed, ze zijn er en ze zijn geïnstalleerd. En het coalitieakkoord heet daadkrachtig en dichtbij. We gaan er zo even over verder praten.
1: Prima.

0: We praten met Ronnie Laarsche, fractievoorzitter van de CPB, Christelijk Partij Burgerbelangen. En zij maken onderdeel uit van de nieuwe coalitie van Steenwijk-Land. De wethouders zijn deze week geïnstalleerd. En het coalitieakkoord heet Daadkrachtig en Dichtbij. Blij met de inhoud, Ronnie. Van dat coalitieakkoord.
1: Ja, zeker, daar zijn we content mee. We hebben natuurlijk ook zelf al meegewerkt.
0: Ja, zeker, maar er kan dan altijd nog een dingetje tussen zitten dat je denkt.
1: Nee, dit is nou eigenlijk akkoord op hoofdlijnen.
0: Mm-hmm.
1: En ik zei van de week ook al een keer je spreekt wat af met elkaar. En dan pak je erbij op het moment dat het spannend wordt. Nou, zo is het natuurlijk. Zo hoort het wel te zijn, maar je pakt het er ook vaker bij van wat hebben we met elkaar afgesproken.
0: Ja.
1: En er zit natuurlijk van alles. Er zit heel veel in. En de zaken die voor ons belangrijk zijn, die zijn heel goed vertegenwoordigd. En we lagen als partijen ook best wel redelijk dicht bij elkaar. En dat
0: maakt het makkelijker.
1: Dat maakt het ook wat makkelijker. Ja. En de sfeer was goed. Je moet elkaar ook wat gunnen. En gunnen en vertrouwen geven. En dat is het meer. En dat je de komende 4 jaar goed doorkomt. Kijk, er moet gewoon een bestuur komen. En dat hadden we heel goed in de gaten met elkaar. Dat is in het belang van de gemeente dat er een bestuur komt. Met een meerderheid, met een stevige meerderheid. Hoeft altijd niet. Die meerderheid, niet dat van tevoren al duidelijk is, maar dat is wel goed. Anders dan kom je niet tot een besluit met elkaar op een aantal punten. Dus ja, dan ga je met elkaar aan de slag. En we werden daar heel, heel goed ondersteund door ambtelijke ondersteuning daarbij. En Kees Bel is gewoon een heel ervaren bestuurder. En ik draai al een poosje mee, maar dit was wel een hele goede formateur die iedereen ook de ruimte gaf, ook de oppositie heel goed daarin meenam. Ja. En dat maakt het gewoon dat dit er ligt en dat hij gewoon een goede start hebt met elkaar. Ja. Ja.
0: Daadkrachtig en dichtbij is een akkoord op hoofdlijnen. Daarvan zegt D66 ook meteen al, de plaatselijke D66, van dat zijn wel heel erg hoofdlijnen. Ik mis ook prioriteiten.
1: Ja. Nou ja, in de eerste plaats is het natuurlijk goed dat een andere partij daar kritisch wat van vindt.
0: Ja, zeker.
1: Als iedereen stond te juichen.
0: Als iedereen zei van nou, fantastisch. Nee, het is zo werkt het niet.
1: Ik kan me herinneren dat ik ook wel eens een keer kritisch ben geweest. En dat is ook politiek. Dat hoort er ook gewoon bij. En dan moeten we met elkaar soms misschien ook maar eens om lachen.
0: Maar goed,
1: want
0: qua prioriteiten, wat staat erop in?
1: Ja, kijk, woningbouw is natuurlijk voor iedereen belangrijk.
0: Ja.
1: En daarin onderscheid je niet.
0: CDA wil dan graag weten hoe die woningen gebouwd gaan worden en waar.
1: Ja, nou, er ligt gewoon een heel woningprogramma onder. En dat heeft volgens mij het CDA zelf ook vastgesteld mede. Dus wat dat betreft is er allemaal niet zo heel veel bijzonders. De woningbouwlocaties zijn bekend.
0: Bekend.
1: En daar wordt door, er zit zelfs een turbo-team op. En wethouder Smit die kan dat mooi voortzetten waar hij de afgelopen 4 jaar mee bezig is geweest. En daar gaan we nog best wel het een en ander tegenkomen. Je gaat gewoon, ook met woningbouw, je hebt te maken met stikstof, met bezwaren en beroep, met zienswijzers.
0: Je kunt van alles tegenkomen. Bedenken,
1: maar... je moet wel een doel stellen. Een bestuur moet een doel stellen. En van een stip op de horizon werken we naartoe, richting die 3000 woningen. Dat is een enorm aantal. Maar goed, je moet er wel voor gaan. En dat geldt niet alleen voor woningbouw, dat geldt natuurlijk ook voor andere zaken. Maar woningbouw, ja, dat is. Ik sprak trouwens van de week ledenvergadering op het werk, waar ik een overleg met een agrarische ondernemer. En ook over opvolging en ook over woningen. Het ging ook over woningen.
0: Maar er was niet iemand hier in het gebied.
1: Nee, maar toen het lijkt erop, zei hij dat. Daar gaat het ook wel wat over politiek. Het lijkt erop dat de jeugd een eigen woning als iets onbereiksbaars beschouwt.
0: Mm.
1: Ik denk, goh, dat kan toch niet zo zijn? Dat is niet gezond.
0: Nee, dat kan niet zo zijn, maar dat is voor een heel milieu wel zo.
1: Dus er ligt voor ons wel een verantwoording, ook met elkaar, dat we daar gewoon volop mee aan de gang gaan. Want die jeugd heeft natuurlijk ook gewoon, die moet gewoon op die woningmarkt terecht kunnen. Linksom of rechtsom.
0: Ja. Ja, en dat is niet alleen een probleem van Steenwijk-Land, maar dat geldt echt wel landelijk. Ja. Dat is echt wel een punt. Nou, je kan er zelf ook iets bij voorstellen als je die huizenprijzen ziet. En als je dan bedenkt wat je verdient, dan denk je van... Ja. Hoe kan iemand die vanaf nul moet beginnen, hoe kan die dat nog voor elkaar boksen? Hè?
1: Helemaal eens. Ja. Ik heb wel de indruk dat het iets rustiger wordt. op de woningmarkt. Mm. Maar goed, dat is een indruk die ik heb. Ik kan er ook mee fout zitten. Maar de betaalbaarheid is een enorm issue natuurlijk.
0: Ja, dat is echt compleet veranderd de laatste 40 jaar. Ja, ja. Nou ja, dat is dan een onderdeel om aan te werken. Een ander punt waar Forum nog mee kwam... hoezo gaan we ons aan de spreidingswet houden, zei Forum... Mm-hmm. Daarvan hebben jullie als coalitie gezegd... we gaan ons aan die spreidingswet houden. In diezelfde week kwam naar voren... dat er weer gesprekken gaande zijn met COA... Ja. Over plaatsing van asielzoekers in het Fletcher Hotel.
1: Dat komt net zo uit. Mm-hmm. Allemaal.
0: Ja, dat is wel toeval.
1: Ja, dat komt net zo. Er komt natuurlijk een vraag. Ja. En dit dat is natuurlijk ook van het verleden al...
0: Is ook steeds gezegd, ze komen niet meer met vraag. Ja, dat nieuws dat gaat ook wel door. Dus dan,
1: Over dat hele Fletcher gebeuren, dat is eigenlijk oud beleid. Of moet ik dat zeggen, dat is al eerder aan de orde geweest.
0: Ja, dat is al
1: en dat wordt dan nu uitgerold. En dat moeten we natuurlijk heel zorgvuldig doen. Met informatie en de voorwaarden en et cetera.
0: De omwonenden dus krijgen nog een informatiebijeenkomst. Ja.
1: Kijk, het is echt niet zo dat de gemeente Steenwijkerland en dit college zegt van joh, kom maar op en alles is goed en we doen het. En zo werkt dat natuurlijk niet. We hebben daarin natuurlijk best wel een kritische houding met elkaar. En dat moet ook. Dan moet trouwens sowieso hebben, wat voor onderwerpen ook, mag ik best een kritische houding hebben. Maar er ligt natuurlijk wel wetgeving. En dat is een. Op enig moment heb je ook aan. Daar hebben wij trouwens ook. En nu maak ik het wel heel zwaar. Maar daar hebben we natuurlijk ook Wem de Eet of Belofte afgelegd. Ja. Dus er ligt ook wetgeving.
0: Krijg je aan de
1: er
0: wet
1: ligt
0: houdt.
1: Ook wetgeving onder. Ja. En er is natuurlijk ook iets van medemenselijkheid. Ook dat nog eens een keer, dat aspect. Echter moet het wel in verhouding zijn met elkaar. Het moet wel passen. En daar zijn eigenlijk alle partijen wel. Wel met elkaar over eens van dat wel heel belangrijk is, dat het wel moet passen en dat het hele traject en proces heel goed opgepakt moet worden.
0: Zorgvuldig doorlopen moet worden. Absoluut. En de mensen die er wonen vanaf dag één, bij wijze van spreken.
1: En heel goed monitoren allemaal, et cetera. Ja. Ja. Maar goed, dat is wel dat is een heel actueel thema. Ja. Ja.
0: Nou noemde ik al wat partijen die iets hadden gezegd over het nieuwe akkoord. En dat bracht ons ook tijdens het koffiedrinken al even op van... er zijn wel heel veel partijen, dat neemt wel heel veel tijd bij het vergaderen.
1: Ja, dat klopt.
0: Want iedereen wil zijn zegje doen, al doen ze hetzelfde zegje. Dat is trouwens altijd al zo geweest, niks nieuws. Maar nu heb je er meer, dus dat vergt veel tijd.
1: Goed, de afgelopen politieke markt, dat hoorde ik dan ook wel. Ook al van meerdere, van dat is wel heel taai dan. En ook, daar moeten we met elkaar wel over hebben. Dat is ook iets voor de voorzitters, voor de agendacommissie. Voorzitter in de raad, natuurlijk burgemeester. Ook voor het presidium, van hoe vliegen we dit met elkaar aan... technische vragen kunnen prima op een andere manier gesteld worden. Daar is eigenlijk niet voor in de politieke markt niet. Mm. Want we hebben met elkaar, anders dan worden het gewoon 2-3 avonden in de week.
0: Nou ja,
1: dan,
0: dat is het.
1: Want die stukken die zullen er toch door moeten. Het kan niet zo zijn dat de raad, omdat er toevallig heel veel partijen zitten en dat die heel veel tijd nemen, dat daardoor de agenda aangepast wordt. Dat kan natuurlijk niet zo zijn. Dus ik verwacht ook wel dat op enig moment dat wel weer wat nivelleert en dat iedereen zijn plek wel een beetje vindt. Maar je hebt ook een verantwoording, ook als raadslid. Je kunt natuurlijk 20 vragen, nou 20, je kunt natuurlijk 10 vragen aan de wethouder stellen. Maar je kunt er ook een prioritering in aanbrengen. Van ik stel die wethouder 2 vragen. Hè, en die moet hij dan maar beantwoorden. En die andere vragen die stel ik achterlangs, bijvoorbeeld.
0: Maar dat kan ook.
1: Dat kan.
0: Ja.
1: En daar kom ik dan later op terug in de raad als het een bespreekstuk wordt. Dat kan allemaal, je hoeft het echt niet aan. Maar ook daarin kun je natuurlijk ook sturen. En ze hebben mij wel geleerd, je moet binnen 3 minuten wel je punt maken. Als je binnen 3 minuten niet je punt kunt maken, dan gaat de aandacht wel weg.
0: Dan haakt men af.
1: Ja.
0: Wat aanstaande dinsdag op de agenda staat, is onder andere de jaarstukken. Jullie wethouder Tilko Gernaert heeft onder andere financiën in de portefeuille. En hij begint toch wel met een vliegende start.
1: Zonder dat hij er veel voor heeft gedaan.
0: Nee, maar dat is wel fijn.
1: Ja, nou ja, het is wat.
0: Toch?
1: Ja, tuurlijk, het is wat het is. En er is nog een beetje geld overgebleven.
0: Ja.
1: Wat is daar de reden van? Hoe gaan we dat nu weer bestemmen? Dan, er staat natuurlijk nog genoeg op de rol wat allemaal moet gaan gebeuren. Ook aan financieringen met grote projecten, overal. En, maar goed, dit is in ieder geval mooi. En we mogen ook best wel dankbaar zijn dat de financiële positie van Steenwijk Land best wel redelijk goed is. Redelijk tot goed is zelfs. En ook het vorige college heeft daarin natuurlijk, moet natuurlijk daarin ook de credits geven. Ja. Dat is gewoon meer dan terecht.
0: Maar dat werk wordt voortgezet, onder andere door de CPB. Nogmaals, felicitaties. Ronnie, bedankt dat je hier wilde zijn op je vrije zaterdag. En tot een volgende keer.
1: Doen we. Tot ziens. De Kopwijzer. Radio Centraal. RTV Slos. Lucie Otten.

0: U hebt het lokale nieuws gemist en dat komt omdat iemand zich verslapen heeft. Ze wordt wakker inmiddels en ze gaat op een holletje hier naartoe, zodat we het tweede uur wel het lokale nieuws hebben. Dus we zien en horen je zo, Daphne. Haast je vooral, zou ik zo zeggen. En inmiddels is aan tafel geschoven. Grietje Bakker, goedemorgen, Grietje.
1: Goedemorgen.
0: Betrokken bij Duurzaam Steenwijkerland. En gisteren was er een feestje.
1: Gisteren hadden we een feestje, ja, dat klopt. Het feestje van de eerste groene winkelstraat in Steenwijk.
0: En dat is de Kerkstraat, hè?
1: Ja, door de Wolpromenade en zo de Kerkstraat in. Ja, ja, ja.
0: Oh, leuk. Nou, was het feestje leuk?
1: Het was echt een feestje. Ja? Ja, ja, alle betrokken partijen waren aanwezig. Want we hebben dat natuurlijk niet alleen gedaan als Stichting Duurzaam Steenwijkerland. We hebben nou samengewerkt met Nationaal Park Werenbewiede, de gemeente, ondernemers natuurlijk die aan de Wolpromenade Kerkstraat zitten, inwoners, onze vrijwilligers. Dus er zijn heel veel partijen bij betrokken. Ja.
0: En waarom is ooit bedacht om de groene winkelstraat, om daar echt een onderwerp van te maken?
1: Ja. 4 jaar geleden is eigenlijk een vrijwilliger van ons, Hans Becker, die is aan de slag gegaan met het plan om de hele binnenstad van Steenwijk te vergroenen. En heeft daar allerlei ideeën, plannen voor op papier gezet, is gesprekken aangegaan. En toen 2 jaar later kreeg Nationaal Park die kreeg een student, en die ging onderzoek doen naar Steenwijk als groenste binnenstad van Noordwest-Europa. Dat was het onderzoek.
0: Dat was het onderzoek.
1: Precies. En die presenteerde dat de resultaten van het onderzoek in het infopunt. Daar was de gemeente ook bij aanwezig. En die waren eigenlijk ook zo enthousiast. En zo is het balletje uiteindelijk gaan rollen. En hebben we nu een Wolpromenade Kerkstraat vol geveltuintjes liggen.
0: Ja, maar die geveltuintjes, nou, dat is echt gewoon een plezier om doorheen te lopen, of niet dan?
1: Klopt, we krijgen heel veel enthousiaste reacties. Ondernemers krijgen dat ook net zo. Mensen die spontaan het infopunt binnenlopen en zeggen, oh, wat ziet het er mooi uit. Ook mensen die zeggen, oh, ik wil dit ook. Hoe kan ik dat regelen? Mm-hmm. Dus we zijn ook al ondertussen alweer opgestart met fase 2. Want het blijft hier natuurlijk niet bij.
0: Nee, want fase 2 kan ook nog zo zijn dat er... Ja, je hebt natuurlijk dol enthousiaste mensen die zichzelf melden. Maar je hebt ook mensen die nog niet mee hebben gedaan. En die je misschien ook over die streep
1: dus
0: kunt trekken.
1: Nu zien mensen daadwerkelijk hoe het eruit ziet. Mm-hmm. Dus hopelijk trekt dat inderdaad ook nog mensen over de streep. En ja, wat ik zeg, er zijn zoveel enthousiaste reacties. Dus ik hoop dat dat aanstekelijk werkt en dat we zo de hele binnenstad van Steenwijk kunnen vergroenen.
0: Ja, precies. Nationaal Park Werenbewiede, daar denk ik dan direct bij van, wat hebben die voor link met Steenwijkstad?
1: Nou ja, het gaat natuurlijk ook om dat je het stukje natuur stopt niet in het Nationale Park. Het is ook heel belangrijk om dat juist naar de stad te halen. Dat je ook daar de biodiversiteit behoudt. Die geveltuintjes, het ziet er niet alleen gezellig uit, maar het draagt ook bij aan hittestress. Dus het zorgt voor verkoeling op warme dagen. Ja, als een stad vol ligt met alleen maar steen, wordt het daar alleen maar warmer en warmer. Dus het gaat ook om dat ze buiten de grenzen van het Nationale Park, dat ze daar ook bezig zijn met de leefomgeving en klimaatadaptatie.
0: Ja, ja. Precies. Net als de mensen die er nu allemaal al fanatiek mee bezig zijn. Oh, dat is wel grappig dat zo. Nou ja, iemand heeft het bedacht en dan een student die gaat nog weer een treetje hoger, bij wijze
1: precies
0: van spreken.
1: Ja,
0: dit
1: ja
0: is dan het resultaat.
1: Ja, en uiteindelijk 4 jaar later dan ligt het er allemaal. Ja. En ik ben heel benieuwd naar het vervolg. En onze tuincoaches die zijn er trouwens ook. Dus mochten mensen ergens met een geveltuintje tegenaan lopen qua onderhoud, dan kunnen onze tuincoaches daarbij helpen. Ons zwerfveldteam die gaat ook 1 keer in de maand door de binnenstad. Dus die zal ook een extra oogje in het zeil houden wat betreft de geveltuintjes. Dus zo zorgen we er ook samen voor dat het netjes blijft.
0: Ja, want dat is nog wel een punt. Dat is heel vaak zie je bijvoorbeeld met speeltuintjes. Prachtig. En in de jaren die daarna volgen, dan wordt het enthousiasme minder. Dan ziet het er niet meer uit, bij wijze van spreken. Dat is op heel veel plekken ook echt wel gebeurd. Hoe ga je ervoor zorgen dat die tuintjes gewoon echt blijven en ook mooi blijven? Blijven leven vooral.
1: Ja, ja. Nou, ik denk ook dat dit project is zoiets wat je echt gezamenlijk hebt gedaan. Dit is niet iets wat van één kant komt. Dus de winkels, de woningen waar nu een geveltuintje voor ligt, daar hebben de mensen ook echt met volle overtuiging ja op gezegd.
0: Ja.
1: Dus die motivatie is er denk ik ook om dat netjes te houden. Nou, en dan samen met onze tuincoaches, het zwerfafvalteam, andere vrijwilligers, weet ik ook zeker dat het mooi blijft. Voor het infopunt zelf hebben we ook al langere tijd een geveltuintje. Ja. Nou, en we hebben eigenlijk ook nog nooit meegemaakt dat daar planten zijn uitgehaald of dat soort dingen. Nee.
0: Nou, dat moet wel helemaal niet hebben.
1: Nee.
0: Ik dacht dan nog meer aan van ja, dat het wel blijft. Dat je het in leven houdt. Ja.
1: Maar dat is ook iets waar we gezamenlijk ons voor inzetten.
0: Die geveltuintjes bij bewoners en ondernemers voor de deur. Zien die er allemaal een beetje hetzelfde uit? Voor mensen die dat niet gezien hebben.
1: Ja,
0: dus
1: het
0: dat
1: allemaal,
0: is ook met elkaar afgestemd.
1: Ja, ook met de stadsarchitect vanuit de gemeente. Dus dat is ook weer die mooie samenwerking met al die partijen. Dus overal liggen mooie bakken van kortenstaal. Over de beplanting is nagedacht. Dus echt over alles is nagedacht. En daarom heeft het traject ook best wel in die zin lang geduurd voordat het daadwerkelijk gerealiseerd is. Maar goed, al die kleine stapjes samen, die hebben er nu wel voor gezorgd dat we een prachtige groene winkelstraat hebben.
0: Ja. Nou, prachtig. Fase 2 is in gang gezet. Jij
1: fase
0: zei
1: 2
0: al.
1: Komt eraan, ja.
0: Wat hebben jullie gisteren gedaan bij de officiële opening?
1: Is er
0: nog een extra geveltuin geopend of weet ik veel wat?
1: Nee, dat niet zozeer. Maar we hebben alle betrokken partijen bedankt. We hebben het glas met elkaar geheven. En ook vooral de intentie uitgesproken om volop in te zetten op die fase 2... We hebben het bijvoorbeeld al gehad over, nou, kunnen we nog ergens op de Wolpromenade een regenton plaatsen, zodat je ook weer de plantjes met regenwater water kunt geven.
0: Ja.
1: Er werden tips uitgewisseld. Dus ik denk dat het gewoon een mooi feestelijk moment was. Ja,
0: ja, nou leuk.
1: Ja.
0: En het is ook leuk als je dan ziet dat je dat met z'n allen hebt gedaan. Hè?
1: Precies, ja. Ja.
0: Dat geeft wel moed om die tweede fase in te gaan.
1: Absoluut. Ja.
0: Jij zit niet in die werkgroep?
1: Nee, niet specifiek in die werkgroep.
0: Nee, precies. Nee. Maar jij houdt wel vinger aan de pols. En
1: als er
0: iets te melden is in het kader van de communicatie, dan...
1: Dan ben ik er zeker bij.
0: Precies, ben jij erbij. Ja. En dan zijn wij er ook weer bij. Dan
1: nodigen
0: we jou weer uit.
1: Ja, graag. Leuk.
0: Dank je wel. En succes met die tweede fase en met de rest van het werk wat je allemaal doet.
1: Komt helemaal goed. Bedankt.

0: te dik.
1: Oh, ja.
2: Dirk Brandt zit live in Nijenveen. Goedemorgen, Dirk.
3: Goedemorgen, Lucie. Ik kom in de kaart zitten hier eigenlijk een beetje vanmorgen. Ik zit hier bij de herenboeren vanmorgen. En bij mij aangeschoven zijn twee fanatieke mensen hier van de club. Stel je eens even voor.
4: Ja, mijn naam is Bas van Domburg.
1: Ja, ik ben Gerda Heijs.
3: Nou, en eens even kijken. We zijn hier natuurlijk omdat er enige naamsverandering aan de hand is, hè, met de club. Kan jij daar wat meer over vertellen?
4: Ja, we hebben nu een plek gekregen hier op Kolderveen. En daardoor is de naam veranderd in Op Kolderveen.
1: Op Kolderland. Ja.
3: Kijk, het is zo nieuws, ze weten zelf nog niet hoe het helemaal heet. Dus ja, dat is helemaal geweldig natuurlijk. Hè. Hey, vertel eens even, wat is hier zo bijzonder aan deze plaats?
1: Aan deze plaats, nou, op Kolderland. Ja, wij zijn al lang, heel lang bezig met het starten van het initiatief. En wij hebben 28 mei hebben wij een eerste ledenvergadering gehad om hier echt van start te gaan. We hebben een samenwerking met de eigenaar van deze kas, van deze grond. En wij gaan dit voor hopelijk lange tijd huren en ons initiatief verder uitbouwen.
3: Vertel eens wat meer over het initiatief, want dat is een beetje onduidelijk voor de luisteraar nu natuurlijk.
1: Ja. Herenboeren, dat is een coöperatie van huishoudens die eigenlijk het gemeenschappelijk doel hebben om samen duurzaam voedsel te verbouwen. En dat willen we gaan doen op deze grond. Ja, doe maar.
3: Dat willen ze gaan doen op deze grond. Mij vertelt 26 van deze boerderijen zijn er in Nederland. Klopt dat een beetje?
4: Ja, dat aantal is wat nu draait in het land. En eigenlijk zie je bij al die initiatieven dat het hartstikke goed gaat. Het levert voedsel op. Het voedsel is hier op de grond gemaakt. Het is biologisch. Dus we weten zelf waar ons voedsel vandaan komt.
3: Ja, wat is een coöperatie? Ja, hoe werkt dat nou? Stel, ik zit nu te luisteren en ik denk, ja, dat biologische eten, dat trekt mij wel aan.
1: Ja, dan kan je lid worden. En wat betekent dat allemaal in coöperatie? In ons geval is dat je je inkoopt. Je wordt eigenaar van een, ja, je wordt producent, je wordt consument. En inleg betekent ook dat je dan geld inlegt. In dit geval is dat €2000 eenmalig. En daarnaast ga je contributie betalen voor de wekelijkse oogst die je gaat ophalen. Maar, en daarin zit dan ook de kosten voor een boer die we in dienst gaan nemen. Het plantgoed, alle jaarlijkse kosten die je maakt om een bedrijf eigenlijk te draaien.
3: Ja, de naam Herenboeren begint nu al wat meer te dagen natuurlijk. Hè? Want eigenlijk doen jullie niet zoveel.
4: Nou, we gaan zeker wel wat doen. We hebben hier dus nu op Kolderveen een prachtige kas. We hebben daar ook een mooi stuk land. En onder begeleiding van een boer gaan wij dus zelf ons eten hier verbouwen.
3: En daar krijgen jullie professionele hulp bij.
1: Ja, het is een professionele boer. Dus het is ook gewoon echt een professioneel bedrijf wat we gaan opzetten. Of wat er is. En, maar die boer heeft de kennis. En wij gaan het uitvoeren. Die boer is de baas. En
3: de boer is de baas. Hey, maar jullie gaan dan allerlei dingetjes poten en zo. En dan hoef je zelf niet meer naar de grond te boeren.
1: Dat hopen we inderdaad. Dat we dat niet meer hoeven. Maar een deel van ons voedsel zal hier inderdaad verbouwd worden. Maar je komt er ook niet aan dat je toch nog zulke dingen uit de supermarkt moet halen. Dat zal blijven.
3: Ja, want je vertelde net in het voorgesprek dat je ongeveer 80 gezinnen al hebt die meedoen. En jullie willen graag groeien. Tot hoe groot willen jullie groeien?
1: Nou, om echt helemaal definitief van start te gaan, hebben we, ik denk ongeveer 100 gezinnen nodig. En, maar we willen zeker doorgroeien. Alleen ik weet zelf niet wat mogelijk is daarin, maar wel zoveel mogelijk natuurlijk.
3: Ja, een beetje wat rendabel is, hè? Hoe lang ben jij bij de club?
4: Ik ben nu anderhalf jaar bij de club. En enthousiast geraakt door een keer een informatieavond bij te wonen. Toen dacht ik, ja, dit vind ik wel heel bijzonder. Mijn eten komt dan straks van dichtbij. Ik ben er zelf bij betrokken. Ik weet dat het op biologische grond staat. En het hele jaar door groente. Omdat we nu zo'n mooie kas hier hebben staan.
3: En dat is wel bijzonder natuurlijk. Hè? Je gaat hier ook wat tropische producten nu gaan maken.
1: Ja, klopt. Komkommers, tomaten, paprika's, aubergines. Dat zou heel goed kunnen.
3: Ja, maar jij deelt ook al een poosje mee, hè? Want je zei net een beetje dat je kat duwen was, hè? Of kruiwagendrukker. Dat maar een naam heeft natuurlijk, hè? Want hoe lang ben jij al bij de club dan?
1: Ja, ruim 2 jaar ben ik bij de club. Als kartrekker begon inderdaad. Ik heb een tijdje in het voorlopig bestuur gezeten. En ik zit nu in de werkgroep communicatie en community. Dus ik hou me vooral bezig met communicatie intern, extern.
3: Ja, en lekker eten natuurlijk hier waarvan de grond komt.
1: Ja, klopt. Dat hoop ik straks heel erg. We hopen in augustus dat er eerst de oogst komt. Dus,
3: ja, en hoe voelt dat dan om zelf ook op de knietjes ertussen te zetten?
4: Nou, dat was ik al gewend, dus dat is niet zo heel gek. Hartstikke leuk. We hebben nu die prachtige mooie plek hier op Kolderveen. Je bent betrokken bij wat er in de grond gaat komen. En ja, ik zie er heel erg naar uit dat wij straks de eerste oogsten hebben. En dat we het hele jaar door kunnen produceren is natuurlijk helemaal fantastisch.
3: Ja, dat is helemaal goed, hè. Hebben jullie ook nog een keer een voorlichtingsavond in Steenwijk?
1: Die hadden we wel. We zijn nu even bezig, omdat we nu echt van start hier zijn gegaan en een eigen plek hebben. Gaan we kijken van, hey, hoe gaan we dat verder vormgeven? We hebben nu één keer in de maand een rondleiding sowieso op een zaterdag. In juli is er eentje, 11 juli, en één op 15 augustus. Dat moet ik even uit mijn hoofd doen. Als iemand dat wil weten of er toch een informatieavond is, kan die op onze website kijken.
3: Nou, dat is een mooie website. Het is altijd handig om te kijken, natuurlijk. En streven met 100 boeren. We hadden het net even over dat inschrijven. Ik vind het zelf nogal een beetje prijzig. Zijn er ook mogelijkheden voor mensen die wat minder bedeeld zijn om aan deze club mee te werken?
1: Ja, die vraag hebben we al heel vaak gekregen. Dat is ook een goede vraag. Landelijk is daar ook wel over nagedacht. En of er mogelijkheden in zijn. Eigenlijk is het zo van, wij moeten eerst nu even een goede basis neerzetten. En dan kan er gekeken worden, hey, wat is daarin mogelijk. Maar voor nu even heb ik daar ook niet een pasklaar antwoord op.
3: Nee, maar in principe is het wel de bedoeling dat er straks maatwerk geleverd gaat worden.
4: Dat zou natuurlijk wel mooi zijn als we daar op uit kunnen komen. Het is natuurlijk nu wel zo dat als ik kijk naar mijn eigen uitgaven. Ik ben zelf niet heel rijk bedeeld. Als ik zie wat ik in de supermarkt nu moet betalen voor mijn groenten, ben ik hier goedkoper uit.
3: Ja, dat is sowieso een voordeel natuurlijk. Hè. En het is waarschijnlijk ook leuk om te doen. Ik ben zelf geen tuinier, dus ik heb niet een maatstaf om het aan af te meten. Ik ga liever naar de groenteboer dan er zelf tussen zitten. Maar dat is voor iedereen wat hij wil natuurlijk. Heb je nog wat wil je nog een keer kwijt over dit?
1: Nou, het is niet alleen het duurzaam voedselverbouw. Het gaat er niet alleen om de voeding, maar het gaat ook om de community. Je doet dit samen, dus je doet het met allemaal mensen die hetzelfde willen, dezelfde ideeën hebben. En er zit ook een heel groot sociaal aspect aan. En ik denk dat dat voor de meeste mensen ook heel erg belangrijk is. Dus het gaat niet alleen om met de handen in de grond bezig te zijn, maar ook dat je dit met mensen van onderaf, zeg maar van onderop, dat je dit tot stand wil brengen.
3: Nou, dat is mooi om af te sluiten. Nee, mag ik jullie bedanken voor dit fijne gesprek?
1: Zeker, graag gedaan.
2: Dankjewel, Dirk. De eerstvolgende rondleiding daar in Nijenveen bij de Herenboeren op Kolderland is op zaterdagochtend 11 juli. Maar kijk inderdaad even mooi op de website. Staat daar alle informatie compact op. Dit was de eerste uur Kopwijzer. We zijn na 11 uur weer bij u terug met de website. Een nieuwe website voor de historische vereniging. De Vrijmarkt in Vollenhoven. Vestings.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam, totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump

0: konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag. Veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: 11:05 terug bij Kopwijzer. Tot 12:00 de volgende onderwerpen. De nieuwe website van de historische vereniging. Vrijmarkt in Vollenhoven. Open dag van de Stek. En vestingsfeesten. Het lokale nieuws gaat ook teleurstellend. Het tweede uur niet door. Door allerlei omstandigheden niks aan te doen. Volgende week beter. Laten we het daarop houden. Inmiddels aangeschoven Klaas Steffens en Richard List. Goedemorgen, heren.
1: Goedemorgen.
0: Website Historische Vereniging. Een nieuwe website. En dat betekent dus dat niet de oude wordt een beetje opgepimpt, maar gewoon echt een hele nieuwe. Ja. De oude bestond al heel lang, of niet?
1: Ja, 20 jaar al.
0: Ja, en dat was op een moment gemaakt dat er gewoon veel minder mogelijk was. Toen was iedereen er hartstikke blij mee waarschijnlijk.
1: Ja, nou, het was een beetje een statische website. Dus er werd niet zoveel mee gedaan. Was het ook minder werk, want ja, er moet wel een vrijwilliger zijn die het doet, hè?
0: Ja, ja. Ja, je kan maken wat je wil, maar het bijhouden,
1: ja,
0: hè?
1: Daar gaat het om.
0: Ja.
1: Daar gaat het om.
0: Ja.
1: Dus ik ben met nieuwe technieken begonnen en je moet het allemaal leren. Ik ben 75, dus ik heb het mezelf aangeleerd dat we toch van start konden gaan met WordPress, heet dat dan.
0: Ja.
1: Gelukkig hadden wij een Oekraïense vrijwilliger die ons daarbij geholpen heeft om
0: die er al wel wat meer van wist?
1: Meer van wist.
0: Oké, okay, ja. Ja, want het is een internationaal programma natuurlijk.
1: Ja, ja. Precies. Dus, ja. Nou ja, goed. En zo zijn we begonnen. Maar was nog steeds een beetje statisch. Want ja, we hadden ook weinig tijd. En godzijdank kwam Richard ons helpen om een dynamische website van te maken.
0: Jij bent erin doorgestudeerd, Richard.
2: Nou,
0: begrijp
2: ik. Nee, maar ik ben een enthousiast vrijwilliger, zeg maar.
0: Ja.
2: En ik deed dat stiekem al. Net wat je zegt, het is een internationale website, zeg maar. Dus ik denk dat
0: Internationaal programma, ja, sorry, wat het wat levert. Ja, ja, ja. Ja.
2: Ik denk dat 90% van de websites in heel de wereld WordPress zijn. Dus ja, dat is niet zo moeilijk. Maar ik doe het al een tijdje voor Oldevesten. Inmiddels doe ik het ook voor de Monkey Fun Run en voor basketbalvereniging Arta. Dus,
0: dus je hebt hier werk van gemaakt, daar
2: nee,
0: is een beetje.
2: Puur hobbymatig.
0: Nou.
2: Maar toen, kwam het verzoek van Klaas dan. En ik zeg, nou, dat vind ik een leuk initiatief. Ook een belangrijk initiatief, historische vereniging. En dus we hebben er wat moois van gemaakt, denk ik.
0: Ja, want de basis moet goed zijn, hè?
1: Ja.
0: Daar is, neem ik aan, niet alleen over jou, Klaas, door jou over nagedacht. Dat hebben wel meer mensen gedaan,
1: ja,
0: neem ik aan.
1: Ja, mensen, want Teun Smit was erbij en ook het bestuur heeft meegedacht.
0: Ja. Ja.
1: Maar goed, het bestuur is ook al wat ouder en die vinden we ook allemaal nieuwe techniek, zeg maar. Dus die hebben nog niet zo goed zicht op wat de mogelijkheden zijn.
0: Nee, maar het is wel dat je voor de tijd met elkaar bepaalt. Nou, dat moet er zeker op staan. Ja. Dat sowieso.
1: Ja. Ja.
0: Dat moet kunnen wisselen. Ik noem maar wat dwarsstraten.
1: Dat is ook gebeurd, ja.
0: Ja.
1: Nou, zo hebben we de aanzet gemaakt, zeg maar. En toen kwam Richard en zei, nou, het kan nog veel mooier maken. Dus,
0: nog mooier.
2: Ja, kijk, als je er dagelijks in zit, dan weet je wat de mogelijkheden zijn.
0: Ja.
2: Kijk, en dan ga je praten en dan ga je kijken van, oké, dit zouden we graag willen. Nou ja, dat kan erin. Of dit kan er nog niet in, maar misschien in de volgende fase.
0: Mm-hmm.
2: Dus daar hebben we naar gekeken. En kijk, het voordeel en nadeel van een vrijwilligersorganisatie is als er wel iemand wegvalt of op de een of andere manier.
0: Ja.
2: Dan blijft dat project weer liggen. Dan kun je niet zeggen.
0: Ja, of ziek wordt of weet ik veel.
2: Precies, precies. En dan kun je zeggen van, ja, we huren een bedrijf in. Nee. En dan ga je ermee verder. Dus het heeft ook zijn charme, zeg maar, zoals het nu gegaan is. Weet je wel?
0: Ja.
2: En ik denk dat we gewoon heel gemoedelijk, zeg maar, geen druk, weet je wel, uit eerbied en respect voor de vrijwilligers. Ja, het moet nu klaar. Dat was helemaal niet. Gewoon rustig. We gaan er wat moois van maken. Maar we vinden het wel belangrijk dat er gewoon iets goed staat. Waar mensen ook lekker kunnen grasduinen, leuke dingen kunnen zien. En,
0: ja, de informatie moet goed zijn, maar het moet er ook gelikt uitzien.
1: Ja.
0: Oftewel, een zoektocht naar prachtige foto's.
1: Nou, dat hebben we in een ander systeem zitten, zeg maar. Maar deze website die biedt gewoon de toegang tot die andere systeem waar al die foto's in zitten, waar alle artikelen in zitten enzovoort.
0: Maar als ik naar de website ga, dan zie ik toch al wel een bepaald uiterlijk.
1: Ja, zeker. Ja, en dan komt het terug in die andere website.
0: Ja.
1: Zeg maar.
0: Ja.
1: Dus,
0: ja.
2: Maar wat Klaas zegt, is een toegangspoort eigenlijk tot de drie hoofdgebieden waar die historische vereniging voor staat.
1: Ja.
2: Ik denk dat het belangrijkste is.
0: En die zijn?
2: En dat is de beeldbank waar de foto's in zitten waar jij het over hebt.
0: Ja.
2: Dat is Old Steenweek.
1: Ja.
2: Het kwartaalblad, waar we heel veel leden in hebben. En dat zijn de inmiddels 15 werkgroepen. En die doen allemaal fantastisch werk. Die hebben eigenlijk allemaal hun eigen specialiteiten. Nou, en die website die faciliteert zeg maar, al die werkgroepen, maar ook al die drie hoofdgroepen. Zeg maar.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Daarvoor kun je op die website terecht.
0: En daarnaast is er dan ook nog wel een agenda. Want ik bedoel, er wordt ook nog wel eens wat georganiseerd door de historische vereniging.
1: Ja, dat staat er ook op. Nou, dus dingen die alles wat met de historie van Steenwijk en omstreken te maken heeft, zeg maar, dat zetten we erop.
0: Ja.
1: En dus
0: ja.
1: niet alleen van onszelf, eigen activiteit, maar ook van anderen.
0: Ook van anderen, Dus dan ook.
1: Weet je gewoon, nou, als je daar naartoe gaat, nou, dan vind je het.
0: Ja, precies. Nou, hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Blij mee?
1: Ja. Ja, ik ben er wel heel blij mee. En blij dat Richard er is, want dan kan ik me met die andere werkgroep bezighouden.
0: Ja. Qua vulling. Is het natuurlijk handig dat twee mensen het kunnen, maar ik neem aan dat meer mensen het kunnen.
2: We hebben het zo gemaakt dat iedereen het eigenlijk kan doen. Die kan zijn stukje op kwijt.
1: Ja.
2: En de vulling komt. Want kijk, je kan nog zo'n mooie website hebben, maar als je geen content hebt, als er niks nieuws op komt, gaan mensen ook niet nog een keer kijken.
0: Nee. Nou ja, hooguit een keer op de beeldbank iets zoeken. Ik bedoel, dat dan wel. Ja, dat geloof ik wel.
2: Kijk, we hebben natuurlijk die werkgroepen, die zijn ook constant bezig met onderzoeken, met publicaties. En die kunnen dan hun content op die website kwijt.
0: Ja.
2: Dus vandaar dat die website gewoon altijd actueel is. En niet te vergeten, we hebben natuurlijk een fantastische Facebook-pagina. En die wordt onderhouden door een fantastische meneer.
1: Johan
2: Doeven, die daar zeer fanatiek mee is. En dat, daar hebben we 7.500, hoe heet dat, leden?
1: Volgers.
0: Dus dat, ja, ben ik er één van.
2: Echt waar?
0: Ja, zeker.
1: Nou ja, er zit heel veel materiaal erop.
0: Ja.
2: En heel veel foto's. Er
1: komen heel veel reacties op.
0: Ja,
1: dus ja.
0: En die foto's, die doen het gewoon. Die doen het gewoon.
2: Absoluut. Hij had van de week ook weer een foto erop staan van de slagerij in de Wold.
1: Ja.
0: Waar de gevel weer naar voren
1: was
0: gekomen.
1: Wat mensen zien is, er staan mensen op die foto en wij willen wat er graag weten. En wie zijn dat dan? En dan kon je die reacties die komen op Facebook, maar die moeten naar de beeldbank doen. Want zie, daar wordt het permanent bewaard.
0: Uh-huh.
1: En als je dan weer naar die foto gaat, dan staat er weer een naam bij.
0: Ja, precies. Ja.
1: Zo moet dat
0: groeien. Dat vergt best veel tijd.
1: Ja, dat kost heel veel tijd. Ja. En soms zijn het heel oude foto's en dan weten wij het echt niet. Want dan ben wij weer te jong.
0: Ja.
1: En dan moet je dus iemand treffen.
0: Moet je nagaan, dan ben je te jong.
1: Ja.
0: Dat is toch fijn? De techneut hier achter het glaswerk, die zegt ook, er staan ook een heleboel video's op die beeldbank. Ook
1: Ja, maar goed, het is ook historisch materiaal.
0: Ja, natuurlijk. Ja, hij maar lang genoeg leeft, dan wordt alles historisch materiaal.
2: Maar is het slot ook hoofdleverancier van alle filmpjes.
0: Van die filmpjes, ja.
1: Ja,
0: van
1: die filmpjes, dat klopt. Ja, zeker.
0: Is hij al online?
1: Ja, zeker. Vorige week al. Dus,
0: maar dat hebben jullie niet met een feestje gedaan?
1: Huh? Ja, de taart van de week. Hè,
0: was... Ja, precies. Ja,
2: ik heb twee dagen van tevoren niet gegeten. Want ik ging het taart eten natuurlijk.
0: Nou, hartstikke mooi toch?
1: Ja.
0: En reacties? Want ik bedoel, ik neem aan dat inmiddels nu ook de eerste reacties binnen zijn van... Nou, prachtig of misschien moet je daar nog even aan schaven.
1: Het is nog een beetje... mensen zijn wel bezig, maar ze reageert nog niet naar ons toe.
0: Dus oh, dat moet wel.
1: Dus dat moet wel eigenlijk.
2: Je ziet wel, we hebben gemiddeld zo'n... Ja, ik weet niet in bezoekersaantal, maar alleen pagina's bekeken. Er worden gewoon gemiddeld 1000 pagina's per dag bekeken.
1: Ja.
2: Dus mensen zijn daar wel lekker aan het zoeken.
0: Nou ja, dat is het. Als je daar dan één keer op komt, dan denk je... Nou, ga je zo steeds verder.
1: Ja, zo gaat het ook.
2: Daarom, dus, maar goed, daaraan kunnen we... Goed, en wij zijn altijd blij, hè? Weet je wel? Maar goed, dus daaraan kunnen we wel zien dat de mensen er gebruik van maken.
0: Ja.
2: Kijk, als mensen binnenkomen, ze kijken niks, is ook niet leuk.
0: Nee.
2: Maar aan die 1000 pagina's kunnen we zien van, hey, jongens.
0: Maar sturen ze een berichtje, mensen, zo van... mooi gedaan, mannen wil ik bijna zeggen. Maar misschien zijn er ook wel vrouwen bij betrokken.
2: Ja, zeker.
0: Hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Nou, dat betekent dat jullie een beetje rust hebben. Waarschijnlijk in de komende tijd nog wat dingen gaan fine-tunen.
1: Ja.
0: Ja, en vervolgens is het bijhouden.
2: Oh, je hebt er verstand van.
0: Ja, toch?
2: Precies dat wat je zegt gaan we doen. Ja, dat gaan we doen. Ja.
1: Nou, je kunt vrijwilliger worden.
2: Ja. Ja.
0: Houd het helemaal achterover.
1: Okay.
0: Bedankt, hè.
1: Ja.
0: Succes.
1: Ja. Jo, precies.

0: Claudia Lasker is aangeschoven, voorzitter van de VVVV.
1: Klopt.
0: De vier V's, waar staan ze ook weer voor?
1: De Vollenhoofdse Vereniging voor Volksvermaken.
0: Ja, ja. Houdt zich onder andere ook bezig met Corso, toch?
1: Met Corso, ja, ja zeker. Dat is onze hoofdmoot.
0: Ja, ik wou dat zeggen, dat is jullie hoofdactiviteit. Maar daarnaast organiseren jullie nog wel andere zaken. En daarvoor ben je nu aangeschoven.
1: Dat klopt, ja. We zijn het hele jaar door eigenlijk wel bezig met allerlei activiteiten. Heel veel voor de kinderen, maar zo nu en dan ook wat voor jong en oud. En dat staat nu inderdaad op de planning voor zaterdag over 2 weken. Of nu zaterdag over 2 weken.
0: Ja, 27 juni is dat.
1: Ja, klopt.
0: En dan tegen die tijd hebben we weer hartstikke mooi weer.
1: Ja, 24 graden staat er nu op. Nou, dat is perfect.
0: Dat houden we zo. Warmer hoeft ook niet.
1: Nee.
0: We hebben het over de vrijmarkt.
1: Klopt.
0: Wat gaat er gebeuren?
1: Nou, wij organiseren elk jaar een vrijmarkt. En dit jaar hebben wij onze krachten gebundeld samen met Stichting Jij, / Pand 17. En wij gaan nu samen de vrijmarkt organiseren. En daarmee breiden we ook eigenlijk de boel een beetje uit. We hebben de ouderwetse kleedjesmarkt. Iedereen die zijn zolder wil opruimen of kinderen die hun oude speelgoed willen verkopen, die zijn nog steeds van harte welkom. Afgelopen jaar hebben we daarvoor het eerst ook een boekenmarkt aan toegevoegd. En nu gaan we daar samen met Stichting Jij dus ook een echt een gezellig pleintje van maken met een beetje horeca erbij. En ook mogen mensen met hun eigen ambachten komen. Dus mensen die zelf spulletjes maken, mogen dat ook gaan verkopen.
0: Oh, dat is nog wel een aardige uitbreiding, toch?
1: Dat is wel een uitbreiding, ja, zeker.
0: En dan heb je het eigenlijk over de mensen van Vollenhoven.
1: Ja, mensen van Vollenhoven of uit de directe omgeving, ja.
0: Oké. Stichting Jij.
1: Ja.
0: Wat is dat?
1: Ja, Stichting Jij, dat is dat kunnen ze het zelf best uitleggen, denk ik, beter dan ik. Maar zij doen heel veel met mensen met een migratieachtergrond, of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En zij doen eigenlijk allerlei activiteiten met de mensen. En hebben ook binnen hun eigen pand 17, hè, zoals ik het net al noemde, organiseren zij van alles. Zij doen dingen met samenkoken. Ze hebben een naaiatelier, een workshop waar ze allerlei dingen maken. Dus zij maken ook heel veel producten zelf. Dus vandaar dat ook een beetje het ambachtidee.
0: Ik wou dat zeggen, zij kunnen al ambachten aanleveren.
1: Ja, zeker. En zij helpen ons ook op allerlei manieren met het Corso. Wij hebben bijvoorbeeld in de feestweek een spelletjesavond. Dus ze hebben aardig wat spelletjes voor ons gemaakt. Zij helpen ons met eigenlijk allerhande hand- en spandiensten. Waar wij eigenlijk dan de mensen niet voor hebben, helpen ze ons mee. Dus bijvoorbeeld ook bij de Dahlia, op de rotonde in Vollenhoven, het Corso kunstwerk. Daar worden elk jaar bollen geplant, of knollen moet ik zeggen, Dahlia knollen.
0: Ja.
1: En dat doen zij dan ook. En ze helpen dan mee om dat dus te planten, te schoffelen tussendoor. En ook aan het einde van het seizoen ze er weer uit te halen. En dat alles er mooi netjes bij ligt. Dus dat is ook toch meehelpen met het Corso, maar dan net even op een andere manier.
0: Ja. Ja, nou fijn toch?
1: Zeker, absoluut.
0: Omarmen die club en dat hebben jullie ook gedaan.
1: Zeker.
0: Die vrijmarkt, we gaan daar aan het eind van het gesprek ronden we daar zeker mee af om daar nog even mensen naartoe te trekken. Hoe is het met de voorbereidingen voor het Corso? Want ja, het lijkt nog ver weg, maar
1: ja, kruip
0: dicht 2 maanden.
1: Ja, klopt. Ja, nou ja, we hebben een draaiboek waar we mee werken het hele jaar door. En dat gaat zoals door te gaan. Dus iedereen doet wat hij moet doen. Dus wij hebben gaan eigenlijk gewoon volgens schema, zeg maar, richting het Corso. Dus alles lijkt gewoon goed te gaan. Mm. En we hebben 12 wagens weer dit jaar. En de nodige muziekkorpsen. Prachtige korpsen, vind ik persoonlijk. En het belooft weer een waar spektakel te worden. We hebben een poosje terug de expo gehad waar de wagenbouwers hun maquettes hebben gepresenteerd. Ja, dat was weer een grote variëteit. Zag er prachtig uit.
0: Dat
1: alle
0: er
1: ingrediënten.
0: Iets tussen dat je dacht van, tjoh, hoe verzin je
1: nou, ja, elk jaar sta ik weer met open mond te kijken van, jeetje, hoe komen ze erop? Maar mm-hmm. Ja, prachtig. Dus het is allemaal gewoon weer goed.
0: Het is allemaal door elkaar geen thema, hè?
1: Nee, geen thema. Nee. Iedereen verzint wat anders. Dat doen ze geweldig.
0: Jij zegt van, we hebben een draaiboek en bla. Maar ik kan me niet voorstellen dat je ieder jaar gewoon een / copy doet en alles weer afloopt. Er zijn vast wel dingetjes die aangepast moeten worden of anders gaan.
1: Ja, we evalueren altijd aan het eind van een Corso. En dan gaan we dus kijken van, nou, wat ging goed, wat moet beter of wat moet anders. En dat passen we dan weer aan in het draaiboek voor het jaar erop. Dus dan is het erop werk je met een aangepast draaiboek. Maar dan heb je wel het draaiboek klaar liggen, waardoor je weet van, oké, dit moet al in januari geregeld worden. Dit moet in februari geregeld worden. Dit moet in maart geregeld worden.
0: Eigenlijk ben je jaar rond er wel mee bezig.
1: Absoluut. Ja, zeker. Ja, er zijn wel weken bij waar je gewoon zeker 20 uur met Corso bezig bent. Dus dat is, het is wel een uit de hand gelopen hobby,
0: ook,
1: hoor.
0: Ook in het begin van het jaar al?
1: Begin van het jaar wel iets minder. Maar naarmate het dichterbij komt, Het kan soms flink oplopen.
0: Ja, uit de hand gelopen hobby.
1: Ja.
0: Maar er zullen meer. Nou, daar heb je als voorzitter sowieso natuurlijk last, zeker plezier van.
1: Ja.
0: Maar er zullen een heleboel mensen minstens zoveel tijd in stoppen.
1: Zeker. Ja. Het is echt iets waar de samenleving bij ons op draait. Dus
0: Kun je iets uitpikken wat dit jaar nieuw is of anders of spectaculair?
1: We hebben dit jaar Jochem van Gelderen aan ons corso kunnen verbinden. Ja. Dus dat is heel erg leuk. En die gaat ook een beetje als een razende.
0: Hoe kwam je daar nou bij?
1: Ja, contacten.
0: Het is de buurman van daar en daar de vriend en die is achterneef.
1: Nou ja, we hebben veel contacten in Tiel. En daar heeft hij het fruitcorso in het verleden georganiseerd. Of gepresenteerd, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: En zo zijn we bij hem gekomen. En hij is bij de sponsoravond geweest om een leuk praatje te houden. En het is ook echt een corso-man, dus hij weet wat het is. Hij kent die passie en het enthousiasme wat hij van nature heeft. Ja, dat past gewoon heel goed bij corso. Dus zo hebben we hem aan ons verbonden. En hij gaat
0: weet
1: een beetje,
0: te strikken.
1: Ja, weet het te strikken. En hij gaat een beetje als een razende reporter straks ook over het parcours. En mensen vragen, interviewen. Een beetje zoals het programma Praatjes maken, zoals wat hij vroeger altijd gemaakt heeft. Ook met kinderen een beetje aan de gang. En wij hopen dat dat wel weer een leuke extra dimensie geeft. Ook voor de livestream die weer uitgezonden wordt dit jaar. En verder wordt het weer een mooi corso. Ja, zeker. Ja.
0: Ben je zelf wel eens naar het corso in Tiel geweest?
1: Zeker, ja. Meerdere keren.
0: Ja, echt niet namelijk. Dus dat is echt wel iets...
1: Iets heel anders.
0: Ja.
1: En helaas hebben ze dus geen rijdend corso meer. Dat is gebeurd. Het is nou een festival. Maar het is gewoon heel mooi om te zien hoe zij met groente en fruit dus ook zo'n wagen beplakken. Dus het is een andere, andere verhouding, andere tak van sport. Maar wel indrukwekkend.
0: Helaas doen ze dat niet meer. Hè? Maar die optochten in de buurt, in Steenwerkerland, dat wordt ook steeds minder, omdat mensen allerlei eisen moeten voldoen. Het is niet meer op te brengen en de blabla. Hoe houden jullie je hart wel eens vast of dat elk jaar wel weer goed gaat komen voor het corso?
1: Ja, het is altijd wel weer spannend. We hebben wel volle medewerking van de gemeente. Want de gemeente ziet zelf ook wel in dat de evenementen heel belangrijk zijn. Dus als we ergens tegenaan lopen, kunnen wij vaak ook wel aankloppen bij onze gemeente. Maar het is inderdaad, wet en regelgeving. Het wordt allemaal steeds meer en meer en meer. En ja, dat is wel eens een uitdaging, dat klopt. Maar tot nu toe lukt het gelukkig nog steeds. En daar houden we ons maar aan vast. Maar ja... Het is wel een angst, zeker, dat het ooit een keer misgaat. En dat we daardoor misschien problemen zullen krijgen. Of iets niet kunnen organiseren. Dat zou wel heel erg vervelend zijn natuurlijk.
0: Vervelend is nog een understatement, bij wijze van spreken. Het hoort ook gewoon bij, bij de gemeente. Ja. En helemaal bij Vollenhoven natuurlijk.
1: Ja, ook. En het is ook UNESCO, hè. Dus wij hebben de gemeente, maar wij zelf ook. We hebben allemaal een plicht om zorg te dragen dat het kan blijven bestaan. Want het is belangrijk. Hè? Het geeft een stuk identiteit aan onze samenleving. En dat is gewoon, daar kun je niet zonder.
0: Nee. Laten we hopen dat nog jaren, dat wij niet mee gaan maken. Nou, laten we dat maar afspreken.
1: Precies, laten we dat afspreken.
0: Dat het niet kan. Wat sowieso ook doorgaat naast het corso eind augustus, voor die tijd spreken we elkaar vast nog wel weer, is de Vrijmarkt.
1: Ja.
0: Waar is hij? Bij Vollenhoven,
1: bij Stichting Jij, dus op het terrein. Dus dat is aan de weg van Rollenkaarten. Vlakbij de beroemde Dahlia, het kunstwerk. Mm-hmm. En op hun terrein gaat het plaatsvinden. En zij maken een mooie indeling. Zodat we een mooie afwisseling hebben. Dus van alle, wat ik al noemde. Stukje ambachten, kleedjesmarkt, boekenmarkt.
0: En die mensen die daar kleedjes boeken, weet ik veel wat, willen verkopen. Moeten ze die zich aanmelden? Ja. Of kunnen die, dat wel?
1: Ja, ze moeten zich wel even aanmelden. Ja. En dat kunnen ze doen via vrijmarkt@corsovollenhoven.nl. Dus via de e-mail. En dan krijgen zij een plekje toegewezen. En dan wordt het allemaal mooi ingedeeld. En wij staan er zelf als 4V's ook met een informatiestand. Dat mensen nog eventueel hulp kunnen krijgen bij het inschrijven voor het lidmaatschap. Of als ze losse kaarten willen kopen of tribunekaart kopen. Kunnen ze bij ons terecht. En voor informatie. Als mensen willen weten van waar staat die tribune nu? Of waar kan ik de voetenflauwers vinden? Dat soort dingen.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Opgave als je echt iets wilt verkopen is vrijmarkt@corsovollenhoven.nl. Kijken kan sowieso.
1: Ja.
0: En kopen natuurlijk ook.
1: Ja, zeker.
0: Laten we niet vergeten.
1: Ja,
0: zaterdag 27 juni van hoe laat tot hoe laat?
1: Vanaf volgens mij 8:00 tot 12:30.
0: Och, vroeg opstaan.
1: De hele ochtend. Ja.
0: Weg van Rollenkaarten, daar is het.
1: Ja.
0: Dankjewel. Succes.
1: Dank.

0: Aan tafel geschoven de dames Ria Roosendaal en Janna Knibbe. Goedemorgen. Welkom. Allebei betrokken bij iets dichter bij de microfoon, Janna. Dat is wel, wel fijner. Allebei betrokken bij de stek met dubbel K. Ja. Ja. Wat is de stek?
1: Wat is de stek?
2: Wat is de stek?
1: Goeie vraag. Ja. De stek is een winkel. Daarachter hebben we een werkplaats waar we allemaal dingen maken. En we hebben een grote tuin. En daar doen we ook van allerlei werkzaamheden. Ook voor de winkel, maar ook gewoon om lekker buiten bezig te zijn.
0: Het zit aan de Gasthuisstraat?
1: Ja.
0: Ja, maar je moet altijd nadenken. Gasthuislaan of Gasthuisstraat?
1: Ja,
0: en aan de Gasthuisstraat.
1: Ja.
0: Werkplaats, wat wordt daar gedaan dan? Ja, dan kunnen we allemaal gaan bekijken op die open dag natuurlijk.
1: Ja,
0: begrijp
1: precies.
0: Ik.
1: Maar goed. Dat is het idee, ja.
2: Nou, we maken allerlei dingen. We zijn aan het met kaarden bezig. En we zijn met natfilter bezig. Met gewoon filter. Maken we schilderijtjes of van die bakjes filter. En dan doe je, dan heb je zo'n lap en dan doe je dan om een bolletje of zo'n bol. En dan wordt het een mandje. Nou, dan kan je mooi leuk verkopen. En dan kan je allemaal dingetjes in doen.
0: En het allemaal handenarbeid,
1: We maken heel
0: werkzaamheden.
1: Ja,
0: precies. Ja. En wie is we? Wie zijn daar aan het werk? Nou ja, jij dus, begrijp ik, Janna.
2: Ja,
0: onder andere.
2: Ja. Nou, Samuel, als mag ik namen noemen eigenlijk.
0: Maar zijn dat zijn gewoon mensen die het leuk vinden om daar...
2: Leuk vinden, ja.
1: Nou, kijk, tijdens de winkelopeningstijden... dan bied ik ook dagbesteding. Dus ik ben gestart ermee. En er zijn een aantal mensen die komen voor een goede daginvulling.
0: Ja.
1: Daarnaast zijn er ook vrijwilligers die ook van alles doen en ook maken. En er zijn ook wel andere inloopochtenden waar ook nog weer van alles gebeurt. Dus het is eigenlijk een beetje een activiteitencentrum. Mm-hmm. Met verschillende deelnemers en verschillende mensen die
0: elke
1: betrokken
0: dag,
1: zijn.
0: Of dagdelen komen er andere mensen die daar...
1: Ja, dat wisselt per dag wie er dan is.
0: Uh-huh.
1: En alleen de mensen van dagbesteding komen wel op vaste tijden. En verder zijn er vrijwilligers die... Nou ja, de ene keer kunnen ze wel, de andere keer niet. Maar dat is wat meer los afgesproken.
0: Maar hoeveel mensen zijn daar wel niet aan de slag dan? Zo door de week heen? Heel veel dus, neem ik aan.
1: Nou, op zich... we houden van kleine groepen.
0: Okay.
1: Ik wil niet dat het een hele grote groep wordt. Uh-huh. Het is maximaal 4 mensen. Ja. Dat is per dagdeel.
0: Ja, precies.
1: Dat vinden we prettig.
0: Ja. Ja. En jij begeleidt dat dan onder andere?
1: Ja.
0: Want jij hebt dit opgestart.
1: Ja.
0: Als privépersoon?
1: Ja. Het is gewoon een zelfstandig bedrijfje.
0: Ja, precies. Maar jouw hart ligt daar, neem ik aan. Anders ga je zo'n bedrijf niet opstarten, toch?
1: Nee, ja, klopt. Ik heb in het verleden zorgboerderij gehad met ook veel mensen begeleid.
0: Uh-huh.
1: En toen zijn we verhuisd naar Steenwijk. En toen was ik nog heel graag zelf ook wat meer met creativiteit bezig. En ook in de zorg toch nog wat daarin ook betekenen. Dus die combinatie is dat nu geworden.
0: Ja. Ja. En zijn het overwegend mensen die nog thuis wonen en dagbesteding hebben? Of die ook al begeleid wonen?
2: Oh ja. Ja, allebei.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja,
2: het is wel heel erg leuk om daar bezig te zijn, hoor.
0: Ja. Nou goed, ik kan me ook nog zo voorstellen dat wel... Jij hebt dan een groepje van 4-5 mensen. Is ook leuk als je dan een beetje met elkaar op kan schieten.
1: Precies.
0: Toch?
1: Ja.
2: Dat is heel belangrijk.
0: Ja, want anders wordt het niet gezelliger, Rob.
2: Nee.
0: Dus hoe krijg je dat voor elkaar?
1: Ja, dat groeit. We beginnen met een paar mensen. En dan is er iemand die wil ook graag meedoen. Nou, die heeft dan altijd ook een dag dat hij zelf proef kan draaien. Om even te kijken, hoe loopt dat dan? Wat vinden wij? Wat vindt die andere persoon ervan? En zo kom je tot iets. Dus en dan kan je nog kijken van nou, wie past dan het beste in op welk dagdeel. Dus daar kun je natuurlijk allemaal keuzes in maken.
0: Ja. Sinds wanneer zit het aan de Gasthuisstraat?
1: 2 jaar geleden zijn we begonnen met de winkel openen en dagbesteding opstarten.
0: Mm-hmm. Ja. En wanneer is de winkel open? Want dan zullen...
2: Het is belangrijk.
0: Ja, toch? Ja.
2: Dinsdagochtends.
0: Ja.
2: Nee, dinsdagochtends en dinsdagsmiddags tot 4 uur, toch?
1: Ja.
0: Dus alleen op de dinsdag?
2: Nee.
0: Oh, denk al. Nee.
2: En dan donderdags hetzelfde.
0: Ja.
2: En dan zaterdags tot 2 uur. Maar we zijn wel iets van plan. Of wil je dat al vertellen of nog niet?
1: Het is langer al. Het is nu al tot 3 uur.
2: Tot 3 uur. Het is al langer. Ja.
0: Op de zaterdag.
1: Ja.
2: Maar ik ben er alleen 's ochtends. Maar het is
0: dus... Oh, jij denkt dan, ik ga weg en dan gaat de boel ook dicht. Maar zo gek is het niet, hoor ik al. Nee, maar je wilt nog uitbreiden. Die tijden.
1: Ja hoor, die tijd. Want zaterdags is natuurlijk de leukste dag in het centrum.
0: Dan, komen de, dan heb je het meeste bezoek.
1: Ja, precies. Aan.
0: Ja. Ja, precies. Ja. Maar iedereen die er nog niet van gehoord heeft en nieuwsgierig is... Ja. Of die er per toeval langs gaat lopen... die is dus van harte welkom op de open dag.
1: Zeker.
0: En die is wanneer?
1: Volgende week zaterdag, 20 juni.
2: Dat is wel snel, hè?
0: Ja, dat is zeker snel. Maar dat dan blijkt. Kijk, als je dit nu zo zegt en je zegt over een week, nou, dan onthoudt iedereen het ook. Ja. Je kan wel gaan zeggen, het is over een maand, maar is iedereen te lang weer vergeten. Ja. Ja. Zaterdag 20 juni. Waar komt de naam vandaan? De Stek?
1: De Stek? De Stek is omdat we zelf erg van groen houden. Dus we stekken ook planten. Dat is één ding. De Stek zien wij ook een beetje als een prettige plek om te zijn.
2: Ja, stekkie, je bent op je stekkie.
1: Ja,
0: ik ben op je stekkie. Ja, kan alle kanten op.
1: Ja.
0: Nieuwsgierig geworden wat daar allemaal gebeurt, wat er te doen is. En neem vooral ook op andere dagen een kijkje in de winkel om te zien wat er zo al gemaakt wordt. Gasthuisstraat nummer
1: 17.
0: 17. Ja. Nou, als je door de Gasthuisstraat loopt,
2: dan zie je het wel. Er hangen ook vlaggen.
0: Ja.
2: Twee grote vlaggen. Ja. Dus dan kan je van ver al die vlaggen zien wapperen.
0: Ja, gaat helemaal goed komen. Ja. Nou, ik wens jullie veel bezoekers toe en veel succes. Met,
1: dankjewel.
0: Met het bedrijf eigenlijk, toch? Ja. Oké. Dankjewel.
3: De klassiekers van toen, nu op je radio. Je hoort alles op RTV Slos.

0: Het is bijna zomer, dus alle activiteiten die worden weer opgestart om ons allemaal te vermaken. Alle inwoners van Steenwijkland zelf, maar ook alle toeristen natuurlijk. En een van de activiteiten in Steenwijk, dat zijn de vestingfeesten. En daarvoor is aangeschoven Arnold Struik. Goedemorgen, Arnold.
1: Goedemorgen.
0: Vroege vakantie voor Noord. Betekent dat ook dat we eerder starten met de vestingfeesten?
1: Ja, we starten eerder en met één minder als vorig jaar.
0: Oh ja? Dus, want?
1: Ja, omdat er dus de vakanties een beetje in elkaar gezet zijn. Dat we dus een beetje spaak lopen met de bouwvak en dergelijke. Dus zodoende.
0: Uh-huh.
1: Maar we beginnen dus heel vroeg al. Ja.
0: En de eerste is op?
1: Nou ja, het ontzetfeest. Daar beginnen we altijd mee.
0: Mm-hmm.
1: En dat doet het historische gebeuren doet het allemaal. Met, kanonnen en scutterieën en dergelijke.
0: Mm-hmm.
1: En die doen het al voor het vierde jaar volgens mij, nu. En dat is gewoon de opening van ons seizoen.
0: Ja, precies. En welke datum is dat dan?
1: 11 juli, op zaterdag. Dat is gewoon de hele dag. En dan ja, dus van alles. Zelfs nog een roofvogelshow 's middags op de markt. En er wordt van alles georganiseerd. Roel Holkamp, die is de leidende figuur daarin. Die het allemaal in goede banen probeert te leiden. En daar hebben we volste vertrouwen in. En 11 juli dan hopen wij om een heel spektakel.
0: Ja, zeker. Mooie start op de zaterdag. De vestingfeesten zijn verder op de woensdag.
1: Ja.
0: Op die zaterdag heb je dan ook geen braderie, of wel?
1: Nee, maar hun hebben zelf een soort braderie, zeg maar, met allemaal tentjes en dergelijke. Dus wat dat betreft is het centrum goed bezet.
0: Ja,
1: dat ziet er wel gezellig uit.
0: Ze slaan hun kampementen op, zeg maar.
1: Ja,
0: dat is altijd een mooi gezicht.
1: Ja, mooi, hè? Het is op de wallen en er worden met kanonnen geschoten, echt. Dus er moet vergunning voor aangevraagd worden, dus dat mag je zomaar niet doen.
0: Oh nee, dus, zelfs niet met losse vlotte gebeuren.
1: Het moet echt vervoerd worden. Het is echt wel een heel helskawei, schijnbaar, voor Roel Holkamp. Om allemaal in goede banen te leiden.
0: Misschien
1: dus wel advies om hem een keer uit te nodigen.
0: Ja.
1: Dat hij die dag een keer helemaal uitleggen wat er allemaal gebeurt.
0: Ja, precies. Dus, hoe druk je daar dan wel niet mee kan zijn voor zo'n kort moment dan.
1: Hij is daar best wel druk mee.
0: Ja.
1: Ik heb regelmatig aan de telefoon voor de vergunning. Dus dan met z'n tweeën komen we er toch wel uit om het in goede banen te leiden.
0: En dat is de vergunning is binnen in ieder geval.
1: Ja,
0: ja mooi.
1: Ja, gelukkig wel. En s'avonds is dan in park Bogie in de Longhorn.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Die festiviteiten zijn er natuurlijk ook weer. Al die mooie concerten buiten in het park.
1: Ja.
0: Begint het dan meteen die woensdag erop alweer?
1: Ja, dan hebben we de Ibiza. Ibiza is ook een jaarlijks terugkerend evenement. Vooral ook omdat het in toch wel een beetje een zomerse sfeer is. En het is een beetje een hippiemarkt. En dit jaar gaat iets uit. Nou, uitzetten met muziek erbij en meer voet erbij, een terrasje erbij. Dus dat op de markt zelf ook meer gezelligheid zich te tonen strijdt. Dus wat dat betreft hebben we daar ook wel iets meer gedaan om het toch gezelliger te krijgen.
0: En mooi weer aangevraagd, hè?
1: Ja, een Spaans zonnetje zou mooi zijn.
0: Ja, wat anders dan doet het zijn naam geen eer aan.
1: Nee, en die vrouw die het organiseert, die doet volgens mij al voor 16 jaar. Die heeft nog nooit geen geluk gehad. Altijd slecht weer, of te warm.
0: Oh, ja.
1: Of te koud, of regen. We hebben een paar keer TV Oost, die de zomer in de kop hebben ook willen. Of zomer in Oost-Nederland. Of visite gehad. En dan maken ze een reportage. En het is alleen maar of regen, of er is geen mensen vanwege de warmte.
0: Oh, vreselijk.
1: Ja, vreselijk voor die vrouw.
0: Oh, ja.
1: We hopen dit jaar een keer dat ze een keer geluk heeft.
0: Op normaal weer.
1: Ja,
0: ja,
1: ja, maar dan kun je ook niet, dat is toch niet maatgevend of het een goed thema is. Kijk, als het gewoon normale weer is en het is lekker druk, dan weet je gewoon, het slaat aan. Maar in dit geval heeft ze gewoon geen eerlijke kans gehad. Dus dat gaan we nog een keer weer proberen.
0: Precies, op woensdag 15 juli is dat.
1: Ja, 15 juli, ja. En dan is er s'avonds in het park ook weer muziek. Met Sief van de Ploeg. En van de Kast van Vroegen.
0: Ja.
1: En die spelen allemaal nummers van Simon & Garfunkel.
0: Oh ja, dat is dus, ook zo. Ja.
1: Dus kijk, dat is wel prettig. En dan hebben we op de terrassen gewoon een beetje achtergrondmuziek. S'avonds gewoon op de markt voor de gezelligheid.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar zijn we na de corona mee begonnen. Niet meer die grote activiteiten, want er is gewoon geen haalbare kaart meer vanwege de onkosten. Dus toch kleinschalig en het grootschalige gebeurt er in het park.
0: Ja, maar dat is dan ook eigenlijk wel prima. Er gebeurt wel iets.
1: Ja, daar gaat het om.
0: Ja.
1: Daar gaat het om. Ja.
0: En vanaf die 15e is natuurlijk ook de markt.
1: Ja, ook de braderie.
0: Ja,
1: braderie is elke week.
0: Ja.
1: Hetzelfde geldt voor de rommelmarkt, voor de kinderen. De kleedjes liggen er, want ik ben er 's morgens al vrij vroeg bij. Mm. Om 6:30 liggen de eerste kleedjes er al. Officieel hebben we dan altijd staan van de rommel, maar het begint om 8:00. En het duurt tot 1:30, 1:30, 2:00 en dan is het klaar. En ik merk wel dat het nog steeds meer in trek is nog weer als jaren ervoor.
0: Ja, hè?
1: Ja, ja. Op mijn Koningsdag was het ook heel druk. En mensen hebben toch wel veel rotzooi nog in huis, waar dan de man gebracht moet worden. Dus,
0: ja.
1: Nee, het schijnt toch een bepaalde gezelligheid met zich mee te brengen. Ook voor de mensen die er staan. Ja, en het is wel leuk even lang te strooien om te kijken of er wat bij zit.
0: Ja, precies. Nou ja, zolang het prachtig loopt, gewoon mee doorgaan.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja. Ja, dat gaan we zeker doen. Ja, nee, dat is wel leuk. Ik wil nog wel even attenderen op, hebben we het misschien nog niet over gehad, dat vanaf vandaag de markt ook, dat is voor ons toch wel een belangrijk punt geweest van de evenementencommissie, dat de markt weer een uitstraling heeft, dat er weer een groenteboer staat.
0: Oh, daar wordt veel op afgekomen.
1: Ja, ja, het was ook al heel druk vanmorgen.
0: Ja, dat zal best, ja. Oh, geweldig.
1: Er is iemand uit Appelscha, we hebben heel lang moeten zoeken. Maar die is bereid gevonden om deze kant op te komen. Dus, en die staat er wekelijks weer, dus dat is wel prettig.
0: Ja, zeker.
1: En even aan te merken, voordat we verder gaan met de andere datums, dat we Lisanne van Sorel Bloemen toegevoegd hebben aan onze evenementencommissie.
0: Oh.
1: Dus fris bloed erbij.
0: Ja.
1: En zij verzorgt dan vooral voor de winkeliers allerlei activiteiten van ons uit, van de evenementencommissie. Zoals Moederdag en Valentijnsdag, Vaderdag volgende week. Ze heeft heel veel prijzen te winnen, heeft ze leuke acties. Die hadden we echt nodig, iemand die voor de winkeliers opkomt. En die dus allerlei leuke dingen voor de winkeliers organiseert.
0: Ja, want met hoeveel mensen zitten jullie in de club?
1: We zitten nu nog met z'n vijven in de club.
0: Oh ja.
1: Dus vier, vijf. Ja. Dus elf een klein koppeltje.
0: Ja, ik wou net zeggen, dat is wel... minder kan niet.
1: Nee. Okay, en de winkeliers, dat is ook voor ons het belangrijkste. Daar zijn de vestingfeesten ook voor. Met die braderie en daar doen we het eigenlijk voor.
0: Mm-hmm.
1: En het is niet alleen een horeca-kwestie. Het is ook puur voor de winkeliers. Dat is wel belangrijk.
0: Ja, dat de mensen daardoor naar zijn werk gaan komen.
1: Dat zij er nou bij in zit, Lisanne van Sorel. Mm. Daar zijn we heel blij mee. Dus, en we merken nu al dat zij heel veel dingen toch oppikt waar wij niet aan gedacht hebben. Dus dat is heel goed voor de winkeliers.
0: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Nou, dan hebben we de week daarna hebben we dus onze paradepaadje, de Passamalam.
0: Ah ja. Ja, dat loopt altijd, hè?
1: Ja.
0: Dat loopt altijd.
1: En dat doen we bewust altijd in die week, omdat daar ook de koopzondag in valt.
0: Oh ja.
1: Dus dan zijn we daarmee gered. Ja. Dan is het altijd al druk. En hebben de winkeliers er ook wel aan. En dat is nu dus ook weer de laatste week van juli. Van 22 juli tot 26 juli, tot de zondag.
0: Ja, precies. Want dat is niet alleen maar die woensdag.
1: Nee.
0: Dat,
1: nee.
0: Nee. Ah, nee. Fantastisch.
1: En hebben we dan de woensdagavond. We hebben wel vaker op woensdagavond wat extra's gedaan. Maar nu hebben we travassie.
0: Oh ja.
1: Van de
0: kleine wasjes.
1: Kleine wasjes, grote wasjes.
0: Ja, dat kent iedereen, hè?
1: Ja.
0: Oh, leuk. Ja. Die komt dus op de markt.
1: Een onderdeel van de
0: Passamala. Ja,
1: past
0: precies.
1: Heel goed bij, dus,
0: precies.
1: Bewust, dat wordt dus ook door ons aangeboden door de evenementencommissie.
0: Mooi.
1: Bij de Passamala.
0: Ja.
1: Ja. Nou, en dan hebben we s'avonds dus tijdens boontjes
0: in
1: het park staan.
0: Mm-hmm.
1: En dat moet ook wel even vermeld worden. Dan heeft Chris, die is onderdeel van onze evenementen, bij de Biep heeft hij dan helemaal Holland staan. En daarom, die avond is toch wel voor elk wat wils.
0: Ja, precies. Een avond dat er overal wat...
1: Ja, en helemaal Hollands, dat mag wel even aangetipt worden. Dan is ook onderdeel van Justin de Wild, die nou de nummer 1 in het heeft met Serio.
0: Mm-hmm.
1: Die zit daar ook bij. Dus dat is bij de Biep op zijn terrein.
0: Woensdag 22 juli is dat.
1: Ja. Nou, de 29 juli, dat is voor ons altijd een hele moeilijke dag, omdat dan Woodstock ook begint. Dan hebben we toch altijd al...
0: Nou, het begint nog niet echt, maar je kan het zooi ophalen, zeg maar.
1: Wij zeggen altijd de woensdag voor Woodstock, dan sparen de mensen. En woensdag na Woodstock, dan is de optocht van de lege portemonnees.
0: Ja.
1: Maar hebben we gewoon een braderie en hebben we op de markt het buitenzinnige Steenwijk. Dus met allerlei... Ja, gewoon ambachten en streekproducten en dergelijke.
0: Ja.
1: Dus staat de markt wel weer vol. Is ook gewoon braderie, kinderrommelmarkt, alles gewoon hetzelfde. Maar dan hebben we s'avonds in een park de Dutch Queen Band. Dus een goede coverband die Queen naspeelt.
0: Oh, Queen. Ja. En dan zitten we in augustus.
1: Ja, dan hebben we voor de kinderen weer wat bedacht. Dat doen we al jaren, omdat ze daar ook meer mee kunnen doen. Ze kunnen eventueel opgeleid worden tot jongleur in ons circusfestival.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, ook altijd allerlei voorstellingen en dergelijke. Dus nee, dat circusfestival dat wordt ook heel goed opvangen door de jeugd en door de ouders.
0: Ze kunnen de hele dag een beetje oefenen en dan volgt er een optreden.
1: Ja, er is gewoon van alles gewoon te doen.
0: Ja, leuk.
1: En dan is 's avonds op 5 augustus, op die woensdag, de drieërs in het park. Hm.
0: En dan nog één dag, denk ik, of niet?
1: Nou, we hebben nog twee.
0: Oh, nog twee zelfs. Oh, 12, je zei één kort.
1: 12 augustus hebben we Fun for Kids.
0: Aha.
1: Dan is, staat alles weer vol met luchtkussens en dergelijke. Dus ook altijd een hele goede dag voor de jeugd.
0: Uh-huh.
1: Laten we de fontein ook altijd aan. Voor mocht het mooi weer zijn, dan kunnen we daar ook in spelen. Nee, dat is ook altijd een hele goede dag. En die blijft ook elk jaar terugkomen, want kinderen is voor ons toch heel belangrijk. En dan speelt s'avonds de Radiators in het park.
0: Ja.
1: En een nieuw evenement komt er nu aan. Dat is de dag voor de Nacht van Steenwijk.
0: Uh-huh.
1: Dat brommerski. En er kunnen 150 brommers kunnen we kwijt op de markt. En van krijtlust tot vespa's en zundaps en wat het ook.
0: We gaan echt de brommers kieken.
1: Dat is echt brommers kieken. En men kan zich gewoon aanmelden bij Stichting Vestingstart. Dat staat ook op de site, kun je aanmelden.
0: Uh-huh.
1: En er is ook kostenvergoeding. Men krijgt dus 15 gulden of 15 euro.
0: Ja,
1: voor
0: de grondtijd. Doe maar.
1: Maar voor de onkosten en een lunchpakketje. Dus het wordt wel zo opvangen dat ze wel een kleine vergoeding krijgen.
0: Ja, precies. Dus, en waar gok je op? Hoeveel?
1: Wij hebben een plek voor 150 brommers.
0: Zo. Dus,
1: En dat loopt al mooi door. Dus,
0: ik wou zeggen, het is vaak van als ze dan, die lui die zitten ook allemaal in clubjes in de blaan. Dat neemt elkaar allemaal mee. Ja, dat gaat vast goed komen.
1: Ja. Nee, maar dat is wel leuk dat het toch wel erbij komt. Dat nieuwe evenement. Ja. Kijk hoe dat gaat.
0: Precies. Leuk.
1: Twee weken geleden hadden we de Alltimer toertocht. Of Alltimer bij de Koopzondag. En dat was ook heel goed. Het zat ook vol. En we willen toch een klein beetje dus van alles een beetje doen. Dus,
0: we moeten afronden, ja. Arnold. Ik heb nog één berichtje. Het eerste keer is zaterdag 11 juli. Dat is de opstarter met de historische verenigingen. Alles wat erbij komt kijken. En de eerste echte vestingstad is de Ibiza-dag op woensdag 15 juli.
1: Heel kort nog even. Nacht van Steenwijk, Jannes.
0: Oh, hartstikke goed. Dat is die dag daarna. Ja. Ja. We gaan naar naar Centraal Lokaal. Morgen in het programma daar is 15 juni de dag van de oudermishandeling. Ook zorgorganisatie Aliale staat stil bij die dag. En op 17 juni organiseren zij een dag voor zorgprofessionals. Angela Faro, Spin van Aliade, is de gast in de studio. Tjebbe Boers, maar die heeft een nieuwe single uit. Die komt ook langs. De nieuwe single heet Make It Stop. En dan hebben we nog Stichting de Grote Veenpolder. Die is in overleg met de gemeente over de toekomst van het dorpshuis, het polderhuis en sporthal De Schakel. Tamara Petter, voorzitter van de stichting, die praat ze bij. Dat allemaal morgen in Centraal Lokaal. En dan gaan we het programma afronden.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. En een rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen omgekomen. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. NS zet daarom bussen in. De Amerikaanse regering heeft AI-bedrijf Anthropic opgedragen 2 krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker

0: administratie en belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
1: De muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

Jij gaf te min om wat ik zei. Het ging om jou alleen en niet om allebei. Ik had geen keus dan vrij te zijn. Wilde ontsnappen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedierstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in wijk Bedierstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het dan droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en

0: door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
1: Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos 104.5.

0: Goedemorgen, het is zaterdag 13 juni van het jaar 2026. Het is 5 over 10. Van harte welkom bij Kopwijzer. Wij zijn bij u tot 12 uur. Ik geef het onderwerp tot 11 uur. We gaan praten over de herenboeren op Kolderland. Dirk Brands komt daar live vanaf vandaan en gaat in gesprek met Gerda Heijs. Grietje Bakker. En misschien neemt ze nog wat mensen mee die komen praten over de, over de eerste groene winkelstraat in Steenwijk. Tussendoor het lokale nieuws. Maar wij starten met Ronnie Lasche, is al aangeschoven. Goedemorgen, Ronnie.
1: Goedemorgen.
0: Van de CPB. En we gaan het natuurlijk hebben over de nieuwe coalitie en het nieuwe coalitieakkoord. Dat in het eerste uur van Kopwijzer. Fijn dat je tijd vrij kon maken, Ronnie. Drukke tijden. Alleen maar overleggen, kan ik me zo voorstellen, de laatste weken.
1: Nou, het is, nou goed, we doen het natuurlijk allemaal zelf. En er hoeft ook geen beklag mee of zo. Maar ik zat laatst alleen maar aan het nadenken. Ik denk van ja, het is eigenlijk vanaf begin maart. Is het wel hurry up? Ja,
0: ja precies. Vanaf begin maart. Ja. Dus dan heb je maart, april, mei en we zijn nu half juni. Dus bijna toen we aan vakantie, zeg maar.
1: Nou ja, het gaat zo door. Maar in ieder geval, je hebt dan die verkiezingen. De eerste campagne, de verkiezingen. Een uitslag ligt het dan. En dan begint de hele formatie gebeuren. En wat voor kant gaat het dan op?
0: Ja, zo begin maart. Laten we even teruggaan naar begin maart. Toen ooit bedacht dat het zou lopen zoals het nu gelopen is?
1: Dat is een goede vraag. Dat vind ik echt wel een goede vraag. We hadden natuurlijk best wel een we waren met hele goede moed begonnen aan de verkiezingen.
0: Ja.
1: En we wisten ook van tevoren dat het niet makkelijk zou worden. Bij de kiezers waar wij zeg maar in zitten in die groep. En dat kwam natuurlijk ook door de komst van Forum voor Democratie, zeg maar, dan. Dus, en dat wisten heel veel partijen, die wisten dat wel. En wij ook, maar hoe groot werd die invloed? Ja, dat weet je niet, er komen twee zetels bij. Nou, we hebben gewoon een goede campagne gedraaid met elkaar, gewoon hartstikke goed. Helemaal niks mis mee. Ook in een goede sfeer. Ja, en dan krijgen die uitslag dan. En was hij verrassend? Ook weer niet helemaal. Nee. Maar goed, wij gingen toen van 5 naar 4. Dus dat wil je niet. Je wilt gewoon minimaal stabiel blijven. Nou, dat lukte niet. Nou ja, goed. En wat krijg je dan? En op dat moment ligt er een uitslag. Dan zie je al meteen op de avond zelf al allerlei mogelijkheden. En ook onmogelijkheden. Nou ja, en toen een week na de verkiezingen, toen was er dus de splitsing bij Forum. Ja, en dan liggen de kaarten automatisch weer anders dan. Maar goed, het is dan ook niet aan ons. Niet, want wij gaan net als ieder andere partij die gesprekken in. Je mag wel weten, ik heb toen wel tegen mezelf gezegd. Echt van, het moet nu wel gebeuren. Als het nou niet gebeurt, dan daar was ik wel gaan twijfelen. Dat meen ik serieus. Mm-hmm. Van, ik loop al best wel een poosje mee. En vorige keer is nog maar 4 jaar geleden. En dat moeten we ook loslaten. Maar dat is best wel heel erg stevig geweest. Wat er toen is gebeurd.
0: Kwam ook nog vaak terug.
1: Van 3 naar 5 zetels en dan helemaal niet meedoen. En ook eigenlijk zonder een duidelijke argumentatie naar buiten toe. Dat hadden onze kiezers ook verdiend. Dus toen is er heel veel over me heen gekomen. Toen ook van onze eigen achterban. En dan, er ligt dan nu deze uitslag er. Ja, en dan moeten we gaan kijken van, wat kun je hier dan mee? En goed, ik heb met Kees Bijl ook een aantal keer een gesprek gehad. Net als ieder ander, niks meer, ook niks minder.
0: Formateur.
1: Ik heb toen ook wel gezegd van, volgens mij moeten we er gewoon bij zitten. Nu ook op basis van de laatste 4 jaar. Hoe wij erin zaten na een hele moeilijke start. Hoe diep wij weggekomen zijn na een hele zware teleurstelling. Hoe je dan het pakt met elkaar. Hoe je dan dingen voor elkaar krijgt. Dat hij dat toch probeert constructief te zijn. En als tweede partij in Steenwijkerland. En daar heb ik ook gewoon gezegd van, wij moeten er nou gewoon bij. Maar ik wist ook, dat zeggen zij en anderen natuurlijk net zo hard. Ja. Dus het blijft afwachten. Ja. Ja. En als het dan lukt, dan ben je wel blij. Dan. En, maar dan krijg je de volgende fase.
0: Ja, dan krijg je de volgende fase. Ja. Nou ja, gefeliciteerd voor het daarbij zijn.
1: Ja,
0: dan krijg je inderdaad de volgende fase. Kan ik nog vragen, van heb je die nacht dan... op het moment dat bleek dat jullie erbij zaten... heb je dan heel goed geslapen? Of begint dan het volgende malen nou weer?
1: Nee, het volgende begint meteen.
0: Ja.
1: Het volgende begint meteen. En dan ga je ook weer denken van... goh, wat willen we nu eigenlijk? Wat zijn onze speerpunten? Hoe vliegen we het aan?
0: Ja, want het uitwerken daarvan, daar komt het dan op neer natuurlijk.
1: Nou ja, precies. Maar je zit dan, wij waren dan, er waren drie gevestigde partijen en wij kwamen daarbij.
0: Ja.
1: En dus dan ga je ook een beetje tactiek bepalen. Van nou, wat is de juiste opstelling en zo. Maar goed, van mezelf ben ik denk ik meer een bestuurder dan een oppositieleider. En dus ik zit eigenlijk wat dat betreft wel goed op mijn plek. Dat oppositieverhaal. Ik wil het ook niet tot dagtaak verheven of zo niet. Maar ja, dat is toch wat een andere rol.
0: Uh-huh.
1: En dit past ons als partij denk ik ook heel goed op dit moment.
0: Toen kwam daar natuurlijk de wethouderskandidaat nog om de hoek kijken. Maar ik bedoel, dat was ook nog wel een ding. Want je kan ook denken, Ronnie Lasche,
1: klopt,
0: man op de eerste plek, gaan.
1: Nou, je stelt goede vragen. Er is gewoon heel veel gebeurd in dat traject. En er was ook een bepaalde... Lag hier en daar best wel, dat voelde ik ook wel een bepaalde... Ja, moet ik dat zeggen? Er waren best wel mensen die zeiden van... Ronnie, joh, je moet het nou gaan doen. Dan ook vanuit onze achterban. Maar goed, je gaat dan ook nadenken dan. We hadden vier kandidaten zo aan. Hè, zo gingen we richting die formatie. Ik heb toen goed nagedacht. En mezelf een aantal vragen gesteld. Van ben ik daar aan toe? Word ik gelukkig op het gemeentehuis? Is dit het juiste moment? Worden mensen gelukkig met mij? Dat is ongeveer weer zoiets dan.
0: Ja, maar het allerbelangrijkste is wel... word je er zelf gelukkig van?
1: Ja, precies. Je wilt
0: dat is toch het belangrijkste?
1: Hebben. Ik heb gewoon een prachtige baan. Zit heel veel uitdaging in. Heb ik ook mijn ja-woord gegeven daar.
0: Ja.
1: En hebben ze mij ook het vertrouwen gegeven. Maar ik heb ook ontzettend, daar heb ik heel veel kansen gekregen daar. En die verantwoording, die draag ik ook. Ja, toen kwam dit zo. En we hebben wel intern stevig overleg gehad van jongens, we maken nou een goede kans. We moeten nou de goede dingen doen. Maar goed, dat heeft ook nog wel het een en ander aan overleg intern.
0: Ja, logisch. Ik bedoel, je hebt ook Wim Brust, die is al eerder wethouder geweest.
1: Ja.
0: Daarvan waren een aantal mensen van de partijen... waar jullie samen coalitie mee vormen. Die hadden zoiets van, nou, nog niet nog maar een keertje, meneer wethouder Brust. Misschien is het dan toch slimmer van de CPB om iemand anders voor te gaan dragen.
1: Nou ja... Goed, dat wordt allemaal niet zo uitgesproken.
0: Nee,
1: zo gaat
0: maar achter de schermen.
1: Zo. Ja, ik kan er verder ook niet zo heel veel over zeggen. En dat wil ik ook niet. Alleen, wij zaten er toen gewoon goed bij op dit moment. En dan moet je de juiste dingen doen. En het is gewoon ook een team wat aan de slag moet. En je bent met z'n vieren. En ik heb in dat hele proces wel heel veel geleerd van... mensen moeten samenwerken met elkaar. En dat is gewoon heel belangrijk. Dat die kans op succes gewoon...
0: het grootste is.
1: Optimaal is. En we zijn daar. We zijn er met elkaar denk ik op een hele volwassen manier uitgekomen.
0: Ja.
1: En dat moest ook.
0: En het was dan een verrassing voor Tilke Genna, die dan nu uiteindelijk jullie wethouderskandidaat is en ook wethouder al is. Deze week geïnstalleerd. Hartstikke mooi. Op de een of andere manier verbaasde de meeste mensen niks. Past het wel bij hem, die functie?
1: Ja, nou goed, hij draait natuurlijk ook al een poosje mee.
0: Ja, zeker.
1: Heel veel mensen kennen hem ook vanuit de wijkvereniging... Ja. Van Veilig Verkeer Nederland, hier de afdeling. Bestuurlijk actief binnen het waterschap geweest. Bij de CPB draait hij al een hele tijd mee. En volgens mij eerst begon als burgerraadslid en toen raadslid. Maar in ieder geval, het is gewoon wel iemand die een bestuurder, een bestuurlijke ervaring heeft. Die goed van het woord af kan komen. Ook wat duidelijk is, maar ook goed in schriften is, bijvoorbeeld. En op een gegeven moment dan valt het zo. Kijk, en hij was natuurlijk ook kandidaat. En als je je kandidaat stelt en er komt de vraag, dan kun je natuurlijk, dan kan die vraag ook komen natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: En die kwam. En het was toen ook goed. Alleen het gaat dan wel, hij dan kijkt naar zijn werkgever en dat dan
2: toen heeft Tilco een paar nachtjes wat minder goed geslapen waarschijnlijk.
1: Die werkgever die staat in één keer wel voldongen feit van. Ja. Ik word wethouder en ik word waarschijnlijk 11 juni of zo geïnstalleerd. En dan is er nog 4-5 weken te gaan. Ja. Dus, maar dat lost zich ook wel weer op. Maar ja, zo gaat dat wel. Hetzelfde geldt volgens mij ook een beetje voor Steven Bunt net zo goed daarin. Dus ja.
2: Maar goed, ze zijn er en ze zijn geïnstalleerd. En het coalitieakkoord heet daadkrachtig en dichtbij. We gaan er zo even over verder praten.
1: Prima.

0: We praten met Ronnie Laasgraaf, fractievoorzitter van de CPB, Christelijk Partij Burgerbelangen. En zij maken onderdeel uit van de nieuwe coalitie van Steenwijk-Land. De wethouders zijn deze week geïnstalleerd. En het coalitieakkoord heet Daadkrachtig en Dichtbij. Blij met de inhoud, Ronnie? Van dat coalitieakkoord?
1: Ja, zeker, daar zijn we content mee. We hebben natuurlijk zelf al meegewerkt.
0: Ja, zeker, maar er kan dan altijd nog een dingetje tussen zitten dat je denkt...
1: Nee, dit is nou eigenlijk akkoord op hoofdlijnen.
0: Mm-hmm.
1: En ik zei van de week ook al een keer... je spreekt wat af met elkaar en dan pak je erbij op het moment dat het spannend wordt. Nou, zo is het natuurlijk... Zo hoort het wel te zijn, maar je pakt het er ook vaker bij... van wat hebben we met elkaar afgesproken.
0: Ja.
1: En er zit natuurlijk van alles, er zit heel veel in. En de zaken die voor ons belangrijk zijn, die zijn heel goed vertegenwoordigd. En we lagen als partijen ook best wel redelijk dicht bij elkaar... En dat
0: maakt het makkelijker.
1: Dat maakt het ook wat makkelijker. Ja. En de sfeer was goed. Je moet elkaar ook wat gunnen. En gunnen en vertrouwen geven. En dat is het meer. En dat je de komende 4 jaar goed doorkomt. Kijk, er moet gewoon een bestuur komen. En dat hadden we heel goed in de gaten met elkaar. Dat is in het belang van de gemeente dat er een bestuur komt. Met een meerderheid, met een stevige meerderheid. Hoeft altijd niet. Die meerderheid, niet dat van tevoren al duidelijk is, maar dat is wel goed. Anders dan kom je niet tot een besluit met elkaar op een aantal punten. Dus ja, dan ga je met elkaar aan de slag. En we werden daar heel, heel goed ondersteund door ambtelijke ondersteuning daarbij. En Kees Bel is gewoon een heel ervaren bestuurder. En ik draai al een poosje mee, maar dit was wel een hele goede formateur die iedereen ook de ruimte gaf, ook de oppositie heel goed daarin meenam. Ja. En dat maakt het gewoon dat dit er ligt en dat hij gewoon een goede start hebt met elkaar. Ja. Ja.
0: Daadkrachtig en dichtbij is een akkoord op hoofdlijnen. Daarvan zegt D66 ook meteen al, de plaatselijke D66, van... Dat zijn wel heel erg hoofdlijnen. Ik mis ook prioriteiten.
1: Ja. Nou ja, in de eerste plaats is het natuurlijk goed dat een andere partij daar kritisch wat
0: ja,
1: van vindt.
0: Zeker.
1: Als iedereen stond te juichen.
0: Als iedereen zei van nou, fantastisch. Nee, zo werkt het niet.
1: Ik kan me herinneren dat ik ook wel eens een keer kritisch ben geweest. En dat is ook politiek. Dat hoort er ook gewoon bij. En dan moeten we met elkaar soms misschien ook maar eens om lachen.
0: Maar goed,
1: want
0: qua prioriteiten, wat staat er op in?
1: Ja, kijk, woningbouw is natuurlijk voor iedereen belangrijk.
0: Ja.
1: En daarin onderscheid je je niet. En,
0: CDA wil dan graag weten hoe die woningen gebouwd gaan worden en waar.
1: Ja, nou, er ligt gewoon een heel woningprogramma onder. En dat heeft volgens mij het CDA zelf ook vastgesteld mede. Dus wat dat betreft is er allemaal niet zo heel veel bijzonders. De woningbouwlocaties zijn bekend.
0: Bekend.
1: En daar wordt door, er zit zelfs een turbo-team op. En wethouder Smit, die kan dat mooi voortzetten... waar hij de afgelopen 4 jaar mee bezig is geweest. En daar gaan we nog best wel het een en ander tegenkomen. Je gaat gewoon, ook met woningbouw, je hebt te maken met stikstof... met bezwaren en beroep, met zienswijzes.
0: Je kan van alles willen, maar
1: je moet wel een doel stellen. Een bestuur moet een doel stellen... En van een stip op de horizon werken we naartoe... richting die 3000 woningen. Dat is een enorm aantal. En, maar goed, je moet er wel voor gaan. En dat geldt niet alleen voor woningbouw. Dat geldt natuurlijk ook voor andere zaken. Maar woningbouw, ja, dat is... Ik sprak trouwens van de week ledenvergadering op het werk... waar ik een overleg met een agrarische ondernemer... En ook over opvolging en ook over woningen. Het ging ook over woningen.
0: Maar er was niet iemand hier in het gebied.
1: Nee, maar toen het lijkt erop, zei hij dat... daar gaat het ook wel wat over politiek. Het lijkt erop dat de jeugd een eigen woning... Als iets onbereiksbaars beschouwt.
0: Mm.
1: Ik denk, goh, dat kan toch niet zo zijn. Dat is niet gezond.
0: Nee, dat kan niet zo zijn, maar dat is voor een heleboel jeugd wel zo.
1: Dus er ligt voor ons wel een verantwoording, ook met elkaar... dat we daar gewoon volop mee aan de gang gaan. Want die jeugd heeft natuurlijk ook gewoon... die moet gewoon op die woningmarkt terecht kunnen. Ja. Linksom of rechtsom.
0: Ja, en dat is niet alleen een probleem van Steenwijk-Land... maar dat geldt echt wel landelijk. Ja. Dat is echt wel een punt. Nou, je kan er zelf ook iets bij voorstellen als je die huizenprijzen ziet. En als je dan bedenkt wat je verdient, dan denk je van... Ja. Hoe kan iemand die vanaf nul moet beginnen... hoe kan die dat nog voor elkaar boksen? Hè?
1: Helemaal eens.
0: Ja.
1: Ik heb wel de indruk dat het iets rustiger wordt. op de woningmarkt. Mm. Maar goed, dat is een indruk die ik heb. Ik kan er ook mee fout zitten. Maar de betaalbaarheid is een enorm issue natuurlijk.
0: Ja, dat is echt compleet veranderd de laatste 40 jaar. Ja, ja. Nou ja, dat is dan een onderdeel om aan te werken. Een ander punt waar Forum nog mee kwam... hoezo gaan we ons aan de spreidingswet houden, zei Forum... Mm-hmm. Daarvan hebben jullie als coalitie gezegd... we gaan ons aan die spreidingswet houden. In diezelfde week kwam naar voren... dat er weer gesprekken gaande zijn met COA... Ja. Over plaatsing van asielzoekers in het Fletcher Hotel.
1: Ja. Dat komt net zo uit. Mm-hmm. Allemaal.
0: Ja, dat is wel toeval.
1: Ja, dat komt net zo. Maar, er komt natuurlijk een vraag. Ja. En dit dat is natuurlijk ook vanuit het verleden al...
0: Is ook steeds gezegd, ze komen niet meer met vraag. Ja, dat nieuws dat gaat ook wel door. Dus dan,
1: Over dat hele Fletcher gebeuren, dat is eigenlijk oud beleid. Of moet ik dat zeggen, dat is al eerder aan de orde geweest.
0: Ja, dat is al
1: en dat wordt dan nu uitgerold. En dat moeten we natuurlijk heel zorgvuldig doen. Met informatie en de voorwaarden en et cetera.
0: De omwonenden dus krijgen nog een informatiebijeenkomst. Ja.
1: Kijk, het is echt niet zo dat de gemeente Steenwijkerland en dit college zegt van... kom maar op en alles is goed en we doen het. En zo werkt dat natuurlijk niet. We hebben daarin natuurlijk best wel een kritische houding met elkaar. En dat moet ook. Dat moet trouwens sowieso hebben, wat voor onderwerpen ook... mag je best een kritische houding hebben. Maar er ligt natuurlijk wel wetgeving. En dat is een... op enig moment heb je ook aan... daar hebben wij trouwens ook... en nu maak ik het wel heel zwaar... maar daar hebben we natuurlijk ook Wem de Eet of Belofte afgelegd. Ja. Dus er ligt ook wetgeving.
0: Daar je aan de wet
1: ligt ook wetgeving onder. Ja. En er is natuurlijk ook iets van medemenselijkheid. Ook dat nog eens een keer, dat aspect. Echter moet het wel in verhouding zijn met elkaar. Het moet wel passen. En daar zijn eigenlijk alle partijen wel met elkaar over eens. Dat wel heel belangrijk is. Dat het wel moet passen. En dat het hele traject en proces heel goed opgepakt moet worden.
0: Zorgvuldig doorlopen moet worden. Absoluut. En de mensen die er wonen vanaf dag één, bij wijze van spreken.
1: En heel goed monitoren allemaal, et cetera. Ja. Ja. Maar goed, dat is wel een. Dat is een heel actueel thema. Ja.
0: Nou, noemde ik al wat partijen die iets hadden gezegd over het nieuwe akkoord. En dat bracht ons ook tijdens het koffiedrinken al even op van. Er zijn wel heel veel partijen. Dat neemt wel heel veel tijd bij het vergaderen.
1: Ja. Dat klopt.
0: Want iedereen wil zijn zegje doen, al doen ze hetzelfde zegje. Dat is trouwens altijd al zo geweest, nee is nieuws. Maar nu heb je er meer, dus dat vergt veel tijd.
1: Goed, de afgelopen politieke markt, dat hoorde ik dan ook wel. Ook al van meerdere, dat is wel heel taai dan. En ook, daar moet men elkaar wel over hebben. Dat is ook iets voor de voorzitters, voor de agendacommissie. Voorzitter in de raad, natuurlijk burgemeester. Ook voor het presidium, van hoe vliegen we dit met elkaar aan... technische vragen kunnen prima op een andere manier gesteld worden. Daar is eigenlijk niet voor in de politieke markt niet. Mm. Want we hebben met elkaar, anders dan worden het gewoon 2-3 avonden in de week.
0: Dat is het.
1: Want die stukken die zullen er toch door moeten. Het kan niet zo zijn dat de raad, omdat er toevallig heel veel partijen zitten... en dat die heel veel tijd nemen, dat daardoor de agenda aangepast wordt. Dat kan natuurlijk niet zo zijn. Dus ik verwacht ook wel dat op enig moment dat wel weer wat nivelleert... en dat iedereen zijn plek wel een beetje vindt. Maar je hebt ook een verantwoording, ook als raadslid. Je kunt natuurlijk 10 vragen aan de wethouder stellen. Maar je kunt er ook een prioritering in aanbrengen. Ja. Van ik stel die wethouder 2 vragen... En die moet hij dan maar beantwoorden. En die andere vragen die stel ik achterlangs, bijvoorbeeld.
0: Maar dat kan ook, hè?
1: Dat kan.
0: Ja.
1: En dan kom ik dan later op terug in de raad als het een bespreekstuk wordt. Dat kan allemaal, je hoeft het echt niet aan. Maar ook daarin kun je natuurlijk ook sturen. En ze hebben mij wel geleerd, je moet binnen 3 minuten wel je punt maken. Als je binnen 3 minuten niet je punt kunt maken, dan gaat de aandacht wel weg.
0: Dan haakt men af.
1: Ja.
0: Wat aanstaande dinsdag op de agenda staat, is onder andere de jaarstukken. Jullie wethouder Tilko Gernaert heeft onder andere financiën in de portefeuille. En hij begint toch wel met een vliegende start.
1: Zonder dat hij er veel voor heeft gedaan.
0: Nee, maar dat is wel fijn.
1: Ja, nou ja, het is wat.
0: Toch?
1: Ja, tuurlijk, het is wat het is. En er is nog een beetje geld overgebleven.
0: Ja.
1: En wat is daar de reden van? Hoe gaan we dat nu weer bestemmen? Er staat natuurlijk nog genoeg op de rol wat allemaal moet gaan gebeuren. Ook aan financieringen met grote projecten, overal. En, maar goed, dit is in ieder geval mooi. En we mogen ook best wel dankbaar zijn dat de financiële positie van Steenwijkerland best wel redelijk goed is. Redelijk tot goed is zelfs. En ook het vorige college heeft daarin natuurlijk, moet natuurlijk daarin ook de credits geven. Ja. Dat is gewoon meer dan terecht.
0: Maar dat werk wordt voortgezet, onder andere door de CPB. Nogmaals, felicitaties. Ronnie, bedankt
1: dankjewel.
0: Dat je hier wilde zijn op je vrije zaterdag. En tot een volgende keer.
1: Doen we. Tot ziens. De Kokwijzer. Radio Centraal. RTV Tros. Lucie Otten.

0: U hebt het lokale nieuws gemist en dat komt omdat iemand zich verslapen heeft. Ze wordt wakker inmiddels en ze gaat op een holletje hier naartoe, zodat we het tweede uur wel het lokale nieuws hebben. Dus we zien en horen je zo, Daphne. Haast je vooral, zou ik zo zeggen. En inmiddels is aan tafel geschoven Grietje Bakker. Goedemorgen, Grietje.
1: Goedemorgen.
0: Betrokken bij Duurzaam Steenwijkerland. En gisteren was er een feestje.
1: Gisteren hadden we een feestje, ja, dat klopt. Het feestje van de eerste groene winkelstraat in Steenwijk.
0: En dat is de Kerkstraat, hè?
1: Ja, door de Wolpromenade en zo de Kerkstraat in. Ja.
0: Oh, leuk. Nou, was het feestje leuk?
1: Het was echt een feestje. Ja, alle betrokken partijen waren aanwezig. Want we hebben dat natuurlijk niet alleen gedaan als Stichting Duurzaam Steenwijkerland. We hebben nou samengewerkt met Nationaal Park Werenbewiede, de gemeente, ondernemers natuurlijk die aan de Wolpromenade Kerkstraat zitten, inwoners, onze vrijwilligers. Dus er zijn heel veel partijen bij betrokken. Ja.
0: En waarom is ooit bedacht om de groene winkelstraat, om daar echt een onderwerp van te maken?
1: Ja. 4 jaar geleden is eigenlijk een vrijwilliger van ons, Hans Becker, die is aan de slag gegaan met het plan om de hele binnenstad van Steenwijk te vergroenen. En heeft daar allerlei ideeën, plannen voor op papier gezet, is gesprekken aangegaan. En toen 2 jaar later kreeg Nationaal Park, die kreeg een student en die ging onderzoek doen naar Steenwijk als groenste binnenstad van Noordwest-Europa. Dat was het onderzoek.
0: Dat was het onderzoek.
1: Precies. En die presenteerde dat de resultaten van het onderzoek in het infopunt. Daar was de gemeente ook bij aanwezig. En die waren eigenlijk ook zo enthousiast. En zo is het balletje uiteindelijk gaan rollen. En hebben we nu een Wolpromenade Kerkstraat vol geveltuintjes liggen.
0: Ja, maar die geveltuintjes, nou, dat is echt gewoon een plezier om doorheen te lopen, of niet dan?
1: Klopt. We krijgen heel veel enthousiaste reacties. Ondernemers krijgen dat ook net zo. Mensen die spontaan het infopunt binnenlopen en zeggen, oh, wat ziet het er mooi uit. Ook mensen die zeggen, oh, ik wil dit ook. Hoe kan ik dat regelen? Mm-hmm. Dus we zijn ook al ondertussen alweer opgestart met fase 2. Want het blijft hier natuurlijk niet bij.
0: Nee, want fase 2 kan ook nog zo zijn dat er... Ja, je hebt natuurlijk dol enthousiaste mensen die zichzelf melden. Maar je hebt ook mensen die nog niet mee hebben gedaan. En die je misschien ook over die streep
1: dus
0: kunt trekken.
1: Nu zien mensen daadwerkelijk hoe het eruit ziet. Mm-hmm. Dus hopelijk trekt dat inderdaad ook nog mensen over de streep. En ja, wat ik zeg, er zijn zoveel enthousiaste reacties. Dus ik hoop dat dat aanstekelijk werkt en dat we zo de hele binnenstad van Steenwijk kunnen vergroenen.
0: Ja, precies. Nationaal Park Werenbewiede, daar denk ik dan direct bij van, wat hebben die voor link met Steenwijkstad?
1: Nou ja, het gaat natuurlijk ook om dat je het stukje natuur stopt niet in het Nationale Park. Het is ook heel belangrijk om dat juist naar de stad te halen. Dat je ook daar de biodiversiteit behoudt. Die geveltuintjes, het ziet er niet alleen gezellig uit, maar het draagt ook bij aan hittestress. Dus het zorgt voor verkoeling op warme dagen. Ja, als een stad vol ligt met alleen maar steen, wordt het daar alleen maar warmer en warmer. Dus het gaat ook om dat ze buiten de grenzen van het Nationale Park, dat ze daar ook bezig zijn met de leefomgeving en klimaatadaptatie.
0: Ja, precies. De mensen die er nu allemaal al fanatiek mee bezig zijn. Oh, dat is wel grappig dat zo. Nou ja, iemand heeft het bedacht en dan een student die gaat nog weer een treetje hoger, bij wijze
1: precies,
0: van spreken.
1: Ja,
0: dit
1: ja.
0: is dan het resultaat.
1: Ja, en uiteindelijk 4 jaar later dan ligt het er allemaal.
0: Ja.
1: En ik ben heel benieuwd naar het vervolg. En onze tuincoaches die zijn er trouwens ook. Dus mochten mensen ergens met een geveltuintje tegenaan lopen qua onderhoud, dan kunnen onze tuincoaches daarbij helpen. Ons zwerfveldteam die gaat ook 1 keer in de maand door de binnenstad. Dus die zal ook een extra oogje in het zeil houden wat betreft de geveltuintjes. Dus zo zorgen we er ook samen voor dat het netjes blijft.
0: Ja, want dat is nog wel een punt. Dat is heel vaak zie je bijvoorbeeld met speeltuintjes. Prachtig. En in de jaren die daarna volgen, dan wordt het enthousiasme minder en dan ziet het er niet meer uit, bij wijze van spreken. Dat is op heel veel plekken ook echt wel gebeurd. Hoe ga je ervoor zorgen dat die tuintjes gewoon echt blijven en ook mooi blijven? Blijven leven vooral.
1: Ja. Nou, ik denk ook dat dit project is zoiets wat je echt gezamenlijk hebt gedaan. Dit is niet iets wat van één kant komt. Dus de winkels, de woningen waar nu een geveltuintje voor ligt, daar hebben de mensen ook echt met volle overtuiging ja op gezegd. Ja. Dus die motivatie is er denk ik ook om dat netjes te houden. Nou, en dan samen met onze tuincoaches, het zwerfafvalteam, andere vrijwilligers, weet ik ook zeker dat het mooi blijft. Voor het infopunt zelf hebben we ook al langere tijd een geveltuintje. Ja. Nou, en we hebben eigenlijk ook nog nooit meegemaakt dat daar planten zijn uitgehaald of dat soort dingen. Nee.
0: Nou, dat moet wel helemaal niet hebben.
1: Nee.
0: Ik dacht er nog meer aan van, ja, dat het wel blijft. Dat je het in leven houdt. Ja.
1: Maar dat is ook iets waar we gezamenlijk ons voor inzetten.
0: Die geveltuintjes bij bewoners en ondernemers voor de deur. Zien die er allemaal een beetje hetzelfde uit? Voor mensen die dat niet gezien hebben.
1: Ja,
0: dus
1: het is
0: dat
1: allemaal,
0: is ook met elkaar afgestemd.
1: Ja, ook met de stadsarchitect vanuit de gemeente. Dus dat is ook weer die mooie samenwerking met al die partijen. Dus overal liggen mooie bakken van Kortenstaal. Over de beplanting is nagedacht. Dus echt over alles is nagedacht. En daarom heeft het traject ook best wel in die zin lang geduurd. Voordat het daadwerkelijk gerealiseerd is. Maar goed, al die kleine stapjes samen, die hebben er nu wel voor gezorgd dat we een prachtige groene winkelstraat hebben.
0: Ja. Nou, prachtig. Fase 2 is in gang gezet. Jij
1: fase 2 komt eraan, ja.
0: Wat hebben jullie gisteren gedaan bij de officiële opening?
1: Is er
0: nog een extra geveltuin geopend of weet ik veel wat?
1: Nee, dat niet zozeer. Maar we hebben alle betrokken partijen bedankt. We hebben het glas met elkaar geheven. En ook vooral de intentie uitgesproken om volop in te zetten op die fase 2. We hebben het bijvoorbeeld al gehad over, nou, kunnen we nog ergens op de Wolpromenade een regenton plaatsen, zodat je ook weer de plantjes met regenwater water kunt geven.
0: Ja.
1: Er werden tips uitgewisseld. Dus ik denk dat het gewoon een mooi feestelijk moment was. Ja,
0: ja, nou leuk.
1: Ja.
0: En het is ook leuk als je dan ziet dat je dat met z'n allen hebt gedaan. Hè?
1: Precies, ja. Ja.
0: Dat geeft wel moed om die tweede fase in te gaan.
1: Absoluut. Ja.
0: Jij zit niet in die werkgroep?
1: Nee, niet specifiek in die werkgroep.
0: Nee, precies. Nee. Maar jij houdt wel vinger aan de pols. En
1: Als er
0: iets te melden is in het kader van de communicatie, dan
1: dan ben ik er zeker bij.
0: Precies, ben jij erbij. Ja. En dan zijn wij er ook weer bij. Dan nodigen
1: we jou
0: weer uit.
1: Leuk.
0: Dank je wel. En succes met die tweede fase en met de rest van het werk wat je allemaal doet.
1: Komt helemaal goed. Bedankt.

0: Dirk.
1: Oh ja.
2: Dirk Brandt zit live in Nijenveen. Goedemorgen, Dirk.
3: Ja, goedemorgen, Lucie. Kom in de kaart zitten hier eigenlijk een beetje vanmorgen. Ik zit hier bij de herenboeren vanmorgen. En bij mij aangeschoven zijn twee fanatieke mensen hier van de club. Stel je eens even voor.
0: Ja, mijn naam is Bas van Domburg.
1: Ja, ik ben Gerda Heijs.
3: Nou, en eens even kijken. We zijn hier natuurlijk omdat er enige naamsverandering aan de hand is, hè, met de club. Kan jij daar wat meer over vertellen?
0: Ja, we hebben nu een plek gekregen hier op Kolderveen. En daardoor is de naam veranderd in Op Kolderveen.
1: Op Kolderland. Ja.
3: Want we hebben... Kijk, het is zo nieuw, ze weten zelf nog niet hoe het helemaal zit. Dus ja, dat is helemaal geweldig natuurlijk. Hè. Hey, vertel eens even, wat is hier zo bijzonder aan deze plaats?
1: Aan deze plaats, nou, op Kolderland. Ja, wij zijn al lang, heel lang bezig met het starten van dit initiatief. En wij hebben 28 mei hebben wij een eerste ledenvergadering gehad om hier echt van start te gaan. We hebben een samenwerking met de eigenaar van deze kas, van deze grond. En wij gaan dit voor hopelijk lange tijd huren en ons initiatief verder uitbouwen.
3: Vertel eens wat meer over het initiatief, want dat is een beetje onduidelijk voor de luisteraar nu natuurlijk.
1: Ja. Herenboeren, dat is een coöperatie van huishoudens die eigenlijk het gemeenschappelijk doel hebben om samen duurzaam voedsel te verbouwen. En dat willen we gaan doen op deze grond. Ja, doe maar.
3: Dat willen ze gaan doen op deze grond. Heeft mij verteld, 26 van deze boerderijen zijn er in Nederland. Klopt dat een beetje?
0: Ja, dat aantal is wat nu draait in het land. En eigenlijk zie je bij al die initiatieven dat het hartstikke goed gaat. Het levert voedsel op. Het voedsel is hier op de grond gemaakt. Het is biologisch. Dus we weten zelf waar ons voedsel vandaan komt.
3: Ja, wat is een coöperatie? Ja, hoe werkt dat nou? Stel, ik zit daar nu te luisteren en ik denk, ja, dat biologische eten, dat trekt mij wel aan.
1: Ja, dan kan je lid worden. En wat betekent dat dan in coöperatie? In ons geval is dat je je inkoopt, je wordt eigenaar van een... Ja. Je wordt producent, je wordt consument. En inleg betekent ook dat je dan geld inlegt. In dit geval is dat €2000 eenmalig. En daarnaast ga je contributie betalen voor de wekelijkse oogst die je gaat ophalen. En daarin zit dan ook de kosten voor een boer die we in dienst gaan nemen. Het plantgoed, alle jaarlijkse kosten die je maakt om een bedrijf eigenlijk te draaien.
3: Ja, de naam Herenboeren begint nu al wat meer te dagen natuurlijk. Hè? Want eigenlijk doen jullie niet zoveel.
0: Nou, we gaan zeker wel wat doen. We hebben hier dus nu op Kolderveen een prachtige kas. We hebben daar ook een mooi stuk land. En onder begeleiding van een boer gaan wij dus zelf ons eten hier verbouwen.
3: En daar krijgen jullie een professionele hulp bij.
1: Ja, het is een professionele boer. Dus het is ook gewoon echt een professioneel bedrijf wat we gaan opzetten. Of wat er is. En, maar die boer heeft de kennis. En wij gaan het uitvoeren. En die boer is de baas. En,
3: De boer is de baas. Hey, maar jullie gaan dan allerlei dingetjes poorten en zo. En dan hoef je zelf niet meer naar de groenteboer.
1: Dat hopen we inderdaad. Dat we dat niet meer hoeven. Maar een deel van ons voedsel zal hier inderdaad verbouwd worden. Maar je komt er ook niet aan dat je toch nog zoveel dingen uit de supermarkt moet halen. Dat zal blijven.
3: Ja, want je vertelde net in het voorgesprek dat je ongeveer 80 gezinnen al hebt die meedoen. En jullie willen graag groeien. Tot hoe groot willen jullie groeien?
1: Nou, om echt helemaal definitief van start te gaan, hebben we, ik denk ongeveer 100 gezinnen nodig. En, maar we willen zeker doorgroeien. Alleen ik weet zelf niet wat mogelijk is daarin, maar wel zoveel mogelijk natuurlijk.
3: Ja, weet je wat rendabel is, hè? Hoe lang ben jij bij de club?
0: Ik ben nu 1,5 jaar bij de club. En enthousiast geraakt door een keer een informatieavond bij te wonen. Toen dacht ik, ja, dit vind ik wel heel bijzonder. Mijn eten komt dan straks van dichtbij. Ik ben er zelf bij betrokken. Ik weet dat het op biologische grond staat. En het hele jaar door groente. Omdat we nu zo'n mooie kas hier hebben staan.
3: Dat is wel bijzonder natuurlijk. Hè? Je gaat hier ook wat tropische producten nu gaan maken.
1: Ja, klopt. Komkommers, tomaten, paprika's, aubergines. Dat zou heel goed kunnen.
3: Ja, maar jij deelt toch alle poesie mee, hè? Want je zei net een beetje dat je kartduwen was, hè? Of kruiwagendrukker. Wel dat maar een naam heeft natuurlijk, hè? Want hoe lang ben jij al bij de club dan?
1: Ja, ruim 2 jaar ben ik bij de club. Als karttrekker begon inderdaad. Ik heb een tijdje in voorlopig bestuur gezeten. En ik zit nu in de werkgroep communicatie en community. Dus ik hou me vooral bezig met communicatie intern, extern.
3: Ja, en lekker eten natuurlijk hier waarvan de grond komt.
1: Ja, klopt. Dat hoop ik straks heel erg. We hopen in augustus dat er eerst de oogst komt. Dus,
3: ja, en hoe voelt dat dan om zelf ook op de knietjes ertussen te zetten?
0: Nou, dat was ik al gewend, dus dat is niet zo heel gek. Hartstikke leuk. We hebben nu die prachtige mooie plek hier op Kolderveen. Je bent betrokken bij wat er in de grond gaat komen. En ja, ik zie er heel erg naar uit dat wij straks de eerste oogsten hebben. En dat we het hele jaar door kunnen produceren is natuurlijk helemaal fantastisch.
3: Ja, dat is helemaal goed, hè. Hebben jullie ook nog een keer een voorlichtingsavond in Steenwijk?
1: Die hadden we wel. We zijn nu even bezig, omdat we nu echt van start hier zijn gegaan en een eigen plek hebben. Gaan we kijken van, hey, hoe gaan we dat verder vormgeven? We hebben nu één keer in de maand een rondleiding sowieso op een zaterdag. In juli is er eentje, 11 juli, en één op 15 augustus. Ik moet even uit mijn hoofd doen. En als iemand dat wil weten of er toch een informatieavond is, kan die op onze website kijken.
3: Nou, dat is een mooie website. Is altijd handig om te kijken, natuurlijk. En streven met zijn 100 boeren. We hadden het net even over dat inschrijven. Ik vind het zelf nogal een beetje prijzig. Zijn er ook mogelijkheden voor mensen die wat minder bedeeld zijn om aan deze club mee te werken?
1: Ja, die vraag hebben we al heel vaak gekregen. Dat is ook een goede vraag. Landelijk is daar ook wel over nagedacht. En of er mogelijkheden in zijn. Eigenlijk is het zo van, wij moeten eerst nu even een goede basis neerzetten. En dan kan er gekeken worden, hey, wat is daarin mogelijk. Maar voor nu even heb ik daar ook niet een pasklaar antwoord op.
3: Nee, maar in principe is het wel de bedoeling dat er straks maatwerk geleverd gaat worden.
0: Dat zou natuurlijk wel mooi zijn als we daar op uit kunnen komen. Het is natuurlijk nu wel zo dat als ik kijk naar mijn eigen uitgaven. Ik ben zelf niet heel rijk bedeeld. Als ik zie wat ik in de supermarkt nu moet betalen voor mijn groenten, ben ik hier goedkoper uit.
3: Ja, dat is sowieso een voordeel natuurlijk. Hè. En dat is waarschijnlijk ook leuk om te doen. Ik ben zelf geen tuinier, dus ik heb niet een maatstaf om het aan af te meten. Ik ga liever naar de groenteboer dan er zelf tussen zitten. Maar dat is voor iedereen wat hij wil natuurlijk. Heb je nog wat wil je nog een keer kwijt over dit?
1: Nou, het is niet alleen het duurzaam voedselverbouw. Het gaat er niet alleen om de voeding, maar het gaat ook om de community. Je doet dit samen. Dus je doet het met allemaal mensen die hetzelfde willen, hetzelfde ideeën hebben. En er zit ook een heel groot sociaal aspect aan. En ik denk dat dat voor de meeste mensen ook heel erg belangrijk is. Dus het gaat niet alleen om met de handen in de grond bezig te zijn, maar ook dat je dit met mensen van onderaf, zeg maar van onderop, dat je dit tot stand wil brengen.
3: Nou, dat is mooi om af te sluiten. Nee, mag ik jullie bedanken voor dit fijne gesprek?
1: Zeker, graag gedaan.
2: Dankjewel, Dirk. De eerstvolgende rondleiding daar in Nijenveen bij de Herenboeren op Kolderland is op zaterdagochtend 11 juli. Maar kijk inderdaad even mooi op de website. Staat daar alle informatie compact op. Dit was de eerste uur Kopwijzer. We zijn na 11 uur weer bij u terug met de website. Een nieuwe website voor de historische vereniging. De Vrijmarkt in Vollenhoven. Vestingsfeesten die georganiseerd gaan worden hier in Steenwijkstad. En de open dag van de Stek met dubbel K. Dus na het nieuws van 11 uur zijn we er weer. Tot zo. Yeah, yeah.

0: betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: 5:55 terug bij Kopwijzer. Tot 12:00 de volgende onderwerpen. De nieuwe website van de historische vereniging. Vrijmarkt in Vollenhoven. Open dag van de stek. En vestingsfeesten. Het lokale nieuws gaat ook teleurstellend. Het tweede uur niet door. Door allerlei omstandigheden niks aan te doen. Volgende week beter. Laten we het daarop houden. Inmiddels aangeschoven Klaas Steffens en Richard List. Goedemorgen, heren.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Website Historische Vereniging. Een nieuwe website. En dat betekent dus dat niet de oude wordt een beetje opgepimpt, maar gewoon echt een hele nieuwe. Ja. De oude bestond al heel lang, of niet?
1: Ja, 20 jaar al.
0: Ja, en dat was op een moment gemaakt dat er gewoon veel minder mogelijk was. Toen was iedereen er hartstikke blij mee waarschijnlijk.
1: Ja, nou, het was een beetje een statische website. Dus er werd niet zoveel mee gedaan. Was het ook minder werk, want ja, het moet wel een vrijwilliger zijn die het doet, hè?
0: Ja, ja. Ja, je kan maken wat je wil, maar het bijhouden,
1: ja,
0: hè?
1: Daar gaat het om. Ja. Daar gaat het om.
0: Ja.
1: Dus ik ben met nieuwe technieken begonnen en nou ja, je moet het allemaal leren. Ik ben 75, dus ik heb het mezelf aangeleerd dat we toch van start konden gaan met WordPress, heet dat dan.
0: Ja.
1: Gelukkig hadden wij een Oekraïense vrijwilliger die ons daarbij geholpen heeft om
0: die er al wel wat meer van
1: die wist?
0: Meer
1: van wist.
0: Oké, okay, ja. Ja, want het is een internationaal programma natuurlijk.
1: Ja, ja. Precies. Dus, ja. Nou ja, goed, en zo zijn we begonnen. Maar was nog steeds een beetje statisch. Want ja, wij hadden ook weinig tijd. En godzijdank kwam Richard ons helpen om een dynamische website van te maken.
0: Jij bent erin doorgestudeerd, Richard.
2: Nou,
0: begrijp
2: nee,
0: ik.
2: Nee, maar ik ben enthousiast vrijwilliger, zeg maar.
0: Ja.
2: En ik deed dat stiekem al. Net wat je zegt, het is een internationale website, zeg maar. Dus ik denk dat
0: ja, internationaal programma, ja, sorry, wat het wat ja, levert. Ja, ja, ja. Ja.
2: Ik denk dat 90% van de websites in heel de wereld WordPress zijn. Dus ja, dat is niet zo moeilijk. Maar ik deed het al. Ik doe het al een tijdje voor Olde Vesten. Inmiddels doe ik het ook voor de Monkey Fun Run en voor basketbalvereniging Arta. Dus,
0: ja. Dus je hebt hier werk van gemaakt, daar
2: nee,
0: een beetje.
2: Puur hobbymatig.
0: Nou, nou, nou.
2: Maar toen, kwam het verzoek van Klaas dan. En nou, ik zeg, nou, dat vind ik een leuk initiatief. Ook een belangrijk initiatief, historische vereniging. En ja, ja, dus we hebben er wat moois van gemaakt, denk ik.
0: Ja, want de basis moet goed zijn, hè?
1: Ja.
0: Daar is, neem ik aan, niet alleen over jou, Klaas, door jou over nagedacht. Dat hebben wel meer mensen
1: ja,
0: gedaan, neem ik aan.
1: Ja, meer mensen, want Teun Smit was erbij en nou ja, ook het bestuur heeft meegedacht.
0: Ja. Ja.
1: Maar goed, het bestuur is ook al wat ouder en die vindt van ook allemaal nieuwe technieken, zeg maar. Dus die hebben nog niet zo goed zicht op wat de mogelijkheden zijn.
0: Nee,
1: dus,
0: maar het is wel dat je voor de tijd met elkaar bepaalt. Nou, dat moet er zeker op staan. Ja. Dat sowieso. Ja. Ja. Dat moet kunnen wisselen. Ik noem maar wat dwarsstraten.
1: Dat is ook gebeurd, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja,
0: ja,
1: ja, ja. Nou, zo hebben we de aanzet gemaakt, zeg maar. En toen kwam Richard en die zei, nou, ik kan het nog veel mooier maken. Dus,
0: nog mooier.
2: Ja, kijk, als je er dagelijks in zit, dan weet je wat de mogelijkheden zijn.
0: Ja. Ja.
2: Kijk, en dan, nou, dan ga je praten en dan ga je kijken van, oké, dit zouden we graag willen. Nou ja, dat kan erin. Of dit kan er nog niet in, maar misschien in de volgende fase.
0: Mm-hmm.
2: Dus daar hebben we naar gekeken. En kijk, het voordeel en nadeel van een vrijwilligersorganisatie is als er wel iemand wegvalt of ja, op de een of andere manier,
0: ja,
2: dan blijft dat project weer liggen. Dan kun je niet zeggen.
0: Ja, of ziek wordt of weet
2: ja,
0: ik veel.
2: Precies,
0: ja,
2: precies. En dan kun je zeggen van ja, we huren een bedrijf in en dan ga je ermee verder. Dus het heeft ook zijn charme, zeg maar, zoals het nu gegaan is. Weet je wel?
0: Ja.
2: En ik denk dat we gewoon heel gemoedelijk, zeg maar, geen druk, weet je wel, uit het eerbied en respect voor de vrijwilligers. Ja, het moet nu klaar. Dat was helemaal niet. Gewoon rustig. We gaan er wat moois van maken. Maar we vinden het wel belangrijk dat er gewoon iets goed staat. Waar mensen ook ja, lekker kunnen grasduinen, leuke dingen kunnen zien. En,
0: ja, de informatie moet goed zijn, maar het moet er ook gelikt uitzien.
1: Ja.
0: Oftewel, een zoektocht naar prachtige foto's.
1: Nou, dat hebben we in een ander systeem zitten, zeg maar. Maar deze website die biedt gewoon de toegang tot die andere systeem waar al die foto's in zitten, waar alle artikelen in zitten enzovoort.
0: Maar als ik naar de website ga, dan zie ik toch al wel een bepaald uiterlijk.
1: Ja, zeker. Ja, en dan komt het terug in die andere website.
0: Ja.
1: Zeg maar.
0: Ja.
1: Dus,
0: ja.
2: Maar wat Klaas zegt, is een toegangspoort eigenlijk tot eigenlijk de drie hoofdgebieden waar de historische vereniging voor staat.
1: Ja.
2: Ik denk dat het belangrijkste is.
0: En die zijn?
2: En dat is de beeldbank waar de foto's in zitten waar jij het over hebt.
0: Ja.
2: Dat is Olde Steenweek.
1: Ja.
2: Het kwartaalblad, waar we heel veel leden in hebben. En dat zijn de inmiddels 15 werkgroepen En die doen allemaal fantastisch werk. Die hebben eigenlijk allemaal hun eigen specialiteiten. Nou, en die website die faciliteert zeg maar, al die werkgroepen, maar ook al die drie hoofdgroepen. Zeg maar.
3: Mm-hmm. Ja.
2: Daarvoor kun je op die website terecht.
0: En daarnaast is er dan ook nog wel een agenda. Want ik bedoel, er wordt ook nog wel eens wat georganiseerd door de historische vereniging.
1: Ja, dat staat er ook op. Ja.
0: Nou,
1: en ook dingen die alles wat met de historie van Steenwijk en omstreken te maken heeft, zeg maar, dat zetten we erop.
0: Ja.
1: En dus niet alleen van onszelf, eigen activiteit, maar ook van anderen.
0: Ook van anderen, oké. Dus dan ook.
1: Weet je gewoon, nou, als je daar naartoe gaat, nou, dan vind je het.
0: Ja, precies. Nou, hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Blij mee?
1: Ja. Ja, ik ben er wel heel blij mee. En blij dat Richard er is, want dan kan ik me bij die andere werkgroep bezighouden.
0: Ja. Qua vulling. Is het natuurlijk handig dat twee mensen het kunnen, maar ik neem aan dat meer mensen het kunnen.
2: We hebben het zo gemaakt dat iedereen het eigenlijk kan doen. Die kan daar zijn stukje op kwijt.
1: Ja.
2: En de vulling komt. Want kijk, je kan nog zo'n mooie website hebben, maar als je geen content hebt, als er niks nieuws op komt, gaan mensen ook niet nog een keer kijken.
0: Nee. Nou ja, hooguit een keer op de beeldbank iets zoeken. Ja, ik bedoel dat dan wel. Ja, dat geloof ik wel.
2: Kijk, we hebben natuurlijk die werkgroepen, die zijn ook constant bezig met onderzoeken, met publicaties. En die kunnen dan hun content op die website kwijt.
0: Ja.
2: Dus vandaar dat die website gewoon altijd actueel is. En niet te vergeten, we hebben natuurlijk een fantastische Facebook pagina.
1: Ja.
2: En die wordt onderhouden door een fantastische meneer die
1: Johan
2: Doever, die daar zeer fanatiek mee is.
1: Ja.
2: En dat daar hebben we 7.500 leden?
1: Volgers.
0: Volgers. Dus dat, ja, ben ik er één van.
2: Echt?
0: Ja,
1: er zit heel veel materiaal erop.
0: Ja.
2: Heel veel foto's.
1: Komen heel veel reacties op. Ja, dus ja.
0: En die, ja die foto's, die doen het gewoon. Ja, die doen het gewoon.
2: Absoluut. Hij had van de week ook weer een foto erop staan van de slagerij in de Wolds.
1: Ja.
0: Waar de gevel weer van naar voren
1: wat
0: was gekomen.
1: Maar wat mensen zien is, zeggen, er staan mensen op die foto en wij willen wat er graag weten. En wie zijn dat dan? En dan kun je die reacties die komen op Facebook, maar die moeten naar de beeldbank doen. Want zie, daar wordt het permanent bewaard.
0: Uh-huh.
1: En als je dan weer naar die foto gaat, dan staat er weer een naam bij.
0: Ja, precies.
1: En, zo moet dat
0: groeien. Dat vergt best veel tijd.
1: Ja, dat kost heel veel tijd. Ja. En soms zijn het hele oude foto's en dan weten wij het echt niet, want dan ben wij weer te jong.
0: Ja. Ja.
1: En dan moet je dus iemand treffen.
0: Moet je nagaan, dan ben je te jong.
1: Ja.
0: Dat is toch fijn? De techneut hier achter het glaswerk, die zegt ook, er staan ook heel veel video's op die beeldbank. Ook
2: van de slossen.
1: Ja, maar goed, het is ook historisch materiaal.
0: Ja, dus, natuurlijk. Ja, hij maar lang genoeg leeft, dan wordt alles historisch materiaal.
2: Het slos ook hoofdleverancier van alle filmpjes.
0: Van die filmpjes, dat zal.
1: Ja, dat klopt. Ja, zeker.
0: Is hij al online?
1: Ja, zeker. Zeker, vorige week al. Dus,
0: maar dat hebben jullie niet met een feestje gedaan?
1: Huh? Ja, de taart van de week. Hè,
0: was... Ja, precies. Ja,
2: ik heb twee dagen van tevoren niet gegeten. Want ik ging het taart eten natuurlijk.
0: Nou, hartstikke mooi toch?
1: Ja.
0: En reacties? Want ik bedoel, ik neem aan dat inmiddels nu ook de eerste reacties binnen zijn van... Nou, prachtig. Of misschien moet je daar nog even als gaven.
1: Het is nog een beetje... mensen zijn wel bezig, maar ze reageren nog niet naar ons toe.
0: Dus oh, dat moet wel.
1: Dus dat moet wel eigenlijk.
2: Je ziet wel, we hebben gemiddeld zo'n... Ja, ik weet niet in bezoekersaantal, maar alleen pagina's bekeken. Er worden gewoon gemiddeld 1000 pagina's per dag bekeken.
1: Ja.
2: Dus mensen zijn daar wel lekker aan het zoeken.
0: Nou ja, dat is het. Als je daar dan één keer op komt, dan denk je... Nou, ga je zo steeds verder.
1: Ja, zo gaat het ook.
2: Daarom, dus, maar goed, daaraan kunnen we... Maar goed, en wij zijn altijd blij, hè? Weet je wel? Maar goed, dus daaraan kunnen we wel zien dat de mensen er gebruik van maken.
0: Ja.
2: Kijk, als mensen binnenkomen, ze kijken niks, is ook niet leuk.
0: Nee.
2: Maar aan die 1000 pagina's kunnen we zien van, hey, jongens.
0: Maar sturen ze een berichtje, mensen, zo van... mooi gedaan, mannen, wat ik bijna zeg. Maar misschien zijn er ook wel vrouwen bij betrokken.
2: Ja, zeker.
0: Hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Nou, dat betekent dat jullie een beetje rust hebben. Waarschijnlijk in de komende tijd nog wat dingen gaan fine-tunen.
1: Ja.
0: Ja, en vervolgens is het bijhouden.
2: Oh, je hebt er verstand van.
0: Ja, toch?
2: Precies dat wat je zegt, gaan we doen. Ja, dat gaan we doen. Ja.
1: Nou, je kunt nou vrijwilliger worden.
0: Ja. Houd hem achterop.
1: Okay.
0: Bedankt, hè.
1: Ja.
0: Succes.
1: Ja. Thank you.

0: Claudia Lasker is aangeschoven, voorzitter van de VVVV.
1: Klopt.
0: De vier V's, waar staan ze ook weer voor?
1: De Vollenhoofdse Vereniging voor Volksvermaken.
0: Ja, ja, houdt zich onder andere ook bezig met Corso, toch?
1: Met Corso, ja, ja zeker. Dat is onze hoofdmoot.
0: Ja, ik wou dat zeggen, dat is jullie hoofdactiviteit. Maar daarnaast organiseren jullie nog wel andere zaken. En daarvoor ben je nu aangeschoven.
1: Dat klopt, ja. We zijn het hele jaar door eigenlijk wel bezig met allerlei activiteiten. Heel veel voor de kinderen, maar zo nu en dan ook wat voor jong en oud. En dat staat nu inderdaad op de planning voor zaterdag over 2 weken. Of nu zaterdag over 2 weken.
0: Ja, 27 juni is
1: ja,
0: dat.
1: Klopt.
0: En dan tegen die tijd hebben we weer hartstikke mooi weer.
1: Ja, 24 graden staat er nu op. Nou, dat is perfect.
0: Dat houden we zo. Warmer hoeft ook niet.
1: Nee, nee.
0: We hebben het over de vrijmarkt.
1: Klopt.
0: Wat gaat er gebeuren?
1: Nou, wij organiseren elk jaar een vrijmarkt. En dit jaar hebben wij onze krachten gebundeld samen met Stichting Jij, / Pand 17. En wij gaan nu samen de vrijmarkt organiseren. En daarmee breiden we ook eigenlijk de boel een beetje uit. We hebben de ouderwetse kleedjesmarkt. Iedereen die zijn zolder wil opruimen of kinderen die hun oude speelgoed willen verkopen, die zijn nog steeds van harte welkom. Afgelopen jaar hebben we daarvoor het eerst ook een boekenmarkt aan toegevoegd. En nu gaan we daar samen met Stichting Jij dus ook een echt een gezellig pleintje van maken met een beetje horeca erbij. En ook mogen mensen met hun eigen ambachten komen. Dus mensen die zelf spulletjes maken, mogen dat ook gaan verkopen.
0: Oh, dat is nog wel een aardige uitbreiding, toch?
1: Dat is wel een uitbreiding, ja, ja. Zeker.
0: En dan heb je het eigenlijk over de mensen van Vollenhoven.
1: Ja, mensen van Vollenhoven of uit de directe omgeving, ja.
0: Oké. Stichting Jij.
1: Ja.
0: Wat is dat?
1: Ja, Stichting Jij, dat is dat kunnen ze het zelf best uitleggen, denk ik, beter dan ik. Maar zij doen heel veel met mensen met een migratieachtergrond of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En zij doen eigenlijk allerlei activiteiten met de mensen en hebben ook binnen hun eigen pand 17, hè, zoals ik het net al noemde, organiseren zij van alles. Zij doen dingen met samenkoken. Ze hebben een naaiatelier, een workshop waar ze allerlei dingen maken. Dus zij maken ook heel veel producten zelf. Dus vandaar dat ook een beetje het ambachtidee.
0: Ik wou net zeggen, zij kunnen al ambachten aanleveren.
1: Ja, zeker, ja, zeker. En zij helpen ons ook op allerlei manieren met het Corso. Wij hebben bijvoorbeeld in de feestweek een spelletjesavond. Dus ze hebben aardig wat spelletjes voor ons gemaakt. Zij helpen ons met eigenlijk allerhande hand- en spandiensten. Waar wij eigenlijk dan de mensen niet voor hebben, helpen ze ons mee. Dus bijvoorbeeld ook bij de Dahlia, de rotonde in Vollenhoven, het Corso kunstwerk. Daar worden elk jaar bollen geplant, of knollen moet ik zeggen, Dahlia knollen.
0: Ja.
1: En dat doen zij dan ook. En ze helpen dan mee om dat dus te planten, te schoffelen tussendoor. En ook aan het einde van het seizoen ze er weer uit te halen. En dat alles er mooi netjes bij ligt. Dus dat is ook toch meehelpen met het Corso, maar dan net even op een andere manier.
0: Ja. Ja, nou fijn toch?
1: Zeker, absoluut.
0: Omarmen die club en dat hebben jullie ook gedaan.
1: Zeker.
0: Die vrijmarkt, we gaan daar aan het eind van het gesprek ronden we daar zeker mee af om daar nog even mensen naartoe te trekken. Hoe is het met de voorbereidingen voor het Corso? Want ja, het lijkt nog ver weg, maar
1: ja, kruip
0: dik 2 maanden.
1: Ja, klopt. Ja, nou ja, we hebben een draaiboek waar we mee werken het hele jaar door. En dat gaat zoals het hoort te gaan. Dus iedereen doet wat hij moet doen. Dus wij hebben, gaan eigenlijk gewoon volgens schema, zeg maar, richting het Corso. Dus alles lijkt gewoon goed te gaan. Mm. En we hebben 12 wagens weer dit jaar. En de nodige muziekkorpsen. Prachtige korpsen, vind ik persoonlijk. En het belooft weer een waar spektakel te worden. We hebben een poosje terug de expo gehad, waar de wagenbouwers hun maquettes hebben gepresenteerd. Ja, dat was weer een grote variëteit. Zag er prachtig uit.
0: Dat
1: alle
0: er
1: ingrediënten.
0: Iets tussen dat je dacht van, tjong, hoe verzin je
1: nou, ja, dat? Ja, elk jaar sta ik weer met open mond te kijken van, jeetje, hoe komen ze erop? Maar mm-hmm. Ja, prachtig. Dus het is allemaal gewoon weer goed.
0: Het is allemaal door elkaar geen thema, hè?
1: Nee, geen thema. Nee. Iedereen verzint wat anders. En ja, dat doen ze geweldig.
0: Ja, jij zegt van, we hebben een draaiboek en bla. Maar ik kan me niet voorstellen dat je ieder jaar gewoon een / copy doet en alles weer afloopt. Er zijn vast wel dingetjes die aangepast moeten worden of anders gaan.
1: Ja, we evalueren altijd aan het eind van een Corso. En dan gaan we dus kijken van, nou, wat ging goed, wat moet beter of wat moet anders. En dat passen we dan weer aan in het draaiboek voor het jaar erop. Dus dan is het jaar erop werk je met een aangepast draaiboek. Maar dan heb je wel het draaiboek klaar liggen, waardoor je weet van, oké, dit moet al in januari geregeld worden, dit moet in februari geregeld worden, dit moet in maart geregeld worden.
0: Eigenlijk ben je het jaar rond er wel mee bezig.
1: Absoluut, zeker. Ja, er zijn wel weken bij waar je gewoon zeker 20 uur met Corso bezig bent. Dus dat is, het is wel een uit de hand gelopen hobby,
0: ook
1: hoor.
0: Ook in het begin van het jaar al?
1: Begin van het jaar wel iets minder, maar naarmate het dichterbij komt, Het kan soms flink oplopen.
0: Ja. Uit de hand gelopen hobby. Ja. Maar er zullen meer. Nou, daar heb je als voorzitter sowieso natuurlijk last, zeker plezier van.
1: Ja.
0: Maar er zullen een heleboel mensen minstens zoveel tijd in stoppen.
1: Zeker, zeker. Ja. Het is echt iets waar de samenleving bij ons op draait. Dus
0: Kun je iets uitpikken wat dit jaar nieuw is of anders of spectaculair?
1: We hebben dit jaar Jochem van Gelder aan ons corso kunnen verbinden. Ja. Dus dat is heel erg leuk. En die gaat ook een beetje als een razende.
0: Hoe kwam je daar nou bij?
1: Ja, contacten.
0: Het is de buurman van daar en daar de vrienden die zijn achterneef.
1: Nou ja, we hebben veel contacten in Tiel. En daar heeft hij het fruitcorso in het verleden georganiseerd. Of gepresenteerd, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: En zo zijn we bij hem gekomen. En hij is bij de sponsoravond geweest om een leuk praatje te houden. En het is ook echt een corso-man. Dus hij weet wat het is. Hij kent die passie en het enthousiasme wat hij van nature heeft. Ja, dat past gewoon heel goed bij corso. Dus zo hebben we hem aan ons verbonden. En hij gaat
0: weet
1: een beetje,
0: het te strikken.
1: Ja, weet het te strikken. En hij gaat een beetje als een razende reporter straks ook over het parcours. En mensen vragen, interviewen. Een beetje zoals het programma Praatjes maken, wat hij vroeger altijd gemaakt heeft. Ook met kinderen een beetje aan de gang. En wij hopen dat dat wel weer een leuke extra dimensie geeft. Ook voor de livestream die weer uitgezonden wordt dit jaar. Ja. En verder wordt het weer een mooi corso. Ja.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Ben je zelf wel eens naar het corso in Tiel geweest?
1: Zeker, ja. Oh, meerdere keren.
0: Ja, ik niet namelijk. Dus dat is echt wel iets...
1: Iets heel anders.
0: Ja.
1: Ja. En helaas hebben ze dus geen rijdend corso meer. Dat is gebeurd. Het is nou een festival. Maar het is gewoon heel mooi om te zien hoe zij met groente en fruit dus ook zo'n wagen beplakken. Dus het is een andere... andere verhouding, andere tak van sport. Maar wel indrukwekkend.
0: Helaas doen ze dat niet meer. Hè? Maar die optochten in de buurt in Steenwerkerland, dat wordt ook steeds minder. Omdat mensen allerlei eisen moeten voldoen. Het is niet meer op te brengen. En de blabla. Hoe houden jullie je hart wel eens vast? Of dat elk jaar wel weer goed gaat komen voor het corso?
1: Ja, het is altijd wel weer spannend. We hebben wel volle medewerking van de gemeente. Want de gemeente ziet zelf ook wel in dat de evenementen heel belangrijk zijn. Dus als we ergens tegenaan lopen, kunnen wij vaak ook wel aankloppen bij onze gemeente. Maar het is inderdaad, wet en regelgeving. Het wordt allemaal steeds meer en meer en meer. En dat is wel eens een uitdaging, dat klopt. Maar tot nu toe lukt het gelukkig nog steeds. En daar houden we ons maar aan vast. Maar het is wel een angst, zeker, dat het ooit een keer misgaat. En dat we daardoor misschien problemen zullen krijgen of iets niet kunnen organiseren. Dat zou wel heel erg vervelend zijn natuurlijk.
0: Vervelend is nog een understatement, bij wijze van spreken. Het hoort ook gewoon bij, bij de gemeente en helemaal bij Vollenhoven natuurlijk.
1: En het is ook UNESCO, hè. Dus wij hebben de gemeente, maar wij zelf ook, we hebben allemaal een plicht om zorg te dragen dat het kan blijven bestaan. Want het is belangrijk. Hè? Het geeft een stuk identiteit aan onze samenleving. En dat is gewoon, daar kun je niet zonder.
0: Nee. Laten we hopen dat nog jaren, dat wij niet mee gaan maken. Nou, laten we dat maar afspreken.
1: Precies, laten we dat afspreken.
0: Dat het niet kan. Wat sowieso ook doorgaat naast het corso eind augustus, voor die tijd spreken we elkaar vast nog wel weer, is de Vrijmarkt.
1: Ja.
0: Waar is hij? Bij Vollenhoven, te snappen.
1: Ja, bij Stichting Jij dus op het terrein. Dus dat is aan de weg van Rollenkaarten. Vlakbij de beroemde Dahlia, het kunstwerk. Mm-hmm. En op hun terrein gaat het plaatsvinden. En zij maken een mooie indeling. Zodat we een mooie afwisseling hebben. Dus van alle, wat ik al noemde. Stukje ambachten, kleedjesmarkt, boekenmarkt.
0: En die mensen die daar kleedjes boeken, weet ik veel wat, willen verkopen. Moeten ze die zich aanmelden? Ja. Of kunnen die, dat wel?
1: Ja, ze moeten zich wel even aanmelden. Ja. En dat kunnen ze doen via vrijmarkt@corsovollenhoven.nl. Dus via de e-mail. En dan krijgen zij een plekje toegewezen. En dan wordt het allemaal mooi ingedeeld. En wij staan er zelf als 4V's ook met een informatiestand. Dat mensen nog eventueel hulp kunnen krijgen bij het inschrijven voor het lidmaatschap. Of als ze losse kaarten willen kopen of tribunekaart kopen. Kunnen ze bij ons terecht. En voor informatie. Als mensen willen weten van waar staat die tribune nu? Of waar kan ik de voetenflauwers vinden? Dat soort dingen.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Opgave als je echt iets wilt verkopen is vrijmarkt@corsovollenhoven.nl. Kijken kan sowieso.
1: Ja.
0: En kopen natuurlijk ook.
1: Ja, zeker.
0: Laten we niet vergeten.
1: Ja,
0: zaterdag 27 juni van hoe laat tot hoe laat?
1: Vanaf volgens mij 8:00 tot 12:30.
0: Och, vroeg opstaan.
1: De hele ochtend. Ja.
0: Weg van Rollenkaarten, daar is het.
1: Ja.
0: Dankjewel. Succes. Ja.

0: Aan tafel geschoven de dames Ria Roosendaal en Janna Knibbe. Goedemorgen. Welkom. Allebei betrokken bij iets dichter bij de microfoon, Janna. Dat is wel, wel fijner. Allebei betrokken bij De Stek met dubbel K. Ja. Ja. Wat is De Stek?
1: Wat is De Stek?
2: Wat is De Stek?
1: Goeie vraag. Ja. De Stek is een winkel. Daarachter hebben we een werkplaats waar we allemaal dingen maken. En we hebben een grote tuin. En daar doen we ook van allerlei werkzaamheden. Ook voor de winkel, maar ook gewoon om lekker buiten bezig te zijn.
0: Het zit aan Gasthuisstraat.
1: Ja.
0: Ja, maar je moet altijd nadenken. Gasthuislaan of Gasthuisstraat.
1: Ja,
0: en aan de Gasthuisstraat.
1: Ja.
0: Werkplaats, wat wordt daar gedaan dan? Ja, dan kunnen we allemaal gaan bekijken op die open dag natuurlijk.
1: Ja, precies.
0: Ik.
1: Maar goed. Dat is het idee, ja.
2: Nou, dan... We maken allerlei dingen. We zijn aan het met kaarden bezig en we zijn met natfilter bezig. Met gewoon filter maken we schilderijtjes of van die bakjes filter. En dan, dan heb je zo'n lap en dan doe je dan om een bolletje of zo'n bol. En dan wordt het een mandje. Nou, dan kan je mooi leuk verkopen en daar kan je allemaal dingetjes in doen.
0: En het allemaal handen, arbeid,
1: We maken heel
0: werkzaamheden.
2: Ja,
0: precies. Ja. En wie is we? Wie zijn daar aan het werk? Nou ja, jij dus, begrijp ik, Janna.
2: Ja.
0: Onder andere.
2: Ja. Nou, Samuel. Als mag ik namen noemen eigenlijk.
0: Maar zijn gewoon mensen die het leuk vinden om daar...
2: Leuk vinden, ja.
1: Nou, kijk, tijdens de winkelopeningstijden... dan bied ik ook dagbesteding. Dus ik ben gestart ermee. En er zijn een aantal mensen die komen voor een goede daginvulling.
0: Ja.
1: Daarnaast zijn er ook vrijwilligers die ook van alles doen en ook maken. En er zijn ook wel andere inloopochtenden waar ook nog weer van alles gebeurt. Dus het is eigenlijk een beetje een activiteitencentrum. Mm-hmm. Met verschillende deelnemers en verschillende mensen die
0: elke dag
1: zijn.
0: Of dagdelen komen er andere mensen die daar...
1: Ja, dat wisselt per dag wie er dan is.
0: Uh-huh.
1: En alleen de mensen van dagbesteding komen wel op vaste tijden. En verder zijn er vrijwilligers die... Nou ja, de ene keer kunnen ze wel, de andere keer niet. Maar dat is wat meer los afgesproken.
0: Maar hoeveel mensen zijn daar wel niet aan de slag dan, zo door de week heen? Heel veel dus, neem ik aan.
1: Nou, op zich... we houden van kleine groepen.
0: Okay.
1: Ik wil niet dat het een hele grote groep wordt. Uh-huh. Het is maximaal 4 mensen. Ja. Dat is per dagdeel.
0: Ja, precies.
1: Dat vinden we prettig.
0: Ja. Ja. En jij begeleidt dat dan onder andere?
1: Ja.
0: Want jij hebt dit opgestart.
1: Ja.
0: Als privépersoon?
1: Ja. En, het is gewoon een zelfstandig bedrijfje.
0: Ja, precies. Maar jouw hart ligt daar, neem ik aan. Anders ga je zo'n bedrijf niet opstarten, toch?
1: Nee, ja, klopt. Ik heb in het verleden zorgboerderij gehad met ook veel mensen begeleid.
0: Uh-huh.
1: En toen zijn we verhuisd naar Steenwijk. En toen was ik nog heel graag zelf ook wat meer met creativiteit bezig. En ook in de zorg toch nog wat daarin ook betekenen. Dus die combinatie is dat nu geworden.
0: Ja. Ja. En zijn het overwegend mensen die nog thuis wonen en dagbesteding hebben? Of die... ook al begeleid wonen?
2: Oh ja. Ja, allebei.
1: Ja.
2: Ja. Het is wel heel erg leuk om daar bezig te zijn, hoor.
0: Ja. Nou goed, ik kan me ook nog zo voorstellen dat wel... Jij hebt dan een groepje van 4-5 mensen. Is ook leuk als je dan een beetje met elkaar op kan schieten.
1: Precies.
0: Toch?
1: Ja.
2: Dat is heel belangrijk.
0: Ja, want anders wordt het niet gezelliger, Rob.
2: Nee.
0: Nee. Ja. Dus hoe krijg je dat voor elkaar?
1: Ja, dat groeit. We beginnen met een paar mensen en dan is er iemand die wil ook graag meedoen. Nou, die heeft dan altijd ook een dag dat hij zelf proef kan draaien. Mm-hmm. Om even te kijken, hoe loopt dat dan? Wat vinden wij? Wat vindt die andere persoon ervan? En zo kom je tot iets. Dus en dan kan je nog kijken van nou, wie past dan het beste in op welk dagdeel. Dus daar kun je natuurlijk allemaal keuzes in maken.
0: Ja. Sinds wanneer zit het aan de Gasthuisstraat?
1: 2 jaar geleden zijn we begonnen met de winkel openen en dagbesteding opstarten.
0: Mm-hmm. Ja. En wanneer is de winkel open? Want dan zullen...
2: Het is belangrijk, hè?
0: Ja, toch? Ja.
2: Dinsdagsochtends.
0: Ja.
2: Nee, dinsdagsochtends en dinsdagsmiddags tot 4 uur, toch?
1: Ja.
0: Dus alleen op de dinsdag?
2: Nee.
0: Oh, ik denk al. Nee.
2: En dan donderdags hetzelfde.
0: Ja.
2: En dan zaterdags tot 2 uur, maar we zijn wel iets van plan. Of wil je dat al vertellen of nog niet?
1: Het is langer al, het is nu al tot 3 uur.
2: Tot 3 uur, het is al langer. Ja.
0: Op de zaterdag?
2: Maar ik ben er alleen 's ochtends. Maar het is dus...
0: Oh, jij denkt dan, ik ga weg en dan gaat de boel ook dicht. Maar zo gek is het niet, hoor ik al. Nee, maar je wilt nog uitbreiden.
1: Die tijden. Ja hoor, die tijd. Want zaterdag is natuurlijk de leukste dag in het centrum.
0: Dan komen de, dan heb je het meeste bezoek.
1: Ja, precies. Aan.
0: Ja. Ja, precies. Ja. Maar iedereen die er nog niet van gehoord heeft en nieuwsgierig is... Ja. Of die er per toeval langs gaat lopen... die is dus van harte welkom op de open dag.
1: Zeker.
0: En die is wanneer?
1: Volgende week zaterdag, 20 juni.
2: Dat is wel snel, hè?
0: Ja, dat is zeker snel. Maar dat dan blijkt. Kijk, als je dit nu zo zegt en je zegt over een week, nou, dan onthoudt iedereen het ook. Ja. Je kan wel gaan zeggen van het is over een maand, maar is iedereen te lang weer vergeten. Ja. Zaterdag 20 juni. Waar komt de naam vandaan? De Stek?
1: De Stek? De Stek is omdat we zelf erg van groen houden. Dus we stekken ook planten. Dat is één ding. De Stek. Dat zien we ook een beetje als een prettige plek om te zijn.
2: Ja, een stekkie. Je bent op je stekkie.
1: Ja,
0: ik ben op je stekkie. Ja. Ja, kan alle kanten op.
1: Ja.
0: Nieuwsgierig geworden wat daar allemaal gebeurt, wat er te doen is. En neem vooral ook op andere dagen een kijkje in de winkel om te zien wat er al, zo al gemaakt wordt. Gasthuisstraat nummer
1: 17.
0: 17.
1: Ja,
0: als je door de Gasthuisstraat loopt.
2: Ja, dan zie je het wel. Er hangen ook vlaggen.
0: Ja.
2: Twee grote vlaggen. Ja. Dus dan kan je van ver al die vlaggen zien wapperen.
0: Ja, gaat helemaal goed komen. Ja. Nou, ik wens jullie veel bezoekers toe en veel succes. Met,
1: dankjewel.
0: Met het bedrijf eigenlijk, toch?
1: Ja.
0: Oké, dankjewel.
3: Bedankt. De klassiekers van toen, nu op je radio. Je hoort alles op RTV Slos.

0: Het is bijna zomer, dus alle activiteiten die worden weer opgestart om ons allemaal te vermaken. Alle inwoners van Steenwijkland zelf, maar ook alle toeristen natuurlijk. En een van de activiteiten in Steenwijk, dat zijn de vestingfeesten. Daarvoor is aangeschoven Arnold Struik. Goedemorgen, Arnold.
1: Goedemorgen.
0: Vroege vakantie voor Noord. Betekent dat ook dat we eerder starten met de vestingfeesten?
1: Ja, we starten eerder en we hebben er één minder als vorig jaar.
0: Oh ja? Dus, want?
1: Ja, omdat er dus de vakanties een beetje in elkaar gezet zijn. En dat we dus een beetje spaak lopen met de bouwvak en dergelijke. Dus zodoende.
0: Uh-huh.
1: Maar we beginnen dus heel vroeg al. Ja.
0: En de eerste is op?
1: Nou ja, het ontzetfeest. Daar beginnen we altijd mee.
0: Uh-huh.
1: En dat doet het historische gebeuren doet het allemaal. Met, kanonnen en scutterieën en dergelijke.
0: Uh-huh.
1: En die doen het al voor het vierde jaar volgens mij, nu. En dat is gewoon de opening van ons seizoen.
0: Ja, precies. En welke datum is dat dan?
1: 11 juli, op zaterdag. Dat is gewoon de hele dag. En dan, er is van alles. Zelfs nog een roofvogelshow 's middags op de markt. En er wordt van alles georganiseerd. Roel Holkamp, die is de leidende figuur daarin. Die het allemaal in goede banen probeert te leiden. En daar hebben we volste vertrouwen in. En 11 juli, dan hopen wij om een heel spektakel.
0: Ja, zeker. Mooie start op de zaterdag. De vestingfeesten zijn verder op de woensdag.
1: Ja.
0: Op die zaterdag heb je dan ook geen braderie, of wel?
1: Nee, maar hun hebben zelf een soort braderie, zeg maar, met allemaal tentjes en dergelijke. Dus wat dat betreft is het centrum goed bezet.
0: Ja.
1: Dat ziet er wel gezellig uit.
0: Ze slaan hun kampementen op, zeg maar.
1: Ja,
0: dat is altijd een mooi gezicht.
1: Ja, mooi. Hè? Het is op de wallen en er worden met kanonnen geschoten, echt. Dus er moet vergunning voor aangevraagd worden, dus dat mag je zomaar niet doen.
0: Oh nee, dus, zelfs niet met losse vlotten gebeuren.
1: Het moet echt vervoerd worden met, is echt wel een heel helskawee, schijnbaar, voor Roel Holkamp, om allemaal in goede banen te leiden.
0: Oh,
1: dus er zijn wel adviezen om hem een keer uit te nodigen.
0: Ja.
1: Dat hij die dag een keer helemaal uitleggen wat er allemaal gebeurt.
0: Ja, precies. Dus, hoe druk je daar wel niet mee kan zijn voor zo'n kort moment dan.
1: Hij is daar best wel druk mee.
0: Ja.
1: Ik heb hem regelmatig aan de telefoon voor de vergunning. Dus dan met z'n tweeën komen we er toch wel uit om het in goede banen te leiden.
0: En dat is de vergunning is binnen in ieder geval.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Ja, gelukkig wel. En s'avonds is dan in het park Boogie in de Longhorn.
0: Oh ja.
1: Ja. Ja.
0: Die festiviteiten zijn er natuurlijk ook weer. Al die mooie concerten buiten in het park.
1: Ja.
0: Begint het dan meteen die woensdag erop alweer?
1: Ja, dan hebben we de Ibiza. Ibiza is ook een jaarlijks terugkerend evenement. Vooral ook omdat het in toch wel een beetje een zomerse sfeer is. En het is een beetje een hippiemarkt. En dit jaar gaat het iets uit. Nou, uitzetten met muziek erbij en meer voet erbij, een terrasje erbij. Dus dat op de markt zelf ook meer gezelligheid zich te tonen strijdt. Dus wat dat betreft hebben we daar ook wel iets meer gedaan om het toch gezelliger te krijgen.
0: En mooi weer aangevraagd, hè?
1: Ja, een Spaans zonnetje zou mooi zijn.
0: Ja, wat anders dan doet het zijn naam geen eer aan.
1: Nee, en die vrouw die het organiseert, die doet het volgens mij al voor 16 jaar. Die heeft nog nooit geen geluk gehad. Altijd slecht weer, of te warm.
0: Oh,
1: of te koud, of regen. We hebben een paar keer TV Oost, die de zomer in de kop hebben ook wel. Of zomer in Oost-Nederland. Of visite gehad. En dan maken ze een reportage. En het is alleen maar of regen, of er is geen mensen vanwege de warmte.
0: Oh, vreselijk.
1: Vreselijk voor die vrouw.
0: Oh,
1: we hopen dit jaar een keer dat ze een keer geluk
0: op
1: heeft.
0: Op normaal weer.
1: Ja, maar dan kun je ook niet, dat is toch niet maatgevend of het een goed thema is. Kijk, als het gewoon normale weer is en het is lekker druk, dan weet je gewoon, het slaat aan. Maar in dit geval heeft ze gewoon geen eerlijke kans gehad. Dus dat gaan we nog een keer weer proberen.
0: Precies, op woensdag 15 juli is dat.
1: Ja, 15 juli, ja. En dan is er s'avonds in het park ook weer muziek. Met Sief van de Ploeg. En van de Kast van Vroegen.
0: Ja.
1: En die spelen allemaal nummers van Simon & Garfunkel.
0: Oh ja, dat is ook zo. Ja.
1: Dus kijk, dat is wel prettig. En dan hebben we op de terrassen gewoon een beetje achtergrondmuziek. S'avonds gewoon op de markt voor de gezelligheid. Dus daar zijn we na de corona mee begonnen. Niet meer die grote activiteiten, want er is gewoon geen haalbare kaart meer vanwege de onkosten. Dus toch kleinschalig en het grootschalige gebeurt er in het park.
0: Ja, maar dat is dan ook eigenlijk wel prima. Er gebeurt wel iets.
1: Daar gaat het om.
0: Ja. En vanaf die 15e is natuurlijk ook de markt.
1: Ja, ook de braderie.
0: Ja,
1: braderie is elke week.
0: Ja.
1: Hetzelfde geldt voor de rommelmarkt, voor de kinderen. De kleedjes liggen er, want ik ben er 's morgens al vrij vroeg bij. Om 6:30 liggen de eerste kleedjes er al. Officieel hebben we dan altijd staan van de rommel, maar het begint om 8:00. En het duurt tot 1:00, 1:30 en dan is het klaar. En ik merk wel dat het nog steeds meer in trek is nog weer als jaren ervoor.
0: Ja, hè?
1: Ja, ja. Ook bij Koningsdag was het ook heel druk. En mensen hebben toch wel veel rotzooi nog in huis waar dan normaal gebracht moet worden. Dus,
0: ja.
1: Nee, het schijnt toch een bepaalde gezelligheid met zich mee te brengen. Ook voor de mensen die er staan. Ja, het is toch wel leuk even lang te strooien om te kijken of er wat bij zit.
0: Ja, precies. Nou ja, zolang het prachtig loopt, gewoon mee doorgaan.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, gaan we zeker doen. Ja. Nee, dat is wel leuk. Ik wil nog wel even attenderen op, heb ik misschien nog niet over gehad, dat vanaf vandaag de markt ook, dat is voor ons toch wel een belangrijk punt geweest van evenementen geweest, dat de markt weer een uitstraling heeft, dat er weer een groenteboer staat.
0: Oh, daar wordt veel op afgekomen.
1: Ja, was ook al heel druk vanmorgen.
0: Ja, dat zal best, ja. Oh, geweldig.
1: Er is iemand uit Appelscha. We hebben heel lang moeten zoeken. Maar die is bereid gevonden om deze kant op te komen. Dus, en die staat er wekelijks weer. Dus dat is
0: fijn.
1: Wel prettig.
0: Ja, zeker.
1: En even aan te merken voordat we verder gaan met de andere datums. Dat we Lisanne van Sorel Bloemen toegevoegd hebben aan onze evenementencommissie.
0: Oh.
1: Dus fris bloed erbij.
0: Ja.
1: En zij verzorgt dan vooral voor de winkeliers allerlei activiteiten van ons uit, van de evenementencommissie. Zoals Moederdag en Valentijnsdag, Vaderdag volgende week. Er zijn heel veel prijzen te winnen, heeft ze leuke acties. Die hadden we echt nodig, iemand die voor de winkeliers opkomt. En die dus allerlei leuke dingen voor de winkeliers organiseert.
0: Ja, want met hoeveel mensen zitten jullie in de club?
1: We zitten nu nog met z'n vijven in de club.
0: Oh ja.
1: Ja, 4, 5. Ja. Dus een klein koppeltje.
0: Ja, ik wou net zeggen, dat is wel... minder kan niet.
1: Nee. En de winkeliers, dat is ook voor ons het belangrijkste. Daar zijn de vestingfeesten ook voor. Met die braderie en daar doen we het eigenlijk voor.
0: Mm-hmm.
1: En het is niet alleen een horeca kwestie. Het is ook puur voor de winkeliers. Dat is wel belangrijk.
0: Ja, dat de mensen daardoor naar gaan komen.
1: Dat zij er nou bij in zit, Lisanne van Sorel. Daar zijn we heel blij mee. Dus, en we merken nu al dat zij heel veel dingen toch oppikt waar wij niet aan gedacht hebben. Dus dat is heel goed voor de winkeliers.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Nou, dan hebben we de week daarna hebben we dus onze paradepaadje, de Pasamala.
0: Ah ja. Ja, dat loopt altijd, hè?
1: Ja.
0: Dat loopt altijd.
1: En dat doen we bewust altijd in die week, omdat daar ook de koopzondag in valt.
0: Oh ja.
1: Dus dan zijn we daarmee gered. Ja. Dan is het altijd al druk. En hebben de winkeliers er ook maar aan. En dat is nu dus ook weer de laatste week van juli. Van 22 juli tot 26 juli, tot de zondag.
0: Ja, precies. Want dat is niet alleen maar die woensdag.
1: Nee.
0: Dat,
1: nee.
0: Nee. Nee, fantastisch.
1: En hebben we als extra hebben we dan de woensdagavond. We hebben wel vaker op woensdagavond wat extra's gedaan. Maar nu hebben we Travassie.
0: Oh ja.
1: Van de
0: kleine wasjes.
1: Kleine wasjes,
0: ja,
1: grote wasjes.
0: Dat kent iedereen, hè?
1: Ja.
0: Oh, leuk. Ja. Die komt dus op de markt.
1: Bij een onderdeel van.
0: Van de Pasamala. Ja,
1: past er heel
0: precies.
1: Goed bij, dus,
0: ja, nee, precies.
1: Bewust, dat wordt dus ook door ons aangeboden door de evenementencommissie.
0: Mooi.
1: Bij de Pasamala.
0: Ja.
1: Ja. Nou, en dan hebben we s'avonds dus Thijs Boontjes in het park staan.
0: Mm-hmm.
1: En dat moet ook wel even vermeld worden. Dan heeft Chris, die is onderdeel van onze evenementen, bij de Biep heeft hij dan helemaal Holland staan. En daarom, die avond is toch wel voor elk wat wils.
0: Ja, precies.
1: Toch
0: nog een avond dat er overal wat...
1: Ja, en helemaal Hollands, dat mag wel even aangetipt worden. Dat is ook onderdeel van Justin de Wild, die nou de nummer 1 hit heeft met Serio.
0: Mm-hmm.
1: Die zit daar ook bij. Dus dat is bij de Biep op zijn terrein.
0: Woensdag 22 juli is dat.
1: Ja. Nou, de 29 juli, dat is voor ons altijd een hele moeilijke dag, omdat dan Woodstock ook begint. Dan hebben we toch altijd al...
0: Het begint nog niet echt, maar je kan het zooi ophalen, zeg maar.
1: Wij zeggen altijd de woensdag voor Woodstock, dan sparen de mensen. En woensdag na Woodstock, dan is de optocht van de lege portemonnees.
0: Ja.
1: Maar hebben we gewoon een braderie en hebben we op de markt het buitenzinnige Steenwijk. Dus met allerlei gewoon ambachten en streekproducten en dergelijke.
0: Ja.
1: Dus staat de markt wel weer vol. Is ook gewoon braderie, kinderrommelmarkt, alles gewoon hetzelfde. Maar dan hebben we s'avonds in een park de Dutch Queen Band. Dus een goede coverband die Queen naspeelt.
0: Oh, Queen. Ja. En dan zitten we in augustus.
1: Ja, dan hebben we voor de kinderen weer wat bedacht. En dat doe al jaren, omdat ze daar ook meer mee kunnen doen. Ze kunnen eventueel opgeleid worden tot jongleur in ons circusfestival.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, en ook altijd allerlei voorstellingen en dergelijke. Dus nee, dat circusfestival dat wordt ook heel goed opvangen door de jeugd en door de ouders.
0: Ze kunnen de hele dag een beetje oefenen en dan volgt er een optreden.
1: Ja, er is gewoon van alles gewoon te doen.
0: Ja, leuk.
1: En dan is 's avonds op 5 augustus op die woensdag de 3J's in het park. Hmm.
0: En dan nog 1 dag, denk ik, of niet?
1: Nou, we hebben nog 2.
0: Oh, nog 2 zelfs. Oh, 12, je zei 1 kort.
1: 12 augustus hebben we Fun for Kids.
0: Aha.
1: Daar is, staat alles weer vol met luchtkussens en dergelijke. Dus ook altijd een hele goede dag voor de jeugd. Uh-huh. Laten we de fontein ook altijd aan. Voor mocht het mooi weer zijn, dan kunnen ze daar ook in spelen. Nee, dat is ook altijd een hele goede dag. En die blijft ook elk jaar terugkomen, want kinderen is voor ons toch heel belangrijk. En dan speelt s'avonds de Radiators in het park.
0: Ja.
1: En een nieuw evenement komt er nu aan. Dat is de dag voor de Nacht van Steenwijk. Uh-huh. Dat Brommerski. En er kunnen 150 brommers kunnen we kwijt op de markt. En van krijtlust of vespa's en zundaps en wat het ook.
0: We gaan echt een brommers kieken.
1: Dat is echt brommers kieken. En men kan zich gewoon aanmelden bij Stichting Vestingstart. Dat staat ook op de site, kun je aan kunnen melden.
0: Uh-huh.
1: En er is een onkostenvergoeding. Men krijgt dus 15 gulden of 15 euro.
0: Ja, doe maar.
1: Maar voor de onkosten en een lunchpakketje. Dus het wordt wel zo ontvangen dat ze wel een kleine vergoeding krijgen.
0: Ja, precies. Dus, en waar gok je op? Hoeveel?
1: Wij hebben een plek voor 150 brommers.
0: Zo. Dus,
1: en dat loopt al mooi door. Dus,
0: ik wou dat zeggen, het is vaak van als ze dan, die lui die zitten ook allemaal in clubjes in de bla. En dat neemt elkaar allemaal mee. Ja, dat gaat vast goed komen.
1: Ja. Nee, maar dat is wel leuk dat het toch wel erbij komt. Dat nieuwe evenement. Ja. Kijk hoe dat gaat.
0: Precies, leuk.
1: Om 2 weken geleden hadden we de Alltimer toertocht. Of Alltimer bij de Koopzondag. En dat was ook heel goed. Het zat ook vol. En we willen toch een klein beetje dus van alles een beetje doen. Dus,
0: we moeten afronden, ja. Arnold. Ik heb nog 1 berichtje. Het eerste keer is zaterdag 11 juli. Dat is de opstarter met de historische vereniging. Alles wat erbij komt kijken. En de eerste echte vestingstad is de Ibiza-dag op woensdag 15 juli.
1: Heel kort nog even. Nacht van Steenwijk, Jannes.
0: Oh, hartstikke goed. Dat is die dag daarna. Ja. Ja. We gaan naar naar Centraal Lokaal. Morgen in het programma daar is 15 juni de dag van de oudermishandeling. Ook zorgorganisatie Alialen staat stil bij die dag. En op 17 juni organiseren zij een dag voor zorgprofessionals. Angela Faro, Spin van Aliade, is de gast in de studio. Tjebbe Boers, maar die heeft een nieuwe single uit. Die komt ook langs. De nieuwe single heet Make It Stop. En dan hebben we nog Stichting De Grote Veenpolder. Die is in overleg met de gemeente over de toekomst van het dorp. Het Polderhuis en Sporthal De Schakel. Tamara Petter, voorzitter van de stichting, die praat ze bij. Dat allemaal morgen in Centraal Lokaal. En dan gaan we het programma afronden. Arnold, jij blijft nog maar even gezellig zitten. Het is bijna 12 uur. U bedankt voor het luisteren naar Kopwijzer. Al onze gasten bedankt voor de medewerking. Werd gemaakt door Rie van Hien, Kimberly Lubbinger, Dirk Brands, Tom Dolstra, Jannik Hoijsma, Dave Prins, Daphne Stavast, Lucie Olden, techniek, Herman van Hien, ontvangstgasten vanochtend, Ria. Heel fijn weekend en tot volgende week.

0: kwam Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info zie www.kerkvoorde.nl.
1: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker...

0: 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbara Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwen-enkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.

0: BNN.
1: Het komende uur.
2: Opgepast.
3: Herman van Hier.
0: Goedemiddag.
1: Dus riemen vast.
0: Dat heet je. Ik was bezig met heel andere... En ben ik altijd bezig. Met andere dingen, dus zo doen. Dames en heren, luisteraars en de rest van Nederland... plus de kanariepiet van de overbuurvrouw... want die heeft een kanariepietje. Heel kleintje. En natuurlijk niet vergeten de goudvis van de buurman... die achter de overbuurman woont... maar dan aan de linkerzijde vanuit rechts gezien. Dus ook die welkom bij de show. Even alle techniek testen.
4: Hallo.
5: Hallo.
4: Hallo.
5: Wie doet het?
0: Poepjes.
5: Poepjes.
0: Poepjes. Poepjes.
5: Doet het ook.
0: Poepjes. Oh. Nou, ik heb er nog eentje.
5: Ja.
0: Hey, gelukkig.
5: Al die shit werkt weer.
0: Komende uur. Diverse hoogtepunten. Maar die zie je gelukkig niet. Maar wel... Allerlei dingen die ik gisteren heb. De plaatlijst maak ik altijd een dag van tevoren. Is misschien niet verstandig. Maar... Alhoewel, er zijn ook mensen die platen 40 uur te voorstellen zijn. Dat is met jou weer zo. Heb ik er zin in? Wat denk je dan? Ik was van de week een beetje aan het zoeken op allerlei dingen. Toen kwam ik deze tegen. Ik denk, nou, dat is leuk. Die had ik nog niet. Dus... Dan ben je het ook weer.
6: Dankjewel, Herman.

0: Dus dat was Bam Bam Bam, den ganzen Sommerlang. Gezongen door Pietro Basile en Ikke Hüft Gold. Met andere woorden, een zomersplaatje. Tot zover.
1: Wat, man?
0: Ja.
1: Ben ik al bruin?
0: Geen idee.
2: Zomer, hitherinnering.
3: Going back in time on the sounds of the nation.
4: RTV Flashback.

12:30. Je luistert naar Dizzy met Ben. Crazy summer. Gekke zomer. 8 maanden. Doe eens gek. Doe eens een speedo aan. Ja. Of zo. Dankjewel. Je moet een keer de eind aanmaken. Het gaat maar door. Het gedoe allemaal. Dat is niks aan. Moet nog allemaal afwachten. Dit is een hele sterke El Niño. Dus je weet niet wat er allemaal gaat gebeuren. Hè? Wordt het warm en wordt het koud? Is het glas vol? Is het glas half vol? Je weet het niet. Het ligt aan hoe je het neerzet. De eerste wedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika, uitgelopen in een 2-0 stand, is donderdagavond door 1,7 miljoen mensen in Nederland bekeken. De openingsceremonie voorafgaand aan de wedstrijd heeft 1,3 miljoen kijkers getrokken. De openingswedstrijd is volgens het Nationaal Media Onderzoek, dat is NMO, die heeft meer kijkers getrokken dan welk programma ook in afgelopen week. Enkele journaals en oefenwedstrijden tussen het Nederlands elftal besteden ook aandacht aan de wedstrijd Nederland-Oezbekistan. En daar scoorde geen enkel programma meer dan 1 miljoen kijkers. Na de oefenzegen van Oranje hebben 1,5 miljoen Nederlanders zitten te kijken en zitten het nagel te bijten van gloeiende kan dan niet beter. Het eerste duel van het vorige WK in 2020 trok meer kijkers. Bijna 2,2 miljoen mensen zaten toen te bijten op de nageltjes. De kijkcijfers verschillen trouwens wel per editie behoorlijk. Het tijdsverschil en de dag van opening hebben ook invloed. Bovendien worden de kijkcijfers elke 4 jaar op een andere manier gemeten. Dus ja, wat vandaag leuk is, is morgen niks. Dus Shakira en Burna Boy die brachten tijdens de opening het WK-lied Die Die ten gehoor. En de Italiaanse zanger Andrea Bocelli vond eindelijk het veld. En die zei van, ik ga ook even wat zingen. Dat deed hij samen met de Zuid-Koreaans-Amerikaanse zangeres Aye. Zij zongen ter afsluiting het WK-lied DNA. Wat is in de titel? Ja. Bij ons in de buurt hebben ze ook hier en daar vlagjes hangen. Het is heel zielig dat dan één woning in een hele straat vlagjes heeft hangen. Het is een beetje zeggen van, boah. Oh. Misschien moet het nog komen als wij verder komen dan. Alhoewel, volgens Trump wint Amerika. Maar volgens Trump wint altijd iedereen. Als het maar om Trump gaat, dan komt alles goed. Oh ja, Shakira wilde niet van het veld af. Hij had gezien, ja, ze had dat openingsnummer gedaan met Burna Boy. En toen zei iedereen van, nou, wegwezen, want er moet nu voetbald worden. Waarna Shakira zei, hoezo, ik ben nog aan het dansen. En onder vriendelijk drukken van een zogenaamde floormanager ging Shakira eindelijk het veld af. En dat deed ze nadat ze dit had gezongen.

0: Nederland. Weerbericht.
1: Nou, voor deze keer op Duitse Olie vraag. Vandaag, vanmiddag kunnen er wat verspreid over de gemeente wat buitjes komen. Het druppelt. Ja, niet dat je zegt van het ritme druppelt. Ook van 15 druppels op een millimeter wordt erg nat. Het wordt zo'n 16 tot 17 graden. Is een matig tot harde west tot noordwestenwind. Vanavond en vannacht ook een bui. En verder zijn er opklaringen met 11 tot 14 graden als minimum temperatuur. Beetje als dit jullie. Morgen is het op een verdwaalde bui na op de meeste plaatsen droog. Wel is er ook zon geregeld als het mee zit. Het wordt 16 tot 18 graden. Matig tot vrij krachtige noordwestenwind. In de avond en nacht bewolking. De opklaringen komen ook voorbij tussen 12 en 13 graden als temperatuur minimum. Dan kijk ik nog maandag. Dat is de dag van zondag. Maandag is het wisselvolks. Soms is er ook wat zon. 16 tot 18 graden. Matig tot vrij krachtige noordwestenwind. In de avond en de nacht opklarend weer. En een temperatuurdaling van 8 of 9 graden. Dan dinsdag. Dan is er regelmatig zon. Zwakke tot matige zuidoost tot zuidwestenwind. Gemiddeld zo'n 21 graden is trouwens ook politiek. Politieke markt is het. Maar dat is even te zijn. In de avond en nacht passeert een warmtefront. Ja, informatie moet er ook bij. Informatiefront. Nee, een warmtefront. Informatiefront, dat is wat anders. Dus, dan moet je op de werven kijken, dat is een informatiefront. En zo wordt het ook. Was ik nou? Oh ja, in de avond en nacht van dinsdag passeert er een warmtefront met wat regen en minimum tot. Minimum tot zo'n 15 graden. Dan de woensdag, die zit tussen de donderdag en de dinsdag in. Dan breekt de zon door en is de temperatuur zo'n 22 graden. Een matig tot vrij krachtige zuidwestenwind. Donderdag, zonnige dag. En de temperatuur loopt op tot zo'n 24 graden. Nou was ik net op mijn telefoon bezig, dames en heren. Ik pak even de telefoon erbij. Op mijn telefoon bezig en dan zie ik dus dat het wel eens heel warm kan worden. Ja, is zo. Want waarom wordt het dan zo warm? Nou, dat schijnt te maken hebben met het feit dat ergens hoogte in de lucht. Iets kies komt boven de Benelux, dus boven België, Nederland en Luxemburg en zo. Dat is de Benelux. Het Amerikaanse weermodel zegt dat het behoorlijk warm kan worden. Ja, en ook behoorlijk wat onweer zou kunnen komen. De afgelopen zomers is er al meer dingen die ervoor zorgden. Onder andere de Spaanse pluim kwam terug. En die Spaanse pluim staat nu ook weer op het begin van het beginnen. Vanaf die begint. Zo moeilijk op het telefoontje van deze man. En ik moet ook weer een staaroperatie hebben, dus het is echt. Ach, maar ik heb zoveel problemen, dat weet ik niet. Maar goed, het is ook extreem warm op 1500 meter hoog. Dus als je denkt van ik ga even naar boven toe, dan moet je daar naartoe, want daar is het erg warm. Een pan-Europese hittegolf van behoorlijke duur lijkt dan ook zonder pardon aanstaande. Dus als je denkt, ik heb de spullen nog niet buiten staan voor de zomer. Gewoon doen. Ja, gewoon doen. Zo niet, blame it on me. Maar in principe wordt altijd alles al mee geblamed, dus maak geen moer uit.

En jij luisterde naar My Favorite Waste of Time. Onderweg naar Bente en 3, 2, 1. En nog veel meer leuke muziek. Onder andere 16.000 plaatjes achter elkaar.

0: Een tijd. Oh, ik zing beetje zo erg. Simeone, Rossi en Felix Gouder. Hola, hola. Ja?
1: Misschien wel goed voor je oren.
0: Maar valt mee. Hola, hola. Hast du ooit een tijd voor mij? Nee, ik ga wel anders doen. Casey en de Sunshine Band met Gaderen begon vannacht Get Down Tonight. Wordt vanaf gegaan door de Four Tops op RTV Los met Loco en Acapulco. De leukste muziek. Je hoort het, dat is dan dit jockey praat. De leukste muziek. En je hoort het hier op de 105.4. Wij doen het voor jou op kanaal 11B. Op de DAB. Bedenk ze waar je bij staat.

gaan even naar België met Red Sebastian. Nieuwe single van Red Sebastian gaat over kampioenen. Champion. Ik dacht al dat hij eigenlijk nu moest gaan zingen, maar dat heb ik schijnbaar niet goed uitgetimed. Excuus voor deze onvolledigheid.

Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie

0: Singel 25 in Steenwijk. Meer info zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij een ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.

Goedemiddag. Ik denk, ik begin eens lekker, want ik wou zeggen dat Sidicus Rens in de buurt staat hier. Ik ben levenreden waard. Ik heb met allerlei pagina's bekeken, maar ik kan net... Ja, ik zag een foto van iemand van Sidicus Rens met kamelen. Dus ik denk van, ja, het zal wel. Ik denk, kom, ik begin eens met wat Sidicus Rens muziek, maar ik kan niet... Eigenlijk is dit een begin wat dus niet past. Hè, wat doen we daar nou aan? Niks, hè? Nee.

0: tweede gedeelte van de show. Dames en heren, luisteraars, het is de aanloop naar de echte radio. En die komt vanaf een uur of vijf. Want dan kun je luisteren naar Bert van der Laan. Met een tiprate van een hele tijd geleden. Een hele tijd geleden. En daarna gaan we nog verder terug in de tijd. Vanaf een uur of zeven tot een uur of acht met André van Dekken. En het programma Backwards. Met daarin leuke muziek. En wat er gebeurde rondom die muziek. Dus. Nou. Even kijken. Samantha Steenwijk heeft een nieuwe single uit. Je weet niet wat je mist. Vandaar dat ik hem draai. Lang gaan. Het is soms zo snel dat ik er zelf niet bij ga. Ogenblik hoor. Even. Ik val over mijn krukje.
1: Ik kom volgens mij terug. Even.
0: Even mijn voet recht zetten.
1: Goeiedag.

0: Je wilt niet weten wat er allemaal gebeurt hier.
1: Herman van Hien.
2: Herman van Hien.
3: RTV Slos.
4: Jouw zonnetje op de radio.
0: Zelfs een automatisering houdt me niet bij. Dat is even een mailtje naar Vincent.

0: Radio, tv en internet. Dit is Het Geluid voor Steenwijkerland.
1: En dit is de nieuwe Davina Michel. Would I be friends with me? Ze zegt, zou ik een vriendje van mezelf kunnen worden? Geen idee. Moet ik wel een spiegel neerzetten, dan lukt het misschien. Ik zeg maar wat hoor.

0: eigen piano. Davina Michel met de nieuwe single Would I Be Friends With Me? Zou ik vriendje willen worden van mezelf? Gewoon proberen, je weet nooit waar het wordt natuurlijk. En je weet het.
1: Nobody turns this music off.
2: Continu de grootste hits aller tijden.
3: Dat komt van het weer hoor.
4: Terwijl die andere stations alleen moesten draaien voor opa en oma.
0: Nou ja.
5: Iedereen
6: gooit zijn radio.

0: draait weer terug.
1: Nou, duurt nog wel even hoor. Tijd voor een tijdmelding. Het is 12:30. Jij luistert naar Elvis Los. En zo. Heb je behoefte aan een goed gesprek? Ja, het zou maar zo kunnen. Heb je zin in koffie of thee? Dat kan allemaal in de Grote Kerk. Kerkstraat 21 in het hartje van Steenwijk. Want de komende zomer is vanaf 2 juli elke donderdag tussen 11 en half 1 mogelijk om een gesprek te hebben. En je kunt ook 's middags langskomen tussen 2 uur en half 3. Dan is er een pastor in huis en die is speciaal voor jou, maar ook voor u. Het ligt aan hoe je aangesproken wil worden. Of het, of ik, weet ik veel, ga misschien. Je bent van harte uitgenodigd voor een gesprek, dus elke week is er een andere pastor aanwezig. Houden levensvragen je bezig? Ik ben even aan het nadenken. Ben je zoekende, Ben je zoekende of heb je gewoon behoefte aan contact? Je bent welkom. Deze zomer, dinsdag tot en met zaterdag, is de kerk open vanaf 11 uur 's ochtends tot 5 uur. Alleen op donderdag dan is er koffiedrinken met de dominee. Tot en met donderdag 20 augustus zijn deze wekelijkse koffiemomentjes te bezoeken in het hartje van Steenwijkstad. De ontmoetingen zijn een initiatief van de gezamenlijke kerken in Steenwijk. En de droom is dat kerk niet alleen de skyline van Steenwijk accentueren, maar ook juist de levens van mensen. Dat is een machtige zin. Ja, de skyline van Steenwijk. De stevige toren en die andere toren. Ach. Nou, het collega zei ooit de mooiste afslag van Nederland. Maar dat is het, als je dan zo de afslag neemt van de ene of van de andere kant. Ja, dus.
2: Hè?
1: Toch? Oh. Van ik wil morgen eens een leuk programma beluisteren. Dan kun je luisteren tussen 10 en 11 bij Elvis Los naar Tjeerd en Marieke. Mocht je het missen, dan kun je het ook via uitzending gemist gaan doen. Maar je kunt ook even naar Radio Centraal. Want daar is Tjeerd en Marieke ook te beluisteren tussen 11 en 12. Op de dubbele frequenties van Radio Centraal. Maar die hebben 2 zenders. Wij hebben er maar 1, zijn er blij dat je doet. En Centraal heeft er 2. En daar. Ja, ja, echt. Wij doen het altijd met 1. Een hele oude computer die de muziek opdraait, maar daar is een andere. Heb je ook wel eens het gevoel dat je s'morgens wakker wordt en dan denk je van, hè, ik heb het gevoel als dat mijn hart als een bloementuin is. Heb jij het gevoel wel eens? Zou ik dan naar de dokter gaan? Maar stel dat je denkt van, ik laat gaan. Jeannette van Zutphen is een dame die er ook over zingt eigenlijk. Ze is er nog steeds, dus vandaar die bloementuin. Het gaat helemaal verkeerd. Jeannette van Zutphen gaat dus zingen Mijn hart is uit een bloementuin. Ze komt trouwens uit Wezep. Dat heeft het te zijn. Linda en haar Melody Sticks komen voorbij met een echte gouden ouwe. Send me the pillow that you dream of. En het leuke is, Jeannette van Zutphen is ook van... Heel ver terug.
3: Herman van Wie?
1: Het is ermee. Ik heb geen idee.
4: RTV Slos.
1: Oh, wacht even, ja. Kijk. Ja, nou ken ik hem.

I wish I never met him. Lemonade. Over Lemonade gesproken, die spelen voor een soort afscheidsconcert. Dat gaan ze doen in Park in Steenwijk. Deze Dijka live. En dat gaat gebeuren op 29 augustus. Na 11 jaar en 200 optredens heeft gitarist Piet van Buiten besloten om te stoppen. Hij is 72. Ja. Dat gebeurt omdat hij, ja, als je wat ouder wordt, komen met fysieke klachten. En de band heeft unaniem besluit genomen om eind 2026 te stoppen. Voor de speciale optreden wordt een Lemonade uitgebreid met een blazerssectie onder de naam Lemonade XXL. Samen met Jacob van Veen op trombone, Ronald Ruiter op trompet en Arno Jansen op de saxofoon. Het belooft een uniek afscheidsoptreden te worden. Het is de laatste kans om de band live te zien. Dat is alles in Park van Voerten in het kader van Dijka Live. En aanstaande de 11e, dan is Boogie in the Longhorns, 11 juli. The Best of Simon Garfunkel komen ook voorbij. De band Thijs Boontjes, en die maakt hele leuke muziek. Ga even opzoeken zo, Thijs. Ogenblik, dat is mijn muis, hier is mijn muis. Even Thijs intikken, ogenblik. Thijs met dubbele I. Oh. Dat is allemaal in Park en Zoeren. In het kader van de zomerfeesten die aanstaan te komen. Eraanstaan te komen, bedoel ik. Even. Oh, dat is wel even. Ik ben even Thijs Boontjes aan het zoeken. Kan even gebeuren.

Als je denkt, ik ga naar dat concert van Lemonade heen. Dan, Lemonade, je kunt ook een limonade nemen in het kader van Lemonade. Maar je kunt ook denken van, weet je wat? Ik neem gewoon eens een lekker ding. Ik neem een Campari soda. Ja, ik had Fiasco staan, maar dat vind ik niet zo leuk. Na al die dingen die ik dan vertel over Lemonade. En dan Fiasco draaien is niet de bedoeling natuurlijk. Dus het is tijd voor Thijs Boontjes en het gevoelige geluid van Campari soda. Als mijn systeem zegt van, ik vind het verder prima. Feestfree, oké, het werkt. Slechte radio.

0: verfrissend anders.
1: Herman van Wien, het land van weerribben en bieden.
2: In het land van weerribben en bieden gaan we door met Gabriella Massa en DJ Bonsai. Wie? Bonsai, boompje. Ja, Emma. En zij dachten bij zichzelf, maak een Duitse uitvoering van Dolce Vita en dat klinkt zo.

Maître Gims hoor je met Soleil. En 24 uur lang zou je kunnen luisteren naar Sommieu, maar dat is wel erg lang. Dus wij doen gewoon 3 minuten 24 lang.

0: 1979.
1: 8 minuten voor 5. Terug in de tijd met Kajak.

0: Sloss. Herman van Hien. RTV Sloss.
1: Het is... Ga weg met z'n allen. Het is tijd om te zeggen tot volgende week. Dan zijn we er weer. Met een complete 2 uur durende show. En je weet het.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop.

0: 30% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
2: Tipparade van 1968.
3: Nummer 20.

0: Everything you are about to hear in this radio show is true. The names have been changed to protect the innocent. Good heavens, here's Bert Vanderland. The Tipperade.
1: Er staan er een paar acht in die helemaal spiksplinters nieuw zijn. Alhoewel, twee van die acht komen voor de tweede week opnieuw binnen. Dat kan ook nog. Anno 1968, week 24. De Tipperade van toen. Met een echte nieuwe op nummer 20. Brandon Lover, dikke hit ook al in Amerika. Voor Reach Out of the Darkness. En na 20, je snapt het al, komt 19.

een ster. Ik heb je s'avonds thuis gebracht. Het was al ver na middernacht. Ik vroeg je om een eerste zoen. Maar je zei toen zacht, niet doen. Ik weet nog goed.

taarten en het zilverwerk voor het altaar in de kerk. En nooit vergeet ik meer de kracht die jij toen in me bovenbracht. Ik nam jouw hand in die van mij en daarna trouwden wij. Ik weet nog goed.

Tijden waren, Bob Bauber weet het nog, hè? Heel goed zelfs. Nummer 19, nieuw in de tiplijst van toen. En ook deze is hartstikke nieuw. Hij trompettert niet voor deze keer, maar zingt een stukje. Het is Herb Alpert. Yes.

Het Ronnie met zijn Ronnies. Die vonden wij op nummer 17. Flink gedaald trouwens, hè? Vanaf 10 namelijk. Voor de vierde week. Ik ga er eentje pikken. En zittenblijvers hebben wij die ook nog in het lijstje met 8 nieuwe binnenkomers. Maar natuurlijk, op nummer 16 staat er eentje. Te mooi voor de top 40, zeg ik dan. Hier is

15 achter de rug. De Sharons, ook zo'n bijkans vergeten plaatje uit 1968. Turn on the colored lights. Ook zo'n deuntje wat de top 40 niet haalde. Ja, en dat zijn voor mij de leukste. Joanna.

0: Derf met de Free,
1: nummer 12.
0: En Because I Love You. Die daalde, helaas, dat is nog wel jammer, voor de tweede week in de lijst. Wel van 5 naar nummer 13 naar beneden. Maar er is nog hoop. Op nummer 12 een nieuwe van Los Bravos.

0: charten, de US of A, met hele leuke plaatjes aan boord. We draaien er natuurlijk weer eentje. Het is Andy Williams wat zometeen omgaat. En die vinden we een stukje hoger dan Dionne Warwick, namelijk op nummer 92 met het fraaie Sweet Memories.
1: WPAG Ann Arbor.
0: Meteen heel andere geluiden trouwens, na Andy Williams, want dan gaan we lekker tekeer met James Brown en zijn Famous Flames met America is my home. My

0: zelfs een beetje jazzy, hè, deze van James Brown. America is my home stond nieuw in de charts in de US of A op nummer 91. En het was nog net geen stipnotering, want de eerste stipnotering gaan we zometeen op nummer 89 voor je laten horen. En die komt van de Irish Rovers. Maar eerst even naar boven. Want zullen wij eens even kijken naar de top 10 in Amerika van destijds. 15 juni was het lijstje gedateerd, 1968, met Mrs. Robinson. Natuurlijk Simon & Garfunkel helemaal aan de top. Blijven staan op nummer 1. Op nummer 2, de eerste stipnotering in de top 10, tenminste als je van bovenaf kijkt. Het was This Guy's in Love with You van ene Herb Alpert. Van 6 naar boven. Dan op nummer 3, MacArthur Park van Richard Harris. Blijven staan op nummer 3. En op 4 ook blijven staan Money Money van Tommy James en de Shondells. Yummy Yummy van natuurlijk de Ohio Express. Dat is de nummer 5 en ook die blijft staan. En op 6, Tighten Up van Archie Bell en de Drells. Naar beneden vanaf nummer 2. Think van Aretha Franklin. Natuurlijk wel die originele uitvoering, hè. Van 10 naar 7. Dus niet die Blues Brothers versie. Dat was jaren later. Op nummer 8, The Angel of the Morning van Merrily Rush en de Turnabouts van 12 omhoog. En op 9 The Good, The Bad en The Ugly Western geluiden. Van 8 gedaald trouwens, van Hugo Montenegro. En dan op 10 A Beautiful Morning van The Rascals. En die daalde vanaf nummer 7, toen in de US of A. Weet je wat, we gaan weer een leuk plaatje voor je draaien. En dat wordt er eentje van, zoals gezegd, natuurlijk, de Irish Rovers. Hadden een dikke top 10 hit in Amerika achter de rug. En kom dan maar eens met de opvolger. Dat werd deze Whiskey on a Sunday.
1: Burke Vanderlaan. Just for fun. Walk off. And rave on.

Een strandje die je niet zo vaak hoort en ook niet zo vaak meer zult horen. Nancy Wilson was de naam van de zangeres. 5 weken toen in de charts, nummer 84. Was ook ongeveer de hoogste notering, dacht ik, die ze zou gaan halen met Face It Girl. En daarvoor Here Comes the Judge, de nieuwe 87. Pig Meat Markham was natuurlijk de uitvoerende. En we draaiden de Irish Rovers op 89 met The Puppet Song. Het is tijd voor de koning, de king of rock and roll. We draaien Elvis Presley voor je met een hele fraaie, maar nou wel een B-kantje. Jazeker.

begeleid door prettige Amerikaanse geluiden zoals het toen op radio klonk. Dat was echt op de stations die wat minder ruige muziek draaiden en zo. Hè. Elvis Presley met de B-kant, toen ook genoteerd als aparte notering in de charts.

andere kant van het plaatje was Let Yourself Go, hè? Dat was de nieuwe nummer 75 toen in de US of A. En over B-kantjes gesproken. We hebben er nog één, de achterkant van D.W. Washburn van The Monkees. Ook die kwam nieuw binnen in de charts in Amerika.

Davy Jones, zijn dit niet de Monkees? Echt wel. De achterkant van D.W. Washburn had een aparte notering in de charts van destijds. Een stipnotering zelfs op nummer 79. Nieuw, It's So Nice To Be With You. Ik heb nog twee plaatjes in dit uur. Straks een prettig hoge nieuwe binnenkomen van Arthur Connolly. People sure act funny. Maar eerst de mannen van The Turtles, want ook die stonden in de charts. Op nummer 71, The Story of Rock'n'Roll. En zometeen de tips.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kasper Meijer met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemden 96% voor de fusie en

0: Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
2: Atomic batteries to power. To the radio studio. Let's go.
3: Hallo, ga

Stack zing over My Name is Jack, oftewel Manfred Mann. De allereerste nieuwe binnenkomer in de charts in Engeland. Voor de week eindigend 18 juni 1968. Want daar zitten we natuurlijk, hè. Welkom bij het voorprogramma voor de Tipparade. Volgende uurtje hoor je de 20 plaatjes die Radio Veronica uitzocht als kans hebben voor een top 40 notering. Anno toen, destijds gepresenteerd, hè, door Rob Oud, afgewisseld door leuke gouden ouwe vanaf de goede oude schuit op de Noordzee. Maar zo zit het hier even niet. Voorlopig eerst het voorprogramma met natuurlijk de plaatjes uit de charts in Engeland, de UK en straks ook de Cashbox Hit Parade. En dan gaan we naar de US of A. Helemaal bovenaan toen in Engeland, half juni 1968. De Union Gap met Gary Puckett als leadzanger, de Young Girl. Het plaatje bleef staan trouwens op nummer 1. En van 4 naar nummer 2 gestegen, het verhaal over de tuinman, Jumpin' Jack Flash, de Rolling Stones. Op 3, ook een zittenblijver, Bobby Goldsboro zong namelijk Honey. Van 2 naar 4 dan gedaald. Engelbert Humperdinck destijds met The Man Without Love. En op nummer 5 blijven staan die andere van The Love Affair, Rainbow Valley. This Wheels on Fire, Julie Driscoll, Brian Auger en The Trinity. Die steeg van 10 naar nummer 6 in Engeland. En van 17 naar nummer 7, Nicola Nelis uit zijn tijd. Don Partridge met Blue Eyes. Van 20 naar 8, The Hurdy Gurdy Man van Donovan. En Dionne Warwick ging er eentje naar beneden met Do You Know The Way To San Jose. En belandde op 9. Op 10 trouwens toen The Hurd.

0: 1 in de UK charts.
1: Wij gaan verder met een leuke nieuwe binnenkomer uit de charts in Engeland. Alhoewel, nieuw. Ik dacht ook al dat hij er voor de tweede week in stond. Check het zo meteen even. Het is een mooie plaat. Ook een dikke hit toen in de USA. Hier zijn de Temptations.

afkomstig uit Ierland was hij, deze Val Dunneken. Ik heb het even opgezocht. Geboren was hij in 1927, Waterford, Ierland, op 3 februari van dit jaar. En overleden in 2015 in Buckinghamshire, in het Verenigd Koninkrijk. Is één keer getrouwd geweest, en dat is toch ook wat voor een artiest. De meesten die doen er gewoon, nou zeggen ze wat, heel vaak over. Hè? Deze meneer is getrouwd in 62 en dat bleef hij tot 2015, totdat hij overleed met Lynette Ray. En in het vasteland van Europa deed hij eigenlijk nooit wat qua hitsucces. Het was puur beperkt tot de UK. En daar was hij dan ook bijzonder beroemd. Sterker nog, hij had zelfs een eigen tv-show. Ergens tussen 1965 en 1986 heeft hij gelopen. Dus de man heeft enig succes achter zijn naam, kunnen wij wel zeggen. En het was destijds, zo half juni 1968, een nieuwe binnenkomer in de charts in Engeland. 46, toen nieuw met Now. De volgende dienst gegaan staat op nummer 43. Bekend duo, Motown-geluiden. En wat voor Motown-geluiden? Het illustre tweetal Tammy Terrell en natuurlijk Marvin Gaye in een drachtig duet. Geschreven door, natuurlijk, Ashford & Simpson. Het fraaie Ain't Nothing Like The Real Thing.

0: Het begin van de carrière van de heren Beatles toch redelijk belangrijk was, want de mannen mochten met Cilla Black mee op tournee en dat leverde toch de nodige publiciteit op, hè, in Engeland destijds. Anno 1968 was tenminste zo halverwege de maand juni de hoogste nieuwe binnenkomer in de charts in Engeland, want dit leuke dansje, Where Is Tomorrow, stond op nummer 39 nieuw in de charts. Trouwens op nummer 40 een supergroep, hè, van destijds, The Cream, Ginger Baker, Jack Bruce en natuurlijk Eric Clapton, gestegen van 45 met Anyone for Tennis. Verder wat bijzondere stijgingen destijds in de charts in Engeland. Money Money van Tommy James en de Shondells, voor je het volgende uurtje. Van 48 naar 37 omhoog. En dan nog een stukje verder, daar vonden we, wat was het weer, dat bijzondere dansje van oh ja, O.C. Smith. Van 30 naar 20 met The Son of Hickory Holler Stramp.
1: What's happening in the USA music scene?
2: Here's an all-American big hit. Ready to rock it.
1: He's in. Bert Vanderlaan.
0: Oeps, floep. Zo ineens van de UK naar de USA. Klein stapje in dit programma. Uit de charts van destijds. De zoon van comedian Jerry Lewis.

0: Vanderlaan, sending out good vibrations.
1: Oh yeah, het geluid van Dionne Warwick was dat. Let Me Be Lonely. De Cashbox Hit Parade, daar hebben we al drie plaatjes uit gedraaid. Als allereerste de straks de nummer 99, nieuw Gary Lewis en de Playboys. De zoon van Jerry Lewis, hè, de comedian die heel vaak leuke films maakte. Met onder andere Marilyn Monroe en weet ik wel waar die allemaal mee op heeft getreden. Mag je ook jaloers op zijn. En zijn zoontje was een behoorlijk bekende popster in Amerika in de jaren 60. Dan op nummer 96, Billy Vera. Kennen we natuurlijk van het fraaie At This Moment. Ook ooit nog eens gedaan door Marco Borsato, weet je nog? Soundmix show. With Pen in Hand was toen ook een nieuwe. En we draaiden nog een prettige dus van, zoals gezegd, zij van Warwick. Het was een tweede weeksnotering. Let Me Be Lonely stond op nummer 94.
2: RTV Slots, Gouden Ouwe.
3: De enige echte tipraden.
4: De enige echte tipraden.
3: Dat was twee keer. Kan nooit genoeg.
5: Nummer 11.
1: Net zo nieuw. Nou, eigenlijk nog nieuwer als nummer 12. Hè. Deze van Tommy James en de Shondells. De nieuwe nummer 11 heet Money Money.

0: 12 hartstikke nieuw in de tiplijst. En wel die van week 24, 1968, want daar zitten we precies middenin.
1: De tipparade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: Je snapt het al, nummer 11 geweest, dus één overzichtje. Telt u maar even mee, ongekeerd terug. Dat doen we dan op nummer 11 met Money Money dus. En op nummer 12 voor de tweede week nieuw. Opnieuw binnengekomen dus Los Bravos en Bring a Little Lovin'. Because I Love You, de Rotterdamse Free van 5 naar 13 naar beneden. En op 14 blijven staan Joanna door Scott Walker. De Sharons, de nieuwe nummer 15. En op 16 nogal blijven staan Rob Hoeken met zijn Rhythm and Blues Group. Ronnie en de Ronnie spikte er een op nummer 17, daalde wel vanaf 10. En op 18, 19 en 20 nieuwe binnenkomers Herb Alpert, Bob Bauber en Friend and Lover.

0: niet of ze het bedacht hebben zo achter elkaar aan, maar Psychedelica all over the place in de tiplijst van toen.
1: Bert van der Laan, laat me gaan. Luister mee naar de Tip Parade. Goed idee.
0: Want meteen aan Nirvana, nog zo'n lekkere van de Lemon Pipers op...

0: In de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. Krejcikova schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goede avond en welkom bij de 1675ste uitzending van Backwards. En ja, de maand is nog niet voorbij, dus we gaan naar juni 1986. We hebben de vorige uitzending daar ook al aan gewend. En ja, er komen natuurlijk nog twee uitzendingen van juni. En dat betekent inderdaad de platen van 1986, de LP's, de live-opnamen, de gebeurtenissen natuurlijk. En we gaan ook dit keer weer terug naar de film. Eigenlijk wel een hele bekende film en ook een hele leuke film. En goed, mocht u denken van wat hoor ik toch op de achtergrond? Ja, dan is de Buze eventjes bezig met hun metalfest. Ik zag aan het aantal fietsen dat er nog wel een paar mensen bij konden. En natuurlijk Bert van der Laan eventjes bedanken voor zijn tipraden uit 1968. En gelukkig kon hij de plaat The Muffin Man nog helemaal draaien. Maar zoals gezegd, wij gaan terug naar 1986. En in de top van het klassement, van de top 40... Ja, was niet zo heel erg veel veranderd. Wonderful World van Sam Cooke, die stond nog altijd op 1. Gevolgd door Bad Boy van de Miami Sound Machine. Nou, die twee die hebben we gedraaid vorige week. What Have You Done For Me Lately, die ging van 7 naar nummer 3. En die draai ik eventjes niet, want dat heeft wel een reden. En volgende week dan zult u wel weten waarom. Ik begin bij nummer 4. Ze won het Songfestival. Ja, was het nou eerlijk of was het niet eerlijk? Ik weet het niet. Straks het verhaal van Sandra Kim en Jamie LaVie.

Ja, wat een kinderstemmetje, hè? Jawel. En daar gaat het nou net om. Want Sandra Kim is inmiddels 53 jaar. Als je er dus 40 jaar aftrekt, dan is ze 13. Ze heet eigenlijk Sandra Calderone. En Kim is een verwijzing naar...

Inderdaad, Kim Wilde. Natuurlijk kennen wij dit liedje van het Songfestival. En België die won glansrijk. Volgens mij ook de enige keer dat België won. Dat Songfestival. Ik ben er zelf niet zo'n hele grote fan van. Maar volgens mij heeft België niet vaker gewonnen. Maar doe maar. Even terug. Als je 40 jaar eraf trekt, dan ben je inderdaad 13. Zij was inderdaad 13. Terwijl de minimumleeftijd 15 jaar moest zijn. Maar goed, wat hadden ze op het formulier gezet? Inderdaad 15 jaar. Zwitserland die diende een klacht in, maar die werd uiteindelijk niet ontvankelijk verklaard. En dus won Sandra Kim met dit liedje, J'aime la vie, inderdaad het Songfestival. In 2020 deed ze mee aan de Vlaamse televisieprogramma The Masked Singer. En ook dat won ze trouwens. Verder eigenlijk niet zo heel erg veel bekend van Sandra Kim, maar blijft wel een heel leuk en opwekkend liedje. We gaan eventjes helemaal naar beneden. We gaan naar Robert Long, want ook hij had een single. Sterker nog, het was zelfs een van zijn grotere hits. Afkomstig van de CD, of LP zoals je wilt noemen, Achter de Horizon. En heeft nog een tijdje in de top 2000 gestaan. Ik heb het natuurlijk over zijn single. Ja, wanneer het nou wel en wanneer het nou niet doet. Oftewel, iedereen die doet het.

Drie mooie platen natuurlijk uit de top 40 in 1986, in juni om precies te zijn. Hoewel die laatste twee, ja, die waren er al uit. Die had ik vorige week nog moeten draaien. Maar ja, een uurtje is zo voorbij natuurlijk. Robert Long en iedereen die doet het. Jawel, zoals gezegd, hij is ook bekend natuurlijk van de LP Vroeger of Later uit 1974. En dat kwam mede door zijn maatschappij kritische teksten. Zeker ook op de Amerikaanse maatschappij. Wat mij betreft kan ik wel weer uitbrengen. Maar goed, hij zou trouwens 6 Edisons binnenhalen en in 1984 kreeg hij de Gouden Harp. Maar nooit een lintje, dat schreef hij zelf ook nog. Helaas, het kan ook niet meer. Misschien postuum, want hij is overleden op 13 december 2006. En toen was hij nog maar 63 jaar. En ja, de Outfield bestaat eigenlijk ook al niet meer, want John Spinks, de gitarist, die is in 2014 al overleden. En zanger en bassist Tony Lewis, die overleed in 2020. John Spinks was maar 60 en Tony Lewis maar 62. Het is afkomstig van het debuutalbum Play Deep, wat ze in 1985 hebben gemaakt. En met name in Amerika waren ze erg populair. Zoals gezegd, ze zijn helaas overleden en daarom moeten wij ons maar beperken tot het mooie Your Love. We gaan naar de gebeurtenissen toe van juni 1986 en gaan dan eerst naar Miep Gies. Want die neemt namelijk in het achterhuis op de Prinsengracht in Amsterdam het originele dagboek van Anne Frank in ontvangst. Het lag jarenlang opgeslagen in een Zwitserse bankkluis van haar vader Otto Frank. En de reguliere competitie was afgelopen, maar voor 4 eerste divisieploegen resteerde nog het toetje, namelijk eventueel promotie naar de eredivisie. Dat ging toen inderdaad zo. Je kon periodekampioen worden en vervolgens moest je in onderlinge duels uitvechten wie de plaats innam van MVV, NEC en Heracles, want die drie degradeerden. FC Den Haag was kampioen en PEC Zwolle 82, die 82 moet er wel bij, als tweede promoveerden al rechtstreeks en er bleef er dus nog 1 plaatsje over. Eind mei tot en met half juni werden de wedstrijden gespeeld en Sportclub Veendam met onder andere Joop Gal was de grote winnaar door alle 6 wedstrijden tegen RKC, Willem II en Vitesse te winnen. En dat betekende promotie naar de Eredivisie. En om dan maar helemaal even volledig te zijn, wie werd kampioen? Dat was PSV. En dan gaan we ook eventjes naar de voetbalvereniging Steenwijkerwold, want 1986 was voor hun ook een goed jaar. Zij stonden in de finale van de Noordelijke Districtsbeker. Dat deden ze door in de halve finale voor maar liefst 400 toeschouwers eerste klasser Velocitas te verslaan. Na de reguliere speeltijd was het 2-2, na de verlenging 3-3, waarna Steenwijkerwold de strafschoppen beter nam. Bert Otten, hij was de gevaarlijkste man met 2 doelpunten. Gerrit Verwor, de trainer van Steenwijkerwold, zag helaas zijn ploeg in de finale met 3-1 verliezen tegen ACV uit Assen. En tenslotte, in Oostenrijk worden ook verkiezingen voor het presidentschap gehouden en daar won een zekere Kurt Waldheim. De verkiezingen waren nodig omdat de geliefde Rudolf Kirchschlager geen derde ambtstermijn kon aanvaarden. Kurt Waldheim stelde zich namens de conservatieve Oostenrijkse Volkspartij kandidaat. De ÖVP meende goede kans te maken tegen de SPÖ en zo voor de eerste keer de bondspresident te leveren. In februari 1986 werd echter bekend dat Waldheim in zijn kort daarvoor verschenen biografie in Glaspalast der Wertpolitik over zijn oorlogsverleden wel heel bescheiden informeerde. Zijn lidmaatschap van de nationaal-socialistische groeperingen als de SA en zijn werkzaamheden als officier in Saloniki van 1942 tot 1943 had hij verzwegen. In plaats daarvan beweerde hij dat hij aan het Oostfront gewond was geraakt en de resterende oorlogsjaren in Oostenrijk had doorgebracht. Na de verkiezingen was het commentaar natuurlijk niet van de lucht. Simon Wiesenthal, de staat Israël en de Anne Frank Stichting zeggen dat de echte verliezers de Joden zijn en de VVD wil de betrekking tot een kilpunt terugbrengen. Hans van den Broek, destijds minister van Buitenlandse Zaken, vindt het echter dat Nederland de verkiezingsuitslag moet respecteren omdat het een democratisch proces is geweest.
Wel opvallend dat Franz Josef Strauss, de West-Duitse premier van Beieren, en het Russische persbureau TASS enthousiast reageerden op de overwinning. Waldheim behaalde ruim 54% tegen de stemmen. Strijer behaalde maar 46. In 2007 is Kurt Waldheim overleden, toen was hij 88 jaar. We gaan naar de LP's en een van de mooie LP's is het derde album van Talk Talk. Hier is The Color of Spring.

Tja, als een LP natuurlijk zo al begint, dan is het een heerlijk album. En wel, het is inderdaad een goed album. Revenge van Eurythmics kwam in 1986 uit. Met natuurlijk het nummer Torn in My Side. Maar ook When Tomorrow Comes, ook zo'n heerlijk nummer natuurlijk. A Miracle of Love stond erop, maar deze vind ik ook prachtig. Missionary Man, het was de openingstrack van dat album. En je hoorde die mondharmonica en die is van Jimmy Zavala. Het is een Amerikaanse muzikant en hij speelde inderdaad op meer albums van de Eurythmics. En hij ging ook mee naar het live optreden. En dat is voor mij een mooi bruggetje naar Talk Talk, want je hoorde Give It Up. En Give It Up is inderdaad ook zo'n nummer. Ja, ik vind het gewoon een geweldig nummer. En dat komt waarschijnlijk door het orgel. En dat orgel dat wordt bespeeld door niemand minder dan Tim Freeze Green. Ook hij heeft inderdaad veel met Talk Talk gewerkt. Maar ook met bands als Hawkwind en The Rumor. En hij was verantwoordelijk dus voor het orgeltje. Nou, als je dan even kijkt naar de top 2000, dan zie ik inderdaad dat bijvoorbeeld de Eurythmics nog maar 2 nummers in de top 2000 hebben. Sweet Dreams and There Must Be an Angel. En Talk Talk, ja, die hadden er toch een aantal. Such a Shame and It's My Life, die 2 staan er nog altijd in. En Life's What You Make It. En ook dat nummer komt van dit The Color of Spring. Mooie albums uit 1986. We gaan naar de televisie, om het zo maar te zeggen. Maar de televisie, dat viel allemaal een klein beetje tegen. We gaan dus eigenlijk direct naar de film. Maar goed, even vertellen wat er op de televisie was. Club Veronica Clips bijvoorbeeld. De natuurserie New Wilderness. De comedyserie Family Ties. Countdown en Miami Vice natuurlijk. En de Tros die zond uit op Nederland 2 en begon met de A-team op volle toeren met de presentatie van de Nederlandstalige top 5 en de kanshebbers daarop natuurlijk. Ter land, ter zee en in de lucht. Dit keer hadden ze Fietsen erin. En Olympiaplein. Dat was een programma over een eeuw Olympische Spelen. En u snapt het wel, 1986, jawel. Maar zoals gezegd, nu ook aandacht voor de films die in juni 1986 uitkwamen. En een daarvan was de comedy Ferris Bueller's Day Off. Een brutale, zelfverzekerde scholier die gespeeld wordt door Matthew Broderick is het zat om te spijbelen en een saaie dag thuis door te brengen. Hij wil een spectaculaire dag beleven door langs zijn favoriete plekken in Chicago te scheuren en schakelt daarbij zijn beste vriend en vriendin in om met hem mee te gaan op dit avontuur. Eentje is er niet blij mee en dat is natuurlijk het schoolhoofd Ed Rooney. Hij zet alles op alles om de tieners te betrappen, maar met technische snufjes en gladde praatjes weet met name Buller de dag toch tot een feest te maken en blijven ze uit handen van het schoolhoofd. En het absolute hoogtepunt van de film, waarin Ferris tijdens de Von Steuben Day-parade op een praalwagen springt en een gigantisch publiek laat dansen, dat is natuurlijk met het nummertje van de Beatles, Twist and Shout.

Ja, je hebt hem ongetwijfeld al herkend natuurlijk. Van Morrison, de grote vriend van Johan Derksen, zullen we maar rekenen. En Here Comes the Night. En Night dit keer met een K ervoor. En het is een woordspeling op het nummer Here Comes the Night, inderdaad, van Dem. En het citeert uit het grafschrift op een grafsteen van een van Van Morrison's favoriete dichters, B.B. Yeats. De erfgenamen van Yeats hadden Morrison's verzoek om een gedicht van Yeats op muziek te zetten afgewezen, maar de grafsteen werd beschouwd als openbaar bezit. Goed, Van Morrison dus met dit nummer. Ja, en de Simple Minds hadden natuurlijk enorm veel succes met een Don't You Forget About Me, een grote hit in 1985. Natuurlijk moesten ze op tournee en dat was de Once Upon a Time Tour. Het startte op 31 oktober 1985 en het ging door tot 9 november 86. En toen hadden ze alle continenten hadden ze gehad. Met andere woorden, een world tour voor de Simple Minds. Op 2 september 1989 stonden ze trouwens in Tialf. En ja, het geluid was niet al te best, maar het viel allemaal nog mee. Het feest was er niet minder om. Goed, dan heb ik allemaal briefjes hier liggen. Dus ik moet eventjes kijken waar ik nog eventjes over wil hebben. Jawel. Even terug naar de Nederlandse politiek. Het CDA won 9 zetels, de Partij van de Arbeid 5, de VVD verloor er 9 en D66 ging van 6 naar 9 zetels. De CPN en de EVP verdwenen uit de Kamer en de PSP ging van 3 naar 1 zetel. Ook de Centrumpartij verloor haar zetel. En aangezien CDA en VVD voortzetting van de coalitie tot inzet van de verkiezingen hadden gemaakt en samen een duidelijke meerderheid hadden, lag voortzetting van de zittende regering voor de hand. Koningin Beatrix benoemde Jan de Koning demissionair minister van Sociale Zaken tot informateur. Onder dienstleiding kwamen de onderhandelaars Lubbers en Ed Nijpels al vrij snel tot een akkoord. Het regeerakkoord richtte zich voornamelijk op de sociaal-economische problematiek. Het terugdringen van de werkloosheid en het verder saneren van de overheidsfinanciën. Na bijna 2 maanden lag er een akkoord. De verkiezingsuitslag had trouwens wel grote gevolgen voor VVD-leider Ed Nijpels, die verantwoordelijk werd gehouden voor het grote verlies van zijn partij. Daags na de verkiezingen werd hem in een fractievergadering de wacht aangezegd, waarbij de latere VVD-leider Frits Bolkestein het voortouw nam. Nijpels mocht als fractievoorzitter aanblijven tot de formatie was afgerond en daarna werd hij als leider van de VVD-fractie opgevolgd door Joris Voorhoeven en de nieuwe vicepremier Rudolf de Korte. Nijpels zelf die vertrok naar het kabinet als milieuminister. En een van de redenen om aandacht te schenken aan juni 1986 is het overlijden van juffrouw Warnes, de grondlegger van het Miramar Zeemuseum in Vledder. Ze werd ook wel de Blauwe Dame met een fascinatie voor de zee genoemd. Iedere reis vertrok ze met 2 lege hutkoffers naar prachtige bestemmingen, maar eenmaal terug op Nederlandse bodem puilden deze koffers uit met bijzondere schatten. De zeebiologische en cultuurhistorische objecten die ze verzamelde tijdens haar reizen in meer dan 80 landen zijn te bewonderen in haar wonderkamer. Tevens is een prachtig boekje uitgekomen over het leven van deze bijzondere excentrieke dame. In dat boekje ook prachtige anekdotes, zoals het verhaal van 2 schooljongens die graag een zakcentje wilden bijverdienen door de museumtuin te doen. Na afloop wachten zij op hun beloning. Ze kregen 50 cent korting of op de entree van het museum, of ze mochten een schelpje uitzoeken. Deze en nog veel meer prachtige verhalen staan in het boekje Warners Wondere Wereld, Reizen van de Blauwe Dame, wat te koop is in het museum. En volgende week, dan is er zelfs een optreden met onder andere het toeterensemble van Westerveld. Nou, het toeterensemble, er zal heel wat mensen zullen daarheen gaan. En ik zou zeggen, kijk eventjes op de website van Miramar in Vledder. Daar vind je alle informatie, want dan wordt namelijk het 70-jarig bestaan van het museum gevierd. We gaan 25 jaar gaan wij terug en dan komen we uit bij niemand minder dan Ricky Nelson. Helaas niet oud geworden, maar 45 jaar, maar heeft onwisbare herinneringen heeft hij natuurlijk met een aantal nummers. Waaronder natuurlijk Hello Mary Lou en deze, The Traveling Man uit 1961.

0: Ja, mooie plaat van Big Country. Ook zo'n leuke band die uit de jaren 80 komt. Big Country dus, afkomstig van het album The Seer, was dit Look Away. En die plaat die ging van 27 naar 28 in de vierde week. Het zit er alweer op. We gaan weer terug naar 2026. Maar zoals ze zegt, volgende week zijn we weer naar 1986. En had ik het niet over die A-team? Jawel, daar sluiten we mee af. Ik zou zeggen...
1: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer met Backwards met André van Dekken.

0: RTV Slos met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is de afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: RTV Slos met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. Evides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Camille Maryschak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: It's 5 o'clock in the morning. The conversation got boring. You said you'd go into bed soon. So I snuck off to your bedroom. And I thought I'd just wait there. Until I heard you come up the stairs. And I pretended I was sleeping.

niet zien, maar ik ben helemaal maf van voetbal. Ik ben helemaal gek van voetballen, weet je. Echt waar, ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Mijn vrouw zegt laatst tegen me, je bent zo gek op voetballen. Ik weet zelfs dat je de dag bent vergeten dat we getrouwd zijn. Ik zeg, nee hoor schat, dat was 12 jaar geleden. Dat was de dag dat Ajax van Feyenoord verloor. Daar hou ik nou van voetballen. Ik heb een vriend die houdt ook van voetballen, maar alleen voor de televisie. Kassie kijken. Zeg, joh, daar heb je toch niks aan. Ga nou eens mee naar het veld voor de sfeer. Ja, voor de sfeer. Af en hij mee. Ik zeg, hoe voel je er nou? Na afloop vroeg ik, hoe voel je er nou? Zit hij waardeloos, jongen? Ik zeg, hoe dat zo waardeloos? Zit hij, jongen, waardeloos? Ze herhalen de doelpunten niet eens. Daar heb je toch niks aan. Die mensen heb je meer die er geen verstand van hebben. Van de week zit ik op het stadion, komt er een man naast me zitten, 20 minuten te laat. Vraagt aan me, en meneer, hoe is de stand? Ik zeg 0-0, zegt hij naast, had u net zo goed andersom kunnen wezen. Nee, je toch niks, hè? Even later begint hij te roepen, van slaas de tand uit hun bek, DWS. God, wat leuk, zeg. Even later slaas de tand uit hun bek, Fortuna. Ik zeg, meneer, voor wie ben u eigenlijk? Zegt hij, voor niemand, ik ben tandarts. Nee, dan niks, hè? Maar gaan jullie die mensen wat voetbal wel doen? Jij is zoveel, hè, die er geen verstand van heeft. Neem mijn vrouw. Nou ja, bij wijze van spreken dan, hè? Mijn vrouw, hè? Aardig mens, maar geen verstand van voetbal. Ik zit laatst aan tafel, lekker wat te nuttigen. Aardig maaltje had ze samengesteld. Ik ben enthousiast van voetballen. Ik was in een goede luim en ik zeg tegen de god, wat leuk. Dat Barcelona Cruyff je hebt willen kopen voor 400.000 gulden. Toen zei ze tegen me, weten ze wel dat ze jou kunnen krijgen met 298. Daar heb je dan niks, hè? En weet u wat het is? Doordat mijn vrouw niet van voetballen houdt, et het daardoor in de familie. Dat et het door in de familie. Ik heb een zoontje, een heel aardig kind verder, maar houdt niet van voetballen. Komt dus zijn moeder. Ik heb hem vorige week maar eens meegenomen. Ik zei, joh, nou moet je mee naar voetballen. Enfin, we zijn op het stadion. Begint ineens van, pap, ik wil naar huis. En joh, niet zeuren. Even later, pap, ik wil naar huis. En joh, niet zeuren. Enfin, met rust, ik stop hem vol met ijsjes en met touwgummi. Ik denk, niet zo even stil. Maar ja, de tweede helft begint dan gelijk weer. Pap, ik wil naar huis. Pap, ik wil naar huis. En joh, dan gaan we naar huis. Doe maar eerst al die mensen een handje geven.

ben helemaal gek van voetballen. Echt waar hoor, iedere zondagmiddag kan je mij op het stadion vinden. Hè? Echt waar hoor. Ik zit van de week zit ik op het stadion, zit er een man voor me. Die bestelt me er even 25 kussentjes. 25 kussentjes! Af en gaat die dingen allemaal op elkaar stapelen en er bovenop zitten. Ik zeg, god meneer, ben u zo bang dat u het niet ziet? Zegt hij, nee, dat ze gejat worden. Rare mensen, wie dan? Gewoon ook altijd met de cupwedstrijden mee naar het buitenland en het vliegtuig, weet je wel. Afijn zit ik eindelijk in het vliegtuig, maar weet ik veel. Komt de stewardess op af en zegt tegen meneer, moet u horen, de gezagvoerder heeft gevraagd of u in het vliegtuig niet meer wilt toeteren. Ik zeg, heb je er last van? Zegt ze, nee, haar niet. Maar de verkeerstoren denkt steeds dat er een brandweerauto in de lucht zit. Afijn zit ik in het vliegtuig, krijgen wat te eten, echt een behoorlijk maaltje krijgen we echt. Geen rotzooi hoor. Zit er een man naast me? Heel aardige persoonlijkheid verder, maar goed, ik bedoel, wij krijgen dat dinertje. Op een gegeven ogenblik, ja, ze gaan niet een beetje lachen op versprekingen, ja? Dat kennen we nog wel even. Afijn, op een gegeven ogenblik pakt die man, pakt een broodje, prima broodje. Doet dat broodje in een plastic zakje en mompelt in zichzelf en dat is voor Kruifie. Op zichzelf geen onaardig gebaar. Even later pakt hij zijn eitje, prima eitje hoor, heel goed eitje, een nulletje zeker. Doet het in dat andere plastic zakje en mompelt in zichzelf en dat is voor Van Hanegem. Even later pakt hij zijn puddekje, doet dat weer in een ander zakje en zegt bij zichzelf en dat is voor Jansen. Ik zeg, nou meneer, u bent zeker wel een fan van de club. Zegt hij, nee, de verzorger. Afijn zit ik eindelijk op het stadion van weet ik veel. Ik zit er een man naast me, die begint ineens keihard te roepen van hup, Abel Enstra, hup, Abel Enstra. Ik zeg, god meneer Abel Enstra, voetbal er zeker geen 15 jaar meer. Zegt hij, dat weet ik ook wel, maar ik kan geen naam onthouden. Ja, wat die mensen allemaal roepen zeggen, is niet te geloven hoor. Een paar weken geleden zit ik op een stadion, komen de spelers het veld op, begint er een man naast me te roepen van wat een kwaliteit, wat een kwaliteit. Ik zeg, meneer, hoe kan u dat nou zeggen? U hebt nog niks gezien. Zegt hij, nee, maar ik heb de staf geleverd. Ja, je ziet soms wat, hoor. Maar ja, ja, en mooie meiden soms, hoor. Zit ik laatst op het stadion naast een enorme meid. Met een enorme rechtsbuit en enorme linksbinnen. Hartstikke hoor. Of eigenlijk zeggen de geintje, zeg ik tegen haar, want ik ben zelf persoonlijk vrij humoristisch aangelegen. Zeg ik uit de geintje tegen, ik zeg, nou je vrouw, ik zou best eens met u over de zijlijn willen. Ja. Staat er een gozer naast erop die zegt, zeg knaap, moet jij een strafschop?

Stap even, jongens, stap even, jongens. U popelt natuurlijk allemaal om mee te zingen. U popelt allemaal, hè? Ja, dat dacht ik al. Nou is er een kleine aardigheid in dit lied, dames en heren. Is namelijk zo dat op het moment, de tekst is dus van... Ik zal ze laten popelen. En op dat pop kan u invullen wat u wil. Dus ik zal ze laten lopen, ik zal ze laten rennen, ik zal ze laten klooien. U mag ook vieze dingen roepen, dat maakt niks uit, want ik toeter er toch doorheen. Dus misschien is dit eens een keer een gelegenheid. Hè? Je weet het toch niet? Oh, en dan gaan we weer, jongens. Ik zal ze laten. Hallo.

0: RTV Slos met het nieuws.
1: Kasper Meijer met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden, dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Er kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werd een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: een vol uur. Met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek. Vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.

0: Hits van toen, de hits van toen en nu.
1: En nu.
0: RTV Slos.
1: RTV Slos. De klassiekers van toen.
0: Nu op je radio.
1: Je hoort alles op RTV Slos.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.

of regen, met RTV Slos op je radio kun je er altijd tegen. RTV Slos, gouden ouwe, non-stop.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar de IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft...